weer wordt. En boeten is het gries. Christ geliek, aast ongeliek est. Indien haat valt dat onwies. Zoals de keunig in je kop zegt. Het is mij abmoor noor het zin. Tot mijn stem nooit duurt te zeggen.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum Inter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het is niet bekend of de politie ook iemand heeft aangehouden. In Uithuizenmede heeft gisteravond brand gewoed in de garage van een woning aan de Torenstraat. 2 personen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken. En de kroegen in de Groninger binnenstad peilden gisteravond uit bij het eerste duel van Oranje op het WK. Het 2-2 gelijkspel tegen Japan was een domper op de verder feestelijke sfeer.
6: Niet best. Enorm bittere pil.
7: Ja, zonde hè?
6: Ja. Weggeven. Tegen Japan!
5: Eerder op de avond werd Curaçao met 7-1 van het veld geveegd door Duitsland. Maar de Groningse Curaçao-naar Edsel Ignacia was niet minder trots.
8: Als ik mijn graf inga, dan ben ik heel trots, want ik heb dit gezien.
5: Meer nieuws, straks om 6:30.
9: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, halverwege de maand juni. Het is de day after, de dag na het gelijkspel van Oranje. We gaan het er zeker over hebben in de ochtendploeg. Welkom.
9: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
10: Goedemorgen, Edwin.

0: Star Sports. Sunshine. Goedemorgen, na een uitermate korte nacht. Voor de meesten, denk ik, is de dag aangebroken. Het is maandag 15 juni. Dit is de ochtendploeg. Een dag met veel bewolking, af en toe ook wat zon. Het zal ongetwijfeld niet helemaal droog blijven met 16 tot 18 graden. Maar we gaan het vragen om 6:45 aan Harma Boer. En Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Om met een reclame van vroeger tijden aan te halen. Het waren 3,5 onvergetelijke uren van.
1: Ja.
0: Ah, ik heb hem toch uitgekeken gisteravond.
1: Ja, ik ook. Ja, ja, dat was zo spannend.
0: 2-2 tegen Japan. Nou, daar vertellen we niet zoveel nieuws mee. Nee. In het kader van de service en dienstverlening gaan we het er vanochtend nog wel wat over hebben voor de mensen die toch wel op bed zijn gegaan. Of die hebben gedacht na het laatste fluitsignaal, we gaan niet alle reacties meer ophalen. Na 7:00 hoor je nog de bondscoach en wat spelers. En straks bellen we met Dallas en met NOS-correspondent Simone Tucker die daar is. De dochter trouwens van Johan Tucker, oud-doelman van FC Groningen. Zij was erbij gisteravond en met haar gaan we praten. Andere uitslagen dan? Nou, Curaçao. Daar hebben we met z'n allen gisteren ook naar zitten kijken. Nog heel even dacht ik dat het misschien spannend zou kunnen worden. Toen het 1-1 werd.
2: Ja, zeker.
0: Het werd uiteindelijk 7-1 voor Duitsland. Uiteindelijk stonden de drie Groningers in het veld. Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, die allebei in de basis stonden. En Joel Margarita, geboren in Stad, die begon op de bank, maar mocht invallen. Nou ja, uiteindelijk werd het 7-1, misschien wel een net iets te grote uitslag. Aanvoerder Leandro Bacuna vat de wedstrijd samen.
3: Ik denk een moeizame wedstrijd. Ik denk, ja, je kan gewoon zien wat voor kwaliteit we hebben. Ze zijn sterk. Als je een keer je man laat lopen of een keer loopt te slapen, dan wordt het meteen afgestraft. Ik denk dat eigenlijk wel een samenvatting is van vanavond.
4: Ja, valt na wat is het, 5-6 minuten valt die eerste goal. Maar dan tonen jullie enorme veerkracht door te scoren. Wat gebeurt er dan bij jullie?
3: Nou, dat hebben we altijd gedaan. Ik denk dat we geloven wel in onszelf. En we komen dan wel achter. Maar ja, je moet wel ergens proberen om terug te komen in de wedstrijd. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Ik denk dat we gewoon bleven doorgaan. En dat we een kans krijgen. Ik bedoel, elke wedstrijd krijg je een kans. En die kans die we kregen vandaag, die maakten we meteen af. En ja, het was 1-1. En dan denk ik dat daarna dat het wel te snel is gegaan eigenlijk. Dat we het te makkelijk hebben weggegeven.
4: Je coach zei net, het is eigenlijk wel heel erg jammer dat het dan toch nog met zulke grote cijfers eindigt. 3-4-1 was prima geweest. Hoe zie jij dat?
3: Zeker weten. Ik denk, zodra het 3-4-1 wordt, precies wat jij ook zegt, dan moet je ook volwassen genoeg zijn om te zeggen, oké, jongens, we gooien het dicht. En we moeten ook naar de volgende wedstrijd kijken. En we bleven nog te open spelen. En we gaven hun nog te veel ruimte, waardoor hun gewoon makkelijk doorheen kwamen. En dat heb je ook aan mezelf, aan het team en aan iedereen te verwijten dat we gewoon daar volwassen in moeten worden.
4: Ja. En wat is dan het belangrijkste dat je meeneemt naar die wedstrijd tegen Ecuador straks?
3: Dat maakt niet uit tegen wie we spelen, dat we tegen Duitsland ook doelpunt kunnen maken. Dus waarom niet tegen Ecuador of tegen Ivoorkust?
0: Ik stond toch even te juichen toen ze het hele doelpunt maakten van Curaçao. Toch?
2: Ja, ik ook.
0: Ja, het is toch leuk, hè?
2: Ja. Ja.
0: Andere uitslagen zojuist afgelopen in de pool van Nederland. Zweden, Tunesië, hou je vast, 5-1.
1: Oh.
0: Goed voor doelsaldo van Zweden, zullen we maar zeggen. Hmm. En vannacht...
2: 2-1 voorspeld, jammer.
0: Ja, ik ga zo slecht in de pool. Ik zak steeds verder weg. En even kijken. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Volgen de tegenstander van Curaçao. Het mooie daar is in Ecuador. Heeft de president Daniel Noboa besloten tijdens het WK voetbal de accijns op licht alcoholische dranken te schrappen. Waardoor in Ecuador de prijs van een biertje meer dan 20% lager uit kan vallen. Kost daar iets van 80 cent dan. Dat is niks te vergelijken met Amerika. In het stadion ben je voor 3/4 liter Budweiser 16,50 euro kwijt. Zo, goedemorgen. Ja. Goed zo.

0: Chamber en Home Record is 14 over 6. Ja, het WK is voor Oranje nu ook echt begonnen. De ploeg van Ronald Koeman, Oud-FC Groningen, speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. En Oud-FC Groninger, Virgil van Dijk, maakte de eerste goal namens Nederland. Simone Tucker, scorespondent van NOS, was in Dallas, heeft Groningse roots overigens. En voor de echte voetbalkenners, dochter van Oud-FC Groningen doelman Johan Tucker. Simone, goeie avond voor jullie denk ik daar.
1: Ja, goedenavond is het hier, maar goedemorgen voor jullie natuurlijk.
0: Ja, hoe was het? Want je was de hele dag in Dallas om daar met zoveel mogelijk Nederlanders te praten en zo. Hoe was het?
1: Ja, het was een hele lange, een hele hete dag, maar vooral echt een hele leuke dag. Ontzettend veel Oranje-fans gezien, gesproken, zelfs nog een beetje mee gedanst. Het was echt wel heel bijzonder om te zien hoe het hier langzaamaan steeds meer oranje werd. En dat ook die Amerikanen onze oranje-koorts eigenlijk hebben overgenomen. Want steeds naarmate die wedstrijd dichterbij kwam, hier en daar, tanken daar, hoorde ik alweer mensen zeggen van, oh ja, jullie zijn toch van die oranje bus? Ja, we gaan ook meelopen. Een taxichauffeur die zei, ik heb al een oranje shirt gekocht. Dus er waren niet alleen maar Nederlandse fans hier, maar ook Amerikanen die voor ons hebben gejuicht.
0: Kijk eens niet heel raar, ja. Nederlanders, die grote groep die daar staat te hossen van links naar rechts.
1: Ze wisten echt niet wat ze meemaakten, inderdaad. Want Amerikanen zijn nogal van de regels. En dat hier dan in één keer 10.000 Nederlandse fans springen over gewoon de openbare weg. Ja, dat ging er moeilijk in. Maar het is allemaal goed gegaan. En de politie die zag het allemaal van een afstandje toe. En die ging op het einde ook nog even op de bus, zag ik, om een foto te maken met de chauffeur van de bus en de mensen van de organisatie. Dus ja, die hebben ook groen licht gegeven.
0: Ja. Dan was de wedstrijd zelf in dat enorme stadion van de Dallas Cowboys, waar normaal Amerikaanse voetbal wordt gespeeld. Zeer indrukwekkend op televisie. Jij was binnen. Hoe was van binnen?
1: Ja, ook zeer indrukwekkend. Echt zo ontzettend groot. Daar verbleekt Euroborg toch wel een beetje bij. Inderdaad, plek voor 90.000 mensen. Normaal waren er nu iets minder. Niet omdat het niet uitverkocht was, maar omdat ze voor het voetbalveld meer plek moesten maken. Want normaal wordt daar dus American football gespeeld. Dus ook het stadion is eigenlijk helemaal omgetoverd voor het WK om er echt een voetbalwalhalla van te maken. En ja, dat was echt indrukwekkend. Heel veel Nederlandse fans dus, maar ook heel veel Japanse fans, want heel veel Amerikanen hier of Japanners die hier wonen hebben ook weer Japanse roots, Japanse familie. Dus die waren ook wel heel erg luid en dat ging er flink tegenop, tegen elkaar.
0: Je zei al, het is daar heel warm, ook nu nog in het stadion was airco. Was het verschil niet heel groot?
1: Ja, ik was daar ook wel een beetje bang van, want dat heb je inderdaad heel vaak, dat je dan buiten echt in de bloedhitte zit en dan zo'n klap van de airconditioning krijgt. Maar ja, na een paar uur op de bus lopen naar het stadion toe, was het eigenlijk wel een hele welkome verandering, even die airco. En het viel eigenlijk wel mee met hoe koud het was. Ik denk ook wel omdat die fans toch weer een beetje warmte mee naar binnen brachten ook. Dus het was gewoon lekker verkoelend en ik denk dat de spelers dat ook wel hebben gevoeld.
0: Uiteindelijk 2-2 in de slotfase door Japan, dat levert dan toch wat teleurstelling op hier, althans in Nederland. Hoe beleefden de fans dat?
1: Ja, het was een beetje wisselend, de reacties. Sommigen begrepen bijvoorbeeld de wissels totaal niet, maar er waren ook mensen die zeiden, ja, de trainer doet gewoon zijn werk en als Koeman zich met mijn werk gaat bemoeien, dan word ik er ook niet heel blij van. Dus we laten het maar gewoon even zoals het is. We accepteren het. Het was wel een hele spannende wedstrijd om naar te kijken. Er waren kansen. Er is gescoord. We zijn een beetje van die vloek af. Dus met volle moed toch maar op naar die volgende wedstrijd die in Houston is. Volgende week zaterdag is dat.
0: Ja. We hebben deze week, ik geloof dat het zaterdagavond was, in het NOS Journaal ook een reportage van je hand gezien met de gebroeders Bakuna. Die wedstrijd die kon je dus niet zien, helaas.
1: Nee, ik wilde eigenlijk vandaag op twee plekken tegelijk zijn. Maar dat kon inderdaad echt niet. Want een uur voor onze Nederlandse aftrap, natuurlijk de aftrap met Curaçao. Ik heb wel stiekem af en toe even als tweede scherm op mijn telefoon in de bus, terwijl ik verslag aan het doen was, gekeken. En vooral toen het even 1-1 was in Curaçao, die dat eerste doelpunt had gemaakt, had iedereen het op de oranje bus ook over Curaçao. Dus zo kwamen die werelden toch wel samen. En ik zag ook al een foto van een van de Bakuna's inderdaad toch nog in het stadion. Zo ontzettend trots. Kun je met 7-1 verliezen. Maar ja, misschien moeten we daar wel een voorbeeld aan nemen hoe positief zij zijn en ook blijven na zo'n nederlaag. Ja, heel bijzonder.
0: Maar laten we de volgende wedstrijd tegen Zweden, maar niet met 7-1 verliezen, dan stel ik voor.
1: Ik stel voor 7-1 winnen.
0: Hoe ziet jouw komende dagen of komende weken eruit dan?
1: Ja, we volgen een beetje het spoor van Oranje natuurlijk hier. Maar daarnaast ook al het andere nieuws. Er is veel, er is veel politiek nieuws ook. Trump is op dit moment nog jarig. Ja, zeg ik het goed. Hij is 80 geworden. Hij had zijn eigen wedstrijd georganiseerd. In het Witte Huis werd een UFC een vechtwedstrijd gehouden. Er is een deal met Iran getekend. Dus ook dat gaan we allemaal volgen. En daarnaast natuurlijk het voetbalnieuws. Zolang Oranje het goed blijft doen, volgen wij ook. Zijn we de iedere wedstrijd dat zij spelen natuurlijk bij. Gaan we mee in die Oranje Mars. En wie weet brengt dat ons uiteindelijk wel dan 18 juli naar New Jersey, waar de finale wordt gespeeld.
0: Maar eerst maar slapen, denk ik, zo meteen, hè?
1: Ja, ik ben voor jullie opgebleven, maar voor Noord doe ik dat natuurlijk. Maar eerst even slapen. Ja.
0: Nou, we zijn je zeer erkentelijk. Welterusten voor zometeen. Dankjewel.
1: Goeiedag daar.
0: Dag. Simone Tucker, verslaggever van de NOS in Dallas.

0: voormalig Gronings goud. En afgelopen zaterdag kwam die nieuw binnen in onze eigen Noord 9. Deze leuke plaat van Riek Schuring heet Wat een Geluk. Zometeen hier het Groningse nieuws. Laten we nu eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. En Simone Tucker, NMS-correspondent, zei het zojuist al. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. Correspondent Rudy Bauma over wat er nu bekend is.
1: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd. En vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
0: De overeenkomst wordt waarschijnlijk vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen, buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
2: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
0: Het abonnement is niet geldig voor bus, tram of metro. Op 1 september is de actie weer voorbij. Er was er ook voetbal gisteren, heb ik begrepen. 2-2, Oranje tegen Japan, waar het er uitgebreid over. Tot op het laatste moment leek Oranje te gaan winnen. Tot bondscoach Ronald Koeman wisselde en de Japanners in de laatste minuut gelijk maken. Dit was de korte evaluatie van bondscoach Ronald Koeman na afloop.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
0: En ik zei het al, in de pool van Nederland heeft zojuist Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het andere Groningse nieuws zometeen met Rob de Vries. Wat zit erin?
4: Nou, gaan we eens even kijken hoe het staat met de Oranje-koorts gisteravond in de Groninger binnenstad.

0: Bar en de ochtendploeg. Het is bijna 6:30, tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 6:15 op het terrein aan de Ter Apel de Venen. De politie doet onderzoek. Of er ook iemand is aangehouden is niet bekend. Nederlands elftal speelde gisteravond dus de eerste groepswedstrijd tegen Japan op het WK. De kroeg in de binnenstad peilde uit. Vooral bij Dot was het druk. Daar keken 1200 fans de wedstrijd op grote schermen. De stemming zat er goed in, maar na 2-2 gelijkspel gingen de fans toch met een kleine kater naar huis.
2: Ja, een beetje wel. Maar is niet anders. Ze hebben wel goed gespeeld. Ik ben geen voetbalanalist, maar het ging prima. Maar de volgende keer moet het beter.
3: Niet best.
4: Enorm bittere pil. Enorm bittere pil.
5: Ja, zonde, hè?
4: Ja.
5: Weggeven, weggeven. Tegen Japan.
6: Ja. Het was ook geen verliezen dit, hè?
5: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
6: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens. Zeker weten.
1: In Uithuizenmeeden heeft gisteravond brand gewoed in de garage van een woning aan de Torenstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. Twee personen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. In Zuidlaren is afgelopen weekend een inwoner van Oldambt neergeschoten. Dat gebeurde in een woning aan de Zetstee. Het gaat om een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Een 27-jarige vrouw uit Zuidlaren. De toedracht van de schietpartij wordt nog onderzocht. Als het aan de nieuwe coalitie in Groningen ligt, mogen bakkers straks op zondag al vanaf 8:00 open. Voor andere ondernemers blijft de openingstijd op 12:00 in de middag gelden. En dat valt niet goed bij collega-ondernemers, zoals kaasverkoper Anton Klapwijk.
7: Dat is niet uit te leggen. Je kunt niet zeggen van, nou, we doen iemand met brood wel, maar iemand die een visje verkoopt niet, en nou, die weer wel. Als het dan zo moeilijk is, gooi dan alles open, dan ben je van al het gezeur af.
1: Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle kunnen vanaf vandaag zomaar in een nieuwe trein terechtkomen. De Nederlandse spoorwegen zetten op het traject naar Schiphol vanaf vandaag namelijk een nieuwe Intercity in. Het gaat om de ICNG, de Intercity Nieuwe Generatie, met de bijnaam De Wesp. De trein gaat geleidelijk de koploper vervangen. Dit weekend werd de trein gepresenteerd aan het publiek. En deze jongen kwam daarvoor speciaal vanuit het Zuid-Hollandse Bodegraven naar het Groningen hoofdstation.
8: Je kan naar Rotterdam, maar dit vind ik veel leuker. Je krijgt de cabinekans, je kan door de hele trein wandelen. En hij staat hier de hele dag, dus je kan hele mooie foto's maken.
1: Ja. In 2027 rijdt de trein via Schiphol door naar Rotterdam, waardoor de directe verbinding met de havenstad in ere wordt hersteld. En dit weekend waren de eerste twee concerten van Summer Stage in het Groninger Stadspark. Voor stadje Kraantje Papi bijzonder, want het optreden zaterdagavond was het grootste live concert in zijn carrière. Voor veel bezoekers was Kraantje jeugdsentiment.
9: Ja, ik ben opgegroeid met Kraantje. Dus zeg maar, al het muziek wat hij hier draait, dat kan ik ook gewoon meezingen. Samen met mijn broers en zussen, ze staan hier allemaal.
10: Ja, die wil je niet missen, zo leuk! Een groot feestbeest van vroeger ook, dat is helemaal leuk.
1: Ja, meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob.
11: De Ochtendploeg
12: met Edwin Paspeer.
0: Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Was afgelopen vrijdag ons lopend vuur. Je hoort straks de reacties die binnenkwamen op die stelling. En Harma gaat rond 6:45 vertellen dat het toch echt een keertje wat mooier weer gaat worden.
13: Waar je Groningen hoort,
14: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
15: Goedemorgen, Edwin.

0: wakker worden met Radio Noord na misschien wat korter nachtje. Zullen we het aantal gapen hier tellen? Dat we vandaag.
1: Ontelbaar.
0: Ja. Wang Chung en Dance All Day.
2: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van de Nederlanders zegt vorig jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. En dat is vrijwel gelijk aan 2019, net voor de coronapandemie. Wel ietsje lager dan in 2024 en 2023, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek. En de meeste vrijwilligers zitten in de categorie tussen de 65 en de 75. Namelijk zo'n 60%. En net als in de voorgaande jaren.

0: zegt, als de vrijwilligers allemaal stoppen, dan ligt Nederland plat. Harma Paas zegt, als je zelf jarenlang vrijwilligerswerk hebt gedaan en nog doet, dan weet je dat dat niet vanzelfsprekend is. De maatschappij kan niet zonder en veel mensen denken daar niet bij na. Want zonder vrijwilligers kunnen we niet, zegt Petra Flonk. Maar men moet wel beseffen dat het niet helemaal vrijwillig is. Want er wordt wel op je gerekend dat je komt.
1: Ja, er zit in zoverre zit er wel iets van verplichting aan vast. Als je ergens aan committeert.
0: Ja. Dus daarom zegt ze, een stukje waardering is dan ook wel fijn. En ook belde mevrouw Bonnema nog naar de studio met haar
2: reactie. Goedemorgen, mevrouw Bonnema. Ik wou even over dit vrijwilligerswerk hebben. Ik heb eerst een aantal jaren hier maaltijden rondgebracht in Slochteren met heel veel voldoening, maar toen werd dat stopgezet. En toen heb ik 23 jaar in Martini ziekenhuis met vrijwilligerswerk gedaan. Het enorm gewaardeerd, zowel door de directie als de verpleging en de patiënten. Ik heb zoveel leuke kaarten en briefjes en zo thuisgestuurd gekregen. Een paar keer in het jaar een uitje en dat was allemaal fantastisch. Met heel veel plezier en voldoening.
1: Mevrouw Bonnema, leuk. Meer reacties nog?
0: Ja, ook mensen die hier dan weer op reageren, die dat zelf dus ook doen. Zoals Greet, die zegt, ik ben nu 17 jaar vrijwilliger in de terminale thuiszorg. Het is dankbaar werk en de waardering is erg groot, zowel vanuit de organisatie als van onze cliënten. En ook Cornelia Snip heeft een goede ervaring. Ze zegt, ik ben 10 jaar vrijwilliger geweest bij Tafeltje Dekje. Tot volle tevredenheid van beide kanten. Ik kreeg zelfs kilometervergoeding. Dit is inmiddels al wel weer 24 jaar geleden, zegt ze erbij. Ja. En Harm die is 28 jaar vrijwilliger chauffeur geweest bij verpleeghuis Solwert, Appingedam en Vliethoven in Delfzijl. Bewoners en directie heel dankbaar, maar gemeente en overheden niks van gehoord. Ja, alleen een bosje vergeet mij nietjes.
1: Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Afgelopen vrijdag ons loopt het vuur. Dank voor je mening en dank voor je stemmen. Ik zei 92% eens tegen deze stelling. Goeie.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Het is 16 minuten voor 7. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben echt wel klaar met dit weer. Met steeds die buitjes die onverwacht ineens wel best flink vallen ook.
1: Ja. En het is soms ook gewoon alleen dat bewolking dat je zwol genoeg is dat er wat regen uitvalt. Maar ja, we kriegen wel geleidelijk aan meer invloeden van hoge druk. Maar als die noordwestelijke wind er nog altijd is, is dat wel de spelbreker. En dan wordt die lucht aanvoerd over die vochtige Noordzee. Ja, nou, dan heb je verdoog weer zo'n dag. En op dit moment is er ook modderregen wat er op dit moment naar beneden valt. In de stad Oranjebuurt over het hele weekend 2 mm. De barometer stand doet zo'n 14 millibar. 11,5 graden in Guster werd zo'n beetje 18. Visvliet 16,5 graden Guster. Op dit moment ook modderregen 12 graden, een motige west-noordwestelijke wind 2,5 mm. En in Roodschouw over de laatste 24 uur 4,5 mm. Over het hele weekend 18,5. Een uitschuiter in de wind gisteren in windkracht 7, draaide 50 km per uur met 4,5 uur. Dus, en dan werd het 16,5 graden. Nou, verdoog wordt gewoon het teken van de dag. Het is mais bewolkt. Over touw valt er dus wat lichter ring of mat ring moet. En toch bebaart de zon dat in de loop van de dag ook nog in deurt kan. Maar ik verwacht er nooit al te veel van. De wind is motig tot vrij krachtig, huurde het noordwest met 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht, nou, vanavond misschien nog wel een beetje zon. Voor de rest bewolking opklopt, 9 tot 12 graden als minimum vannacht. In buiten kreeg de zon meer de ruimte ervoor door. Nou ja, dat kan natuurlijk wel gaan. De wind zwak tot motig uit zuidoost tot loten noordoost brengt 17 tot 20 graden.
0: En daarna, Harma?
1: Ja, die gaat eindelijk het een beetje de gooi kennen. Maar op woensdag zouden we een droge dag hebben. Maar het warmtefront komt met vertroging.
0: Oh.
1: Worden dat we dus op woensdag door overdag wel weer met zitten. Dus ja, dan wordt het pas op donderdag het mooie zomerse weer.
0: Het warmtefront heeft de trein gemist of zo.
1: Ja, zoiets. Ja, dat is een beetje te zeggen. Ja, het gaat allemaal met vertroging. Heel vervelend.
0: Dankjewel, Abba. Tot over een uurtje.
1: Zo.
0: En zo meteen het sprookje van Curaçao op het WK voetbal dat toch een beetje ruw verstoord werd door Duitsland.

Stevie Wonder en Superstition op deze maandagochtend. Niet alleen Oranje voetbalde gisteravond. Ook Curaçao met liefst 3 Groningers in de selectie. Die stonden alle 3 gisteren op het veld. Leandro en Junino Bakuna en Joel Margarita. Maar Duitsland was met 7-1 veel te sterk. Er was nog enig moment een hoop toen het 1-1 werd. Toen Curaçao scoorde. Maar dat ene doelpunt van Curaçao zorgde wel voor heel veel vreugde in de stad. Bij honkbalvereniging Caribe, waar de wedstrijd door tientallen voetbalfans werd bekeken.

0: Edsel ligt naast je. Ja, het was uiteindelijk toch een feest, hè?
1: Ja, het was een lekker feestje. Ja, de enige doelpunt, hè? Tel voor 100, hè? Voorbij dan. Ik weet niet, maar ja. We zijn wel verloren, maar geeft niks. Volgende keer komen we nog sterker.
0: Kunt u een beetje omschrijven hoe trots u bent op vanavond, op wat er allemaal gebeurd is?
1: Nou, ik ben trots op de mensen die zijn erop gekomen. We hebben iets georganiseerd, maar we wisten niet hoeveel mensen zou komen. Maar ja, je hebt het zelf gezien. Het was toch een beetje best druk, weet je. En daar gaat het om. Om samen te zijn met alle culturen. Iedereen is welkom. Dat moet ik wel zeggen, hè. Iedereen is welkom. Dus niet alleen de Antillianen, maar ook de Arubanen, de Nederlanders. Iedereen is welkom. Het is een feest voor iedereen. Dit is een cadeau voor ons als oma, opa, dus de oude generatie. Dit is echt een cadeau voor ons. Want misschien komen we nooit meer in de WK, nooit meer. Ik heb het meegemaakt, ik leef nog, jullie ook, dus ik heb het één keer meegemaakt. En dat moet ik heel trots op zijn. Ik heb het nu gezien, dus als ik mijn graf inga, dan ben ik heel trots, want ik heb dit gezien.
0: Uw leven is compleet.
1: Helemaal compleet.
0: Ja. Maar u mag nog 2 wedstrijden kijken.
1: Ja, zeker. Dat ga je ook doen. Dat ga je ook doen. En je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Misschien gaan we ook door, hè. Dus we gaan genieten. Ja, net als Jurendi Martinez zegt. Hé, we gaan gewoon genieten. Blijf maar lachen.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Livaai en sluit me in je armen in de ochtendploeg op Noord. Met zometeen als een soort van service reacties op Oranje Japan. Na 7 uur in de ochtendploeg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
4: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
3: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
5: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
3: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het is niet bekend of de politie ook iemand heeft aangehouden. De kogel in de Groninger binnenstad peilde gisteravond uit bij het eerste duel van Oranje op het wereldkampioenschap. 2-2 gelijkspel tegen Japan betekende voor veel fans wel een kleine kater.
8: Ja, een beetje wel. Maar is niet anders. Ze hebben wel goed gespeeld. Ik ben geen voetbalanalist, maar het ging prima. Maar de volgende keer moet het beter.
7: En ondernemers in de Groninger binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie rond de zondagsopening. Bakkers mogen straks op zondag al vanaf 8 uur 's ochtends open. Maar voor andere winkeliers blijft de huidige openingstijd van 12 uur in de middag gelden. Kaasverkoper Anton Klapwijk vindt dat oneerlijk.
9: Dat is zuur. Wij vinden dat heel jammer en eigenlijk ook een beetje onbegrijpelijk. En dat is eigenlijk misschien nog wat het meest moeilijke, dat je het niet zo goed kan begrijpen waarom de een wel en de ander niet mag.
7: Meer nieuws straks om 19:30.
1: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
10: De Winter Riool Service
11: lost elke verstopping en lekkage snel op.
10: De Winter Riool Service.
11: Kijk op uriool.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, het is de day after. De dag na de 2-2 van Oranje tegen Japan. Natuurlijk bespreken we het hier in de ochtendploeg. We zijn tot 10 uur bij je.

0: do.
1: Begin de dag met een lach met Chinees. Nou, hoe zou het zijn vandaag op al die werkvloeren? Toch heel veel mensen, of je nou van voetbal houdt of niet, die gisteravond hebben zitten kijken, denk ik, naar Nederland tegen Japan.
2: Ja, ik reed om 12:30 naar huis of 12 uur of zo. En het was best druk nog op de weg.
1: Oh, je had ergens anders gekeken dan thuis.
2: Ja, in Bedum.
1: Ja. Ja, dus er zijn heel veel mensen die vandaag aan het koffie-infuus gaan, denk ik. En misschien net iets trager de dag gaan beginnen. Maar, nou ja, mijn oma zei vroeger altijd al, 's avonds event, 's ochtends event.
2: Ja.
1: Dus we zijn er gewoon met de ochtendploeg. En ik kan me wel heel goed voorstellen, als je gisteravond toch wel gekeken hebt, het was rond 12 van afgelopen, dat je dacht van nou, ik geloof het wel met al die reacties na afloop. En daarom als een soort service van de ochtendploeg even een paar reacties vanuit het Oranje Kamp op een rij. We hoorden eerder vanochtend dan natuurlijk al Simone Tucker, Groningse correspondent namens de NOS in Amerika, die daar vertelde hoe het was in Dallas. We hebben nog niet gehoord hoe het ging met spelers en trainer. Ronald Koeman bijvoorbeeld, kan hij leven met de uitslag 2-2?
3: Als je twee keer voor staat, niet. Maar ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
4: Is dit een topwedstrijd met name ook wel voor coaches? Want je zult wel snappen dat er mensen zijn die denken van ja, het was niet zo super spectaculair. Maar dit is echt een schaakwedstrijd ook een beetje.
3: Ja, je zag het ook aan hun. Hè? Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten. Dat hebben ze alleen maar gedaan op het moment dat ze achter stonden. Daarvoor niet. Uit angst, denk ik. Maar ze kunnen dat goed verdedigen. Maar ondanks dat maken we twee goede goals. Ja, het is jammer dat je dan vanuit de corner. Volgens mij werd hij nog aangeraakt door een van ons of een van hun. Dat er 2-2 valt, maar daar kan ik mee leven.
4: Hoe is nou het begin van het toernooi? Gelijkspel?
3: Ja, ik denk dat natuurlijk het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is gewoon, en hebben we vanmiddag ook gezien, gewoon een hele sterke, goede ploeg. Dus daar kan ik mee leven en genoeg dingen om van te leren. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien.
1: Ja, dan Jan-Paul van Hekken. Die al in de tweede of derde minuut knalde hem met zijn hoofd op iemand. Of iemand knalde tegen hem, maar dat is niet helemaal duidelijk. Na afloop had hij echt wel behoorlijk flink blauw oog.
5: Ja, hij haalde vol door op mijn oog. Ja, ik ging ook met mijn hoofd naar de bal. Dus ik kon wel wat verwachten. Alleen uiteindelijk won ik de bal.
4: Was vroeg in de wedstrijd. Heb je er veel last van gehad?
5: Nou, op een gegeven moment kwam die wat omhoog. Dus het deed wat met mijn zicht. Alleen toen ik keiste ging het wat minder. Alleen nu merk ik dat ik aan één kant niet zo goed zie. Dus hopelijk gaat het in de komende dagen wat minder.
4: Nou, volgens mij is dag 2 en 3 zijn nog erger.
5: Ja, ik verwacht wel wat meer zwelling straks. Alleen, het hoort erbij.
4: Wat was voor wedstrijd?
5: Ik denk bij fases goed van onszelf. We scoren 2 goede goals. 1 uit de standaard situatie. Ik denk de tweede goal een goede goal. En dan vind ik zelf lopen misschien iets te ver terug. Ik denk dat we druk op hun moeten houden. En dan maken we het makkelijk voor onszelf. En dan uit een corner scoren zij de 2-2. Dat is zonde.
1: Ja, zeker zonde. De volgende wedstrijd is tegen Zweden. Die wonnen met 5-1 van Tunesië vannacht. En dan even voor de kalender en voor de mensen die denken, het was best wel pittig, zo'n kort nachtje. De volgende wedstrijd van Nederland is op zaterdagavond.
2: Ja.
1: Om 7 uur.
2: 7 uur.
1: Uitstekende tijd.
6: Ja, mooi weer dan. Warm weer. Ja, precies.
1: Ja, buiten op een schermpje. Die wedstrijd daarna tegen Tunesië is om 1 uur 's nachts.
6: Ja.
1: Ja. Nou, vul maar in wat je dan gaat doen.
2: Ja.
1: Laten we hopen dat het dan al duidelijk is. Dat Nederland al geplaatst is voor volgende ronde. Dan kun je hem gerust. Ja, jij kijkt moeilijk erop. Ja, ik denk het ook niet.
6: Ja, een gelijkspelletje tegen Japan. Dan moet je dan wel even aan de bak. Eerst tegen Zweden. Dat is ook niet makkelijk.
1: Eerst maar eens winnen van Zweden, lijkt mij.
6: Zo is dat.
1: Ja. Nou, dan los van al het oranje nieuws een andere kleur. Namelijk een rode kaart voor een fatbiker. Althans, iemand die reed op een skinny bike. Dat is een fatbike, maar dan met iets dunnere bandjes. Daarmee proberen ze de regels voor de fatbike te omzeilen. Dit gebeurde in Brabant. Daar werd een fatbike gecontroleerd. Die reed 100 kilometer per uur.
2: Hè?
1: Hij mag 25, hè?
6: Oh.
1: 75 kilometer per uur, harder dan toegestaan. De politie deelt de foto op Insta. En meldt ook dat hij nu niet meer van de eigenaar is. Hij is in beslag genomen. En dit bericht kwam ik ook nog tegen. De politie in de Bos meldde dat op Instagram. Dat is ook wel een grappig bericht. Een mevrouw van 70, die vond op straat, ergens, dat is niet helemaal duidelijk waar, wat meerdere zakjes, lekker gesield, met kleurtjes erop en tekeningetjes erop. En ze dacht, ach, dat is speelgoed of zo. Laat ik dat maar in de fietstas stoppen en meenemen. Bleek drugs in te zitten.
2: Oh.
1: Deze mevrouw die heeft wekenlang met drugs in haar fietstas rondgereden. Het is maandag vandaag. Een dag met veel bewolking. Daar valt van tijd tot tijd ook wat lichte regen uit. Aan het eind van de dag ook een beetje zon. Harde wind weer vandaag. En 15 tot 17 graden. Het valt niet mee vandaag, zo zegt Arma. Maar vanaf

0: Marieke Klooster, die kennen we van Vrouw Holland. Heeft een hele leuke plaat gemaakt. Speak Me. En die hoor je heel vaak. Deze week bij ons op Radio Noord is namelijk Groningshout.
1: Lopend vuur.
0: We steken hem aan voor vandaag. Ja, de boodschappen worden volgend jaar wel tot 10% duurder. Daarvoor waarschuwde supermarktkoepel CBL vorige week in een brandbrief aan het kabinet. De prijsstijgingen zijn volgens de branchevereniging deels te wijten aan maatregelen van de overheid. Denk aan de suikertaks, de vrachtwagenheffing, energieheffingen, verhoging van het minimumloon en het minimumjeugdloon en diverse toevoegingen bovenop Europese wetgeving. Nou, een hoop dingen waarbij ze nu bij het kabinet zeggen van doe iets, anders wordt het allemaal te duur bij de boodschappen in de komende tijd. Nou, hoe doe jij je boodschappen? Daar gaan we het over hebben in ons lopend vuur. Middels de stelling aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. Is het bij jullie zo, Petra?
2: Nou, op dit moment niet.
0: Nee?
2: Ik zou er ook veel meer op kunnen letten eigenlijk. Ik denk ook te weinig vooruit. Soms denk ik gewoon per dag van dit wil ik eten. En dat ga ik dan ook eten, ook al is iets anders in de aanbieding. En natuurlijk koop ik wel wat in de aanbieding. Waarvan ik weet van, oh, dat heb ik binnenkort wel nodig. Of, nou, 1+1 gratis. Scheelt dat wat? Maar het ja. Ik kan er veel meer op letten eigenlijk.
0: Rob?
3: Ja, daar letten wij wel heel goed op, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk, je kijkt naar wat je nodig bent. Maar we kijken ook wel goed vooruit. Dus ja, we slaan wel in op het moment dat iets in de aanbieding is.
0: Zeker boter.
3: En dat bepaalt ook wel
0: dat soort
3: wat
0: dingen,
3: je soms eet.
0: Ja. Als je dat boter of olijfolie, waar we dan in koken, als je, of in bakken, als je dat, dat is altijd hartstikke duur. Als je dat ziet, ja. Nou, huppakee, gelijk voor een tijdje inslaan.
3: Vaatwastabletten bijvoorbeeld.
0: Ook.
3: Toiletpapier, noem maar op, dat soort dingen. Ja, dat kan echt fors schelen, ja.
0: En als ik naar de supermarkt ga en ik weet nog niet wat ik ga koken die avond, dan kan het best zo zijn inderdaad dat een aanbieding bepaalt wat wij die avond eten.
3: Ja.
0: Of het broodjes of broccoli wordt, om maar eens iets te noemen. Ja, ik doe dat wel hoor. Ik hou daar echt wel rekening mee.
2: Oh, wat goed voor jullie.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Nou, moeten we les van ons?
2: Ja, heel graag. Okay. En alle tips zijn
3: veel
2: ook
3: geld.
0: Ja, laten we de tips vooral niet van ons laten komen, maar van anderen. Een aanbieding bepalen mijn aankopen in de supermarkt als lopend vuur.
2: Ja, laat alles maar weten. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord. Maar je mag ook even gezellig appen of bellen naar het nummer 050-388-288.
0: Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. De stelling is te lezen op rtvnoord.nl of in die handige app van Noord. En als we nu even kijken, er wordt er alweer volop gestemd hoor. 73% van de stemmen zegt eens. Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op een rij. Het is de verjaardag van Johan Remkes, de Groninger politicus. Veel waardering gekregen voor alles wat hij deed. Zeker de laatste jaren. Als er een probleem was ergens, dan werd hij wel ingevlogen, zo leek het. Hij is 75 geworden vandaag. Jarenlang een van de snelste vrouwen van Nederland. Daphne Schippers, de sprinter, de atlete, 34 jaar. Courtney Cox, die kennen we van Friends. Zij is 62 geworden. Hugo Borst, journalist, voetbalanalist, 63 geworden vandaag. De Happy Hooker is ook jarig. Xaviere Hollander, die schreef daar een boek over. En dat boek werd in de jaren 70 veel verkocht en veel gelezen. Zij viert nu haar 83ste verjaardag. En dan gaan we naar Friesland voor de verjaardag van Siep van de Ploeg van de Kast. Jij bent fan, hè?
2: Ja. Leuk. Nou, welke ga je draaien?
0: Deze plaat. Woorden zonder woorden van de Kast op zijn 60ste verjaardag.

0: De Kast met de jarige Siep van de Ploeg viert zijn 60ste verjaardag. Met veel woorden, zonder woorden, zullen we maar zeggen. Meer woorden zometeen op een rij gezet door Rob de Vries in ons nieuwsoverzicht. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan gaan we het vooral hebben over Curaçao, dat gisteravond natuurlijk ook speelde op het WK. Duitsland was met 7-1 te sterk, maar ja, dat maakte de fans van Curaçao in Groningen niet minder trots.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Het is bijna 7:30. Tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 6:15 op het terrein aan de Ter Apelse Venen. De politie doet onderzoek. Of er ook iemand is aangehouden, is niet bekend. In Uithuizenmede heeft gisteravond brand gewoed in de garage van een woning aan de Torenstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. Twee personen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Bij een steekincident aan de Van Schendelstraat in Groningen is dit weekend een minderjarige jongen gewond geraakt. Het slachtoffer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Er zijn volgens nog geen verdachten aangehouden. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft gistermiddag een man aangehouden op het terrein van het UMCG in de stad. De man zou zich verdacht hebben opgehouden op het terrein. Waarom de man precies is aangehouden, is niet bekendgemaakt. Het is Curaçao met de Groningse broers Leandro en Jorginho Bakuna in de ploeg. Gisteravond niet gelukt om te stunten in zijn debuutwedstrijd op het WK. Duitsland was met 7-1 veel te sterk. Nadat Curaçao aanvankelijk nog wel de gelijkmaker wist te maken. Leandro Bakuna reageerde bij de NOS.
13: Ik denk een hele moeizame wedstrijd. Ik denk, je kan gewoon zien wat voor kwaliteit we hebben. Ze zijn sterk. Als je een keer je man laat lopen of een keer loopt te slapen, dan wordt het meteen afgestraft. Ik denk dat eigenlijk wel een samenvatting is van vanavond.
1: Ja, behalve de broers Bakuna speelde ook oud-stadjer Gerald Margarita. De oud-jeugdspeler van FC Groningen mocht na rust invallen. Op de bank zaten nog twee oudspelers van de FC. Want Dien Goree en Angelo Seintje maken deel uit van de technische staf. Bij honkbalvereniging Caribe in Groningen werd de wedstrijd door tientallen voetbalfans bekeken. Ondanks het resultaat waren zij dolgelukkig.
14: Dit is echt een cadeau voor ons. Want misschien komen we nooit meer in de WK. Nooit meer. Ik heb het meegemaakt. Ik leef nog, jullie ook. Dus ik heb het één keer meegemaakt. En dat moet ik heel trots op zijn. Dus als ik mijn graf inga, dan ben ik heel trots, want ik heb dit gezien.
1: Ja, Curaçao speelt dit WK in de groepsfase nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de reeks Summer Stage Concert in het Stadspark in Groningen stond zaterdag Kraantje Papi op het podium. De stadje kon vooraf bijna niet geloven dat hij genoeg bezoekers zou trekken. Zo vertelde hij aan het publiek.
15: Ik dacht, naar het Stadspark, ik weet niet of je dat veld hebt gezien. Weet je wel hoeveel mensen erin kunnen? Is dat niet? Het is niet te groot, weet je wel. Op bezoek in de kroeg, en in de club, en in de disco of de pub. Ik kan bezoeken bij de bar, bij een bis. Zelfs Krom weet niet waar de kraan nu is.
1: Ja, dik applaus voor Kraantje Papi.
3: Dankjewel, Rob.
8: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
8: 0683-252-162.
16: Scherer Meubelen in Uithuizermeeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizermeeden.
17: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
18: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
19: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, aanstaande nieuwe coalitie in Groningen ligt. Mogen bakkers straks, ook op zondag, al vanaf 8 uur open. Voor andere ondernemers blijft de openingstijd op 12 uur in de middag geld op zondag. Nou, dat valt niet goed.
23: Goedemorgen, Edwin.

0: Met een drol idee. Julie en Claire. En wanneer is het 7:30? Op zondagochtend door de binnenstad wandelen voor warme broodjes, verse croissants. Er staat een nieuwe coalitie in Groningen licht. Wordt dat op termijn mogelijk? Maar terwijl bakkers straks hun deur al om 8:00 mogen openen, moeten andere ondernemers klanten dan nog nee verkopen. Verslaggever Maarten Siepel sprak met Tineke Plagmeijer van bakkerij Broodje van Eigen Deeg en ging vervolgens nog langs een kaasverkoper in stad.
1: Het is ochtend hier in de stad en het is vrij druk in de bakkerij. Ja, is dit eigenlijk ook wat het vroeger was op zondag voor jullie?
2: Ja, we hadden op zondag echt een rij buiten staan. Dat hebben we op zaterdag ook, maar op zondagochtend 8:00 stond echt een rij buiten.
1: Ja, en lange tijd mocht dat niet, hè, was de winkelopeningstijd pas vanaf 12:00 op zondag. Maar ja, de gemeente wil dat aanpassen naar 8:00 voor jullie. Hoe is dat?
2: Ja, daar zijn we super blij mee. Daar zijn we echt heel blij mee, want we hebben die zondagochtend echt gemist. Dat is toch wel samen met de zaterdag de gezelligste ochtend, omdat mensen gewoon heel vrolijk zijn.
1: Merkten jullie dat ook wel, dat het zo'n belangrijk moment was voor jullie in de week?
2: Ja, de zondagochtend was eigenlijk net zo druk als de maandag en dinsdag samen. Want als er een dag in de week is dat je tijd hebt om

0: kan begrijpen waarom de een wel en de ander niet mag.
1: Want jullie hebben ook de wens om te zeggen, nou, wij zouden best op zondag voor 12 uur open willen hier.
0: Ja, dat, die wens is er zeker. Ten eerste is er handel, er is omzet. En ja, dat doen we natuurlijk graag. We zijn ondernemer. Maar er zijn ook heel veel toeristen in onze stad. En die worden 's morgens om 9 uur uit hun hotel gezet. En die lopen hier rond, klikken op de deur van mag ik hier binnen. En dan moeten wij uitleggen, nee, wij mogen niet open op zondag. Dat mag pas om 12 uur. En dat is bijna niet te verkopen.
1: De gemeente zegt eigenlijk van, ja, winkels die uitsluiten of hoofdzakelijk brood en banket verkopen, ja, die mogen dan wel wat ons betreft in de toekomst open om 8 uur op zondag. Is het voor u ook nog een optie om te zeggen, nou ja, dan gaan we wat meer brood en banket bakken?
0: Ja, je zou het bijna gaan doen, hè? Maar ja, je moet schoenmaker, hou je bij de leest. Ik ben geen bakker, maar ja, dat zou je wel bijna. We hadden het er nog over vanmorgen, van, nou, je zou bijna een diepvries neerzetten met afbakbroodjes. Maar ja, we moeten iedereen zijn brood laten en de bakkers hun eigen ding laten doen. Maar ja, dat is wel, het is wel in ons opgekomen. Ja, klopt.
1: De gemeente zegt dan eigenlijk van het is juridisch makkelijker om bakkers bijvoorbeeld inderdaad wel die mogelijkheid te geven om op zondag om 8 uur open te gaan. En ja, zodra we eigenlijk verder gaan, dan wordt het een beetje zo'n spelletje. Ja, dan wie mag dan wel en wie mag dan niet? Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nou, daar word ik echt een beetje naar van. Dan denk ik van als het juridisch nou zo moeilijk is, gooi dan alles open. Dan is er geen discussie meer. En dat is voor mijn gevoel helemaal niet uit te leggen. Juridisch, dan denk ik van ja, een bakker wel en wij niet. Daar snap ik echt nul dingen van. En dan ja, daar moet de gemeenteraad nog eens een keer over nadenken, want dat is niet uit te leggen. Je kunt niet zeggen van, nou, we doen iemand met brood wel, maar iemand die een visje verkoopt niet, en nou, die weer wel. Als het dan zo moeilijk is, gooi dan alles open, dan ben je van al het gezeur af.
2: Als laatste Anton Klapwijk van de Zuiverloeven in Groningen in een bijdrage van Maarten Siepel. En zometeen samen voetbal kijken gisteravond in de stad op de late zondagavond. We keken mee. En Harma, kijk zometeen naar het weer.
3: Radio Noord. I've been out.

0: C'est la vie, chef special afgelopen zaterdagavond op Summer Stage in het Stadspark. Als voorprogramma op Kraantje Papi was deze band aanwezig. En over Kraantje Papi gesproken, straks na 8 uur een terugblik op dat concert tijdens Summer Stage. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die wind, hè, die blijft steeds actief, hè?
1: Ja, nou, er komt er ook nog altijd minder hard bij. Het was afgelopen weekend in het oor door behoorlijk roeg. En als het er nog buiten aankwam, dan kwam er nog in wat meer wind te stoom. Met een uitschuiters in windkracht 7. Maar vandaag is het in ieder geval wel minder winderig. Maar het wil nou echt zeggen dat het wel echt fraai is op dit moment. Ik zag wel hier en daar wat blauwe plekjes in de lucht. Dus dat is in ieder geval een goud teken. Want de bewolking is overtouw zo zwaar dat er hier en daar ook eens wat lichte regen of modderregen uit kan vallen. Maar in de loop van de dag, ja, dan verwacht ik toch ook nog wel wat zon. Het kan ook pas later in de middag worden. Maar ja, vanochtend hebben we de zon tot 0 of 10. Dus dan hebben aan heulen zetten, gewoon natuurlijk. De temperatuur loopt nu uiteindelijk op, richting zo'n 15 tot 17 graden, met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanochtend met vannacht bewolking en opklots, minimum 9 tot 12 graden. In maan hebben we meer zon als vandaag. De wind zwakt tot motige het zuidoost tot lote noordoost, brengt 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Ja, ik weet niet hoe het jou verging, maar gisteravond hing het toch op veel plekken wel, hè? Die oranje koorts al uren voor de aftrap om 10 uur gisteravond van Nederland op het WK. De eerste groepswedstrijd werd 2-2 tegen Japan. In Groningen lieten ze dat niet onopgemerkt voorbij gaan. De kroegen in de binnenstad peilden uit. En dus ging verslaggever Rick Ruschen ook op pad. Hij dompelde zich onder in het oranje gedruis in Dot in stad. En keek en luisterde mee met honderden fans.
2: Het is zondagavond, 21:15. De wedstrijd is net een kwartiertje bezig. En de sfeer hier in Dot zit er al meteen goed in bij de Oranje fans. En het vertrouwen in een goede afloop, ja, dat was er vooraf zeker.
3: 4-1 voor Nederland.
4: 2-1 voor Nederland.
5: Ik denk 3-2.
6: 3-0, 3-0. Let's go.
2: De fans kunnen hier buiten naar de wedstrijd kijken op een mega groot scherm. Maar ook binnen hangen nog eens 9 tv's. En er is een complete bioscoopzaal ingericht voor de wedstrijd. Waarom kijk jij hier de wedstrijd?
6: En ik kan ook thuis op de bank kijken, maar daar is het lang niet zo gezellig als hier natuurlijk. En met al je vrienden en vriendinnen erbij en een lekker drankje en al die enthousiaste mensen, ja, is natuurlijk veel gezelliger.
5: Het is sowieso de sfeer, hier met z'n allen. Helemaal als Nederland wint, dan zijn dit gewoon de mooie avondjes.
2: Ja, ik zie, je bent helemaal in het oranje, je hebt zelfs vlaggetjes op je gezicht, je bent helemaal voorbereid.
6: Zeker, absoluut. We zijn goed voorbereid gekomen, dus daar zal het niet aan liggen vanavond.
2: Teun, jij bent de eigenaar hier, wat vind je van de sfeer?
7: Ja, ik vind de sfeer echt super gezellig. Iedereen die komt hier voor plezier, wordt lekker veel gedronken en ja, het is echt top. Ik denk dat er nu ongeveer 500, 600, 700 man staan op het terras. In de filmzaal hebben we voor 230 mensen plek en beneden in het restaurant ook wel voor 500 man. Dus,
2: ja, dus hoeveel fans zijn hier?
7: Ongeveer 1200, denk ik.
2: Dat is veel, hè?
7: Dat is heel veel, ja. Maar het gaat supergoed. Iedereen gedraagt zich goed. De sfeer zit er goed in. De live muziek wordt goed ontvangen. Dus het is echt een en al gezelligheid.
2: In de eerste helft wordt er niet gescoord. Rust dan dus 0-0. Maar na rust komt Oranje op voorsprong. Dat het daarna 1-1 wordt, ja, dat is even een domper. Maar al snel wordt het 2-1. En dus gaan de Oranje fans weer uit hun dak. Maar uiteindelijk scoort Japan alsnog en eindigt de wedstrijd in 2-2. En dus gaan de meeste fans toch een beetje teleurgesteld naar huis.
6: Ja,
2: een
6: beetje wel. Maar is niet anders. Ze hebben wel goed gespeeld. Ik ben geen voetbalanalist, maar het ging prima. Maar de volgende keer moet het beter.
8: Niet best.
9: Enorm bittere pil, enorm bittere pil.
3: Beetje jammer, maar ja, het was ook geen verliezen dit, hè.
2: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
3: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
0: Optimisme gisteravond, later eigenlijk vannacht in de binnenstad van Groningen. In een bijdrage van Rick Ruschen. En zometeen ons lopend vuur, reacties op de stelling. Aanbiedingen bepalen mijn aankoop in de supermarkt.

0: ramt de nieuwe week in. En met zijn sledgehammer deze Peter Gabriel.
1: Lopend vuur.
0: Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt is ons lopend vuur. Petra, wat komt er allemaal binnen? Bijvoorbeeld op 050-318-288.
2: Nou, een reactie van Kevin, want die doet dat zeker. Hij zegt, anders ben ik dief in mijn eigen portemonnee. En Karin van der Klei die zegt, ik maak altijd een boodschappenlijstje met alle folders bij de hand.
0: Ja.
2: En de houdbare producten die in aanbieding zijn, sla ik extra in. Het kost me dan 2 fietsritjes, dus geen probleem. Ik hoef het nog niet per se te doen, zegt ze. Maar ik vind het ook wel een beetje een sport.
0: Ja,
2: ja, nee. Dat lijkt me dan ook wel weer goed om dat te doen.
0: Dat geeft dan een goed gevoel in ieder geval, om je dan de supermarkt verlaat.
2: Ja. Ja, zeker. En Suzanne zegt, ja, je moet wel tegenwoordig. Het is soms gewoon niet meer te doen met die hoge prijzen. En ik ben eerlijk, zegt ze, en ik haal veel uit de verspil me niet bak. Want daar liggen soms best wel goede producten in. En ze zegt soms ook nog het brood van de dag ervoor, als ik zelf niet aan bakken toekom.
0: Ja.
2: Dus ze bakt ook nog haar eigen brood. Treja zegt, ja, alleen maar aanbiedingen en bij de buren boodschappen doen in Duitsland. Dus dat scheelt nogal.
0: Met buren aanbellen.
2: Ja.
0: Koelkast open trekken. aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. 050-318-288. Praat met ons mee. Of stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 68% van de stemmen zegt eens tegen de stelling, aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. En zometeen in de ochtendploeg na 8 uur. Een terugblik op de Summer Stage concerten van Snow Patrol en Kraantje Papi. En je kunt weer een weerstation winnen in ons spel Wel is dat.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
8: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
9: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
7: Een 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life.

0: alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
2: Bij een steekpartij in het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het is niet bekend of de politie ook iemand heeft aangehouden. Ondernemers in de Groninger binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie rond de zondagsopening. Bakkers mogen straks op zondag al vanaf 8 uur 's ochtends open. Voor andere winkeliers blijft 12 uur in de middag gelden. Kaasverkoper Anton Klapwijk vindt dat oneerlijk.
3: Dat is zuur. Wij vinden dat heel jammer en eigenlijk ook een beetje onbegrijpelijk. En dat is eigenlijk misschien nog wel het meest moeilijke, dat je het niet zo goed kan begrijpen waarom de een wel en de ander niet mag.
2: En de kroeg in de Groninger binnenstad peilde gisteravond uit voor het eerste duel van Oranje op het WK tegen Japan. Eerder op de avond speelde Curaçao al tegen Duitsland, dat met 7-1 veel te sterk bleek. Toch genoot de Groningse Curaçaoenaar Edsel Ignacia van de wedstrijd.
4: Ja, het was een lekker feestje. Ja, de enige doelpunt, hè? Tel voor 100, hè? Voorbij dan. Ik weet niet. Maar ja, we zijn wel verloren, maar geeft niks. Volgende keer komen we nog sterker.
2: Meer nieuws straks om 8:30.
5: Hup de Duining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: Riga.
5: Riga Keukens. Daar word je blij van.
8: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
9: Riga!
5: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
9: Riga!
5: Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
11: Voordeelhaartjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeelhaartjes.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
6: Radio Noord.
12: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, de eerste 2 dagen Summer Stage in stad zitten erop. Beetje nat soms, maar dan kon de fans...

0: Tops en Loco in Acapulco. Het is 8 minuten over 8. Ja, van Just Say Yes op vrijdag tot Welkom in de feesttent op zaterdag. Tienduizenden bezoekers van Summer Stage hoorden het dit weekend live in het Stadspark. Een van hen, Jeu Huberts, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bezoekt alle drie de concerten van de Summer Stage reeks.
1: Dat klopt.
0: Ja, 2 avonden achter elkaar ben je al een beetje bijgekomen.
1: Ja, zeker.
0: Wat was nou je favoriet dan? Ja, wat was je favoriet? Welke was de leukste avond?
1: Nou, uiteindelijk Kraantje Papi. Dat was toch echt wel een enorm feest. En ook een hele grote verrassing dat hij zoveel bekende namen bij zich had.
0: Ja, Guus Meeuwis was er.
1: Ja, klopt.
0: Snelle, wie had hij nog meer?
1: Busy, ja, Akda of de Munnik, een van de twee.
0: Thomas Akda.
1: Ja.
0: Weet je wat, laten we eens even luisteren naar een reportage gemaakt door onze collega's Eva Hulscher en Leonie Albers. Hey.

0: de stad, mijn jong. Little Crane is terug.
1: Kantje Papi is de show knallend begonnen met hele grote hits die direct iedereen mee zo.
0: Goedenavond, sorry, mijn naam is Kantje Papi, alles goed? Goedenavond, sorry, mijn naam is Kantje Papi, alles goed?
1: En daar staat hij dan terecht. De Groningse sterrenkraantje Papi in zijn eigen stadspark.
2: Wat betekent kraantje voor jou?
3: Nou ja, ik ben opgegroeid met kraantje. Dus zeg maar, al het muziek wat hij hier draait, dat kan ik ook gewoon meezingen. Samen met mijn broers en zussen. Ze staan hier allemaal. En we keken al maanden en weken naar kraantje uit.
0: Iedereen die hier vandaag is en die bij het volgende liedje denkt... Hé, hey, die is nog uit mijn tijd. Je wordt aangekomen.

0: Het grappige bij concerten van Kraantje Papi is dat de leeftijden enorm variëren.
1: Of groeien was met Kraantje Papi. 100%.
0: Jeugdsentiment. En je ziet ook heel veel kinderen. Wat vind je zo leuk aan hem?
2: Zijn muziek. En gewoon.
0: Ken jij al zijn tekst zo? Waarom wilde jij naar Kraantje?
3: Ja, die wil je niet missen. Zo leuk.
4: Goedenavond Groningen, nu even officieel mag ik jullie van harte welkom heten hier in het prachtige Stadspark 13 juni 2026 Groningen Beekstam Noise! Ik heb zin in de...

0: volgens mij zijn we super lekker bezig. Dus als er genoeg energie in zit en ik weet dat iedereen zit, dan gaan we nog één rondje uit volle borst. Let's go!
1: Niemand weet waar Kraan nu is. Nee, niemand weet waar Kraan nu is.
0: Tuurlijk wel, we zijn in het Stadspark!
2: Ja, je papi heeft ook nog gasten uitgenodigd. Zo is Thomas Ak daar. En ook Guus Meeuwis komt ineens het podium op.

0: kom uit Brabant, maar ik ben naar Groningen verhuisd. Dus toen Guus Meeuwis kwam, was hoogtepunt voor mij.
1: Hoe was het?
2: Heel leuk.
3: Ja, ik heb gewoon onwijs genoten dat mijn zoon zo genoten heeft. Ja, en ik vond het gewoon geweldig.
4: Groningen! 0501 is mijn stad, 0501 zit in mijn
5: hart. Krantje Papi, afgelopen zaterdagavond in Stadspark. Met daarvoor dus Snow Patrol, de avond daarvoor. Joe Hubers, ik sprak je net al even. Dat zijn wel twee hele verschillende artiesten. En toch besloot je naar beide concerten te gaan.
6: Ja, klopt. Ja, het was wel ook een compleet andere vibe inderdaad. Vrijdagavond... Nou ja, eigenlijk bijna een hele intieme huiselijke setting, voor zover je dat kunt hebben in het Stadspark. Het regende op een gegeven moment ook, dus er ging iedereen onder de poncho's en hele andere muziek. Zaterdagavond brak het zonnetje door en was het eigenlijk één groot feest. En het was een hele andere vibe.
5: Ja. Was het weer dan vrijdagavond geen spelbreken, want er ontstonden ook grote plassen en zo. En dan, je kon ergens meer even zitten.
6: Nee, dat klopt. Nee. Ja, dat is jammer. Maar je komt toch voor de muziek en die is hartstikke goed. Dus dan heb je het er graag voor over.
5: Ja. Nou is op 1 juli de derde en laatste concert van Summer Stage, Mumford & Sons. Daar ga je dan ook weer naartoe?
6: Ja, klopt.
5: Wat dacht je, ze komen hier toch, ik ga alles? Of ben je gewoon zo'n festivalganger dat je naar al dat soort concerten gaat?
6: Nou, als er goede namen komen, dan willen we, als het een beetje lukt met de thuisfront, willen we wel graag heen. En Mumford & Sons, daar is mijn partner wel groot fan van. En ik vind dat inmiddels ook heel leuk. Dus daarvoor heb ik kaarten voor hem gekocht.
5: Ja, en daar worden dan weer nog meer mensen verwacht, geloof ik, hè, qua publiek.
6: Ja,
5: er nu waren.
6: Ja, ook weer grote naam natuurlijk. Ja.
5: Nou, wens je heel veel plezier dan.
6: Dankjewel.
5: Dus even
6: fijne
5: afkikken
6: dag.
5: Naar deze dagen, denk ik. Na 2 dagen concert.
6: Ja, we gaan zo gelijk weer aan het werk.
5: Ja,
6: dus,
5: over te horen van de dag.
6: Het gewoon leven weer door. Hè?
5: Dankjewel, fijne dag.
6: Oké, jij ook.
5: Joe Hubert was dat. En zometeen kun je een weerstation winnen. In ons spel, wel is dat. Wie zoeken wij? En natuurlijk eerst muziek van, jawel, Krantje Papi.
7: Radio Noord. Remix, bitch.

0: zaterdagavond. Kraantje Papi, horen met Lil Cranie.
1: Wel is dat.
0: Ja, andere zaken nu, en dat is ons weerstation. Het weerstation dat je kunt winnen in het spel. Wel is dat, het spelen we de hele zomer. We zoeken iemand uit heden of verleden die iets te maken heeft met Groningen. Ofwel heel lang hier gewoond, gewerkt of hier geboren. Dat kan ook. Rijn de Smit, onze huishistoricus, is in de boeken gedoken. Heeft veel informatie opgezocht en geeft ons drie aanwijzingen. Die moeten dan leiden tot het goede antwoord. En het antwoord kun je door appen op 050-3188-288. Zijn we er klaar voor, Petra?
2: Jazeker.
0: Dan is dit de eerste aanwijzing van Reinder.
3: Deze voormalige ombudsman schopte het tot burgervader.
0: Kijk eens aan.
2: Nou.
0: 050-3188-288. Misschien denk je, oh, dat weet ik al. Nou, geef dan je antwoord alvast maar door. Als je denkt van, nou, ik wil nog een tweede aanwijzing of een derde aanwijzing. Die komen er ook aan.
2: Ja, je mag vaker appen.
0: Dat mag ook, maar zeggen we er altijd bij, het laatste antwoord geldt.
2: Ja.
0: Als ik u de 100 namen doorgeef, is er altijd wel een goede tussen.
2: Ja.
0: Dit is voorlopig de eerste aanwijzing.
3: Deze voormalige ombudsman schopte het tot burgervader.
0: Ons nummer is, ons appnummer, 050-3188-288.
1: Wel is dat...

0: lome reggae-klank op. Misschien wel wat lome ochtend na een korte nacht. UB40 en Cherry O' Baby.
1: Wel is
2: nou,
1: dat.
2: Er zijn genoeg mensen wakker, hoor.
0: Wat zeg jij?
2: Er zijn genoeg mensen wakker, als ja. Ik de app zo bekijk.
0: Ja, want de werkweek begint natuurlijk gewoon weer. Ook al heb je gisteravond op laat voetbal gekeken en dan alle nabeschouwingen zitten kijken. Ja, er moet gewoon weer gewerkt worden vandaag. Zouden er vandaag mensen te laat komen op hun werk?
2: Nou, dat zou best kunnen, ja.
0: Denk je dat de brug vandaag op sommige plekken net iets langer open staat?
2: Ja.
0: Nou ja, eens kijken of jullie een beetje scherp zijn. Want we zoeken een bekende persoon uit heden of verleden die iets met Groningen heeft. En Reinder gaf zojuist deze eerste aanwijzing.
3: Deze voormalige ombudsman schopte het tot burgervader.
0: Nou, dan komen er vast een hoop burgervaders binnen, denk ik zo, Petra.
2: Ja, inderdaad. Maar laten we er even eentje wegstrepen, want die komt toch best wel vaak binnen. Dat is namelijk Koen Schuiling. Nou, die zoeken we niet.
0: Niet goed?
2: Nee, dat is
0: okay.
2: Niet goed.
0: Ga er een streep doorheen. Dan pakken we aanwijzing nummer 2 erbij. Onze huishistoricus Reinder Smit.
3: Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met een gifschandaal.
0: 050-3188-288. Dat is ons appnummer. App ons je antwoord door. En zorg dat je straks, nou zo rond 20:15, 21:00, als iemand terug gaat bellen, zorg dat je dan bereikbaar bent, dat je de telefoon opneemt. Want ja. Dan alleen kun je het weerstation van Radio Noord winnen. Met deze tweede aanwijzing.
3: Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met een gifschandaal.
0: Wie zoeken wij? 050-3188-288. Je krijgt straks na 20:30 nog één aanwijzing.
1: Wel is dat.
0: Rob de Vries is er zometeen om 20:30 met het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Ja, dan hoor je hoe er gedacht wordt over de plannen van de nieuwe coalitie in de gemeente Groningen om de zondagsopeningstijden aan te passen.
3: Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met een gifschandaal.
0: Ons appnummer is 050-3188-288. Dit zijn Nico en Vince.

0: zoek naar de klaukste gunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar dit is de naam.
2: Waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ik heb veel buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 6:15. De politie doet onderzoek of er ook iemand is aangehouden. Is niet bekend. Ondernemers in de Groninger binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie rond de zondagsopening. Die wil straks toestaan dat bakkers op zondagochtend al vanaf 8:00 open mogen. Voor andere winkeliers blijft de openingstijd van 12:00 in de middag gelden. Tineke Plagmeijer van bakkerij Broodje van Eigen Deeg is wel blij met het plan. Zij moest enkele jaren geleden haar zaak op zondagochtend sluiten vanwege de zondagsrust. Maar dat gaat dus veranderen.
13: Ja, daar zijn we super blij mee. Daar zijn we echt heel blij mee, want we hebben die zondagochtend echt gemist. Dat is toch wel samen met de zaterdag de gezelligste ochtend, omdat mensen gewoon heel vrolijk zijn.
12: Bovendien leverde de zondagochtend haar veel omzet op. Een automobilist is gistermiddag in de bosjes beland op het parkeerterrein van zorgcentrum Dilgtoord aan de Dilgtweg in Haren. De bestuurder trapte per ongeluk het verkeerde pedaal in. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De kroeg in de Groninger binnenstad peilde gisteravond uit tijdens de openingswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Onder andere in Dot, dat is omgeturnd tot de grootste voetbal van Europa, werd gekeken. Van 1200 voetballiefhebbers volgde er het duel op grote schermen.
14: Nee, ik kan ook thuis op de bank kijken, maar daar is het lang niet zo gezellig als hier natuurlijk. En met al je vrienden en vriendinnen erbij en een lekker drankje en al die enthousiaste mensen. Ja, dat is natuurlijk veel gezelliger.
15: Het is sowieso de sfeer hier met z'n allen. Helemaal als Nederland wint, dan zijn dit gewoon de mooie avondjes.
12: Helaas werden het dus 2-2. Zaterdagavond om 7:00 is de volgende wedstrijd van Oranje, dan tegen Zweden. Eerder op de avond maakte Curaçao zijn debuut op het WK. Maar de ploeg van de Groningse broers Leandro en Jorginho Bakuna en stadjer Gerald Margarita werd met 7-1 afgedroogd door Duitsland. Curaçao wist in de eerste helft nog wel de gelijkmaker te maken. Maar daarna ging het mis, zag ook Leandro Bakuna.
16: Elke wedstrijd krijg je een kans. En die kans die we kregen vandaag, die maakten we meteen af. En ja, toen stond 1-1. En dan denk ik dat daarna dat wel te snel is gegaan eigenlijk. Dat we het te makkelijk hebben weggegeven. Zodra het 3-4-1 wordt, precies wat jij ook zegt, dan moet je ook volwassen genoeg zijn om te zeggen, oké, jongens, we gooien het dicht. En we moeten ook naar de volgende wedstrijd kijken. En we bleven nog te open spelen. En we gaven hun nog te veel ruimte. Waardoor hun gewoon makkelijk doorheen kwamen. En dat heb je ook aan mezelf, aan het team en aan iedereen te verwijten dat we gewoon daar volwassen in moeten worden.
12: Tientallen fans van Curaçao volgden het duel bij honkbalvereniging Caribe in de stad. Een van hen was Edsel Ignacia. Hij is ondanks de ruime nederlaag trots en houdt geloof op een goed resultaat in de resterende groepswedstrijden tegen Ecuador en Ivoorkust.
17: Je weet maar nooit. Misschien gaan we ook door, hè?
2: Dus ja, we gaan genieten. Ja, net als Jurendi Martina zegt. Hé, hey, we gaan gewoon genieten. Blijf maar lachen.
12: Ja, en treinreizigers tussen Groningen en Zwolle kunnen vanaf vandaag zomaar in een nieuwe trein terechtkomen. De Nederlandse spoorwegen zetten op het traject naar Schiphol vanaf vandaag namelijk een nieuwe Intercity in. De zogenaamde Intercity nieuwe generatie met de bijnaam de Wesp. Deze trein gaat geleidelijk de koploper vervangen. Dit weekend werd de trein gepresenteerd aan het publiek. En deze jongen kwam daarvoor speciaal vanuit het Zuid-Hollandse Bodegraven naar het hoofdstation.
17: Je kan naar Rotterdam, maar dit vind ik veel leuker. Je krijgt de cabinekans, je kan door de hele trein wandelen. Je hoeft... En hij staat hier de hele dag, dus je kan hele mooie foto's maken. Ja.
12: En hij weet nu ook, er gaat niets boven Groningen.
11: Maar dit was geweldig. Ik heb dit fragment ook gezien. Gaat ook helemaal rond dit, hè? Door heel Nederland op de socials. Ja. Ronald die hem interviewt. Jochie is 14.
12: Ja, geweldig.
11: Jij weet alles van treinen.
12: Ja, prachtig, mooi.
11: Prachtig,
12: ja.
11: Mooi. Dankjewel, Rob.
18: Nu mega opruiming bij
19: Meertens Meubelen.
18: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
20: De koffie staat klaar.
21: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
22: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
23: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
24: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
25: Hey, waar was jij?
26: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
27: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
28: De Ochtendploeg
29: met Edwin Pasveer.
11: Goedemorgen, de medische wereld is van oudsher ingericht op het mannelijk lichaam. Dat heeft gevolgen voor vrouwen. En daarom start vandaag de week van de vrouwengezondheid.
30: Waar je Groningen hoort, Radio Noord. Goedemorgen.
31: Goedemorgen.

0: zien is dat, dat mannen en vrouwen toch best wel wat verschillen. Als het gaat bijvoorbeeld om symptomen bij bepaalde ziektes of de juiste behandeling. Dus daar proberen we in het UMCG in deze week wat licht op te schijnen eigenlijk.
1: Ja, want hoe is dat dan ooit zo ontstaan?
0: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat van oudsher historisch gezien veel onderzoek altijd werd gedaan op mannen en bijvoorbeeld mannelijke proefdieren. En dat veel kennis die we dus hebben toch eigenlijk gebaseerd is op het mannenlichaam. En dat we daardoor soms nog niet altijd weten hoe dat er bij een vrouw uitziet.
1: Ja. Terwijl de wereld al redelijk rechtgetrokken lijkt te zijn, in sommige gevallen nog niet altijd. Is dit nog lang niet rechtgetrokken dan?
0: Nou, nog lang niet. Ik denk, we doen natuurlijk allemaal hele goede stappen om die kennis te vergroten en om dat ook echt mee te nemen in de zorg. Maar ik denk nog niet dat we er helemaal zijn. En dat is juist ook waarom het nog zo belangrijk is om aandacht te besteden aan dit onderwerp.
1: Ja, maar ik noemde net het hartaanval als voorbeeld. Hè. Dus bij vrouwen ontwikkelt zich dat heel anders dan bij mannen. Zijn er dan meer voorbeelden van te noemen?
0: Dat is ook wat bijvoorbeeld vandaag tijdens de kick-off van de Week van de Vrouwengezondheid aan bod zal komen. Iris Sommer zal er wat vertellen over mentale gezondheid bij mannen en vrouwen. En Marieke Wermer bijvoorbeeld over beroertes. Dat vrouwen daar toch soms andere uitingen bij hebben. En dat de risicofactoren anders kunnen zijn. Dus dat zijn maar zo even een paar voorbeelden.
1: Ja. Want wat voor gevolgen heeft het dan dat het eigenlijk van oudsher ingericht is op de man? Dus ook herkennen ervan en het behandelen ervan. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor vrouwen?
0: Ik ben natuurlijk zelf geen dokter. Dat is goed om erbij te zeggen. Wat je volgens mij gewoon ziet is dat, dat het bij vrouwen soms langer duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld. En dat medicatie soms lastig is om dat goed af te stellen. Dus het zit hem echt in dat soort zaken. Ja. En dat, daar willen we graag kijken of we dat beter kunnen gaan doen.
1: En wat gaan jullie dan doen deze week om dat, de achterstand in kennis misschien wat in te halen?
0: Ja, we hebben in het UMCG best wel wat expertise in huis. En dat willen we ook gewoon graag zowel intern als extern delen. Dus we starten deze week met een inspirerende kick-off vandaag. Met een aantal sprekers uit verschillende hoeken van het UMCG. Om te laten zien, wat doen we hier al aan? En echt op dat man-vrouw verschil stukje. Morgen hebben we een workshop over het menstruatiedagboek. Dus dat is een middel dat artsen en zorgmedewerkers in kunnen zetten om de klachten van een patiënt ook echt te monitoren gedurende de cyclus. Dus dat is dan weer iets wat meer op het vrouwspecifieke stuk zit. Woensdag een activiteit voor studenten. En op de donderdag hebben we een activiteit voor medewerkers in het UMCG over de menopauze. Ja. Om daar ook meer informatie over te geven.
1: Want wat hoop je dan aan het eind van zo'n week bereikt te hebben?
0: Nou, we hopen dat het gesprek natuurlijk over dit onderwerp nog meer is gestart. Dat vrouwenspecifieke problematiek, dat aandacht verdient. Maar ook man-vrouw verschillen. En dat mogelijk mensen ook denken, hoe kan ik dit in mijn eigen werk terugzien? En wat houden we hier genoeg rekening al mee? Wat kunnen we hier nog meer aan doen? Ja,
1: is het ook iets van de lange adem? Hè? Want medisch onderzoek duurt altijd heel erg lang natuurlijk. En wetenschappelijk onderzoek, dit is iets wat dan in de loop der jaren ontstaan is. Dus dat het ook echt wel een tijd nodig heeft om dit echt gelijk te trekken?
0: Nou, dat kan ik me wel voorstellen. En als je ook kijkt, dit is al best wel lang dat verschillende partijen in Nederland bijvoorbeeld ook echt proberen om dit op de politieke agenda te krijgen. Dus dit is wel iets van de lange adem, voordat we echt kunnen zeggen dat we misschien alles weten. Dus daarom wordt ook nog veel onderzoek juist gedaan. We hopen op deze manier weer een mooie stap die kant op te doen.
1: Dank voor de toelichting. Nienke Veenstra organiseert deze week de Week van de Vrouwengezondheid vanuit het UMCG. En zometeen de ontknoping van ons spel Wel is dat? En Harma met het weer. Radio.

0: van dit moment. Shanna Spyro en Material Lover. Wij zoeken, en dat weten we inmiddels, een burgervader.
1: Wel is dat.
0: Nou, dat was de eerste aanwijzing. En dit was aanwijzing nummer 2 van Reinder.
2: Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met een gifschandaal.
0: Ja, laten we toch eens een burgervader weg gaan streven.
3: Ja, mensen die appen massaal de naam Leendert Klaassen door.
0: Oh, kijk eens uit hoor. Zat hij voorzitter geweest van deze zender nog?
3: Ook nog.
0: Maar niet goed.
3: Nee, die zoeken we niet.
0: Onze huishistoricus Reinder Smit heeft nog één aanwijzing voor je. Als je het weerstation van Radio Noord wil winnen, dan app je ons het antwoord zometeen nog even door. 050-3188-288. Met dit als laatste aanwijzing.
2: In Groningen leiden rellen in een bepaalde wijk zijn vertrek in.
0: 050-3188-288.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: We kijken uit naar het eind van de week.
4: Ja, ik ook. Want in het weekend begint bijvoorbeeld op de kalender ook de zomertijd. De zomerperiode. Want 1 juni is natuurlijk voor de meteorologie de zomerbal begonnen. Maar 21 juni om 5:30 in de maand ook op de kalender. Ja, en daar past ook heel mooi weer bij. Want aan het eind van de week dan hebben we de 25 graden en zelfs nog een beetje meer. Ja, en dan is die overgang in een keurde tijd toch best wel behoorlijk groot. Want vandaag is het gewoon maïs bewolkt. Er valt al gedurig eens wat lichte regen of motregen. Maar toch verwacht ik ook in de loop van de dag nog wel een beetje zon. De wind matig tot vrij krachtig komt uit het noordwesten met 15 tot 17 graden. Vanavond met vandaag bewolking en opklaars, 9 tot 12 graden als minimum. In morgen krijgt de zon meer ruimte als vandaag. De wind zwak tot matig komt uit het zuidoost, draait naar het noordoosten en de temperatuur 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel.
2: In Groningen leiden rellen in een bepaalde wijk zijn vertrek in.
0: Laatste aanwijzing van Reinder. En nou moet je het weten. Als je niet, pech. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. En zometeen bellen we 1 iemand terug die ons heeft geappt op 050-3188-288. En neem dan ook je telefoon op.

0: Genesis en I Can Dance. Het is altijd een spannend moment, dit.
1: Wel is dat.
0: Want we gaan iemand terugbellen en dan is de vraag... neemt die persoon op en geeft die het goede antwoord? Hij of zij heeft het antwoord aan ons gehad. Op de vraag... wel is dat. We hebben een hoop goede antwoorden binnengekregen.
2: Pieter.
0: Dag Pieta, met Edwin en Petra.
2: Hallo.
0: Van Radio Noord. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Pieta, hoe heet je verder?
2: Pieta van der Tuin uit Bedum.
0: Uit Bedum. En jij hoorde drie opgaves. En bij welke opgave wist je het?
2: De eerste.
0: De eerste al. Nou, doe maar dan.
2: Hans Ouwekerk.
3: Ik heb het over de voormalige burgemeester van Groningen, Hans Ouwekerk.
0: Ja hoor. Ja. En toch kwamen er een hoop foute antwoorden binnen hoor.
2: Ja, ik had hem meegeluisterd en kwam heel wat fout binnen.
0: Ja. En hij,
2: hij was niet moeilijk. Hij was niet moeilijk.
0: Voor jou niet moeilijk?
2: Nee.
0: Heb je nog voetbal gekeken gisteren?
2: Het eerste stukje wel even, ja. Maar ik zei direct al, dit gaat hem niet worden.
0: Nee? Oh, dat zag je al?
2: Nou ja, dat als zien, dat weet ik niet. Maar ik had... Dat verwacht je.
0: Ja. Ja, ik kan dat niet. Als ik dan in zo'n wedstrijd zit, dan denk ik ga slapen. Ik moet het dan toch maar uitkijken.
2: Ja, nee. Dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, hè? Nee. Ja, nee. Verstandig. Jij bent fris vandaag.
2: Ja hoor.
0: Ik denk als we om ons heen kijken, dat heel veel mensen net iets minder fris in de ogen kijken.
2: Dat denk ik ook ja.
0: Zeg, gefeliciteerd.
2: Ik ben echt een ochtendmens. Ja, dankjewel.
0: Je krijgt het weerstation. Heel even kijken nog aan Sloop het Vuur. Dat doen we meestal even met de kandidaat. Als je naar boodschappen gaat doen, hè, laat je de aanbiedingen je boodschappen bepalen?
2: Sommige dingen, niet altijd. Wel, nee? Sommige dingen, ja.
0: Zoals, zonder namen te noemen van merken?
2: Je kijkt zelfs waar koffie is of groente of zoiets.
0: Beetje de dure dingen als die in aanbieding zijn.
2: Daar let je wel wel op, ja, zeker.
0: Dan nou, noteer ik een voorzichtige eens voor jou.
2: Ja.
0: Blijf hangen. Ik wens je een mooie dag.
2: Ja, en gelijk. En bedankt, hè.
0: Dag, Pieta.
4: Hoi.
2: Joe.
1: Wel is dat.
0: Ja, Petra, wat komt er nog binnen aan reacties op de stelling? Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt.
5: Nou, Griet Post die zegt, ja, zeker kijk ik daarnaar. Met de reclame meeeten noemt ze dat.
0: Oh.
5: Dan zegt ze, je hoeft jezelf ook niet te bedenken wat je eet. En het is ook nog voordelig.
0: Met de reclame meeeten.
5: Ja, dat is wel mooi gezegd.
0: Ja.
5: Nou, Trea die had al eerder gezegd dat ze bij de buren boodschappen doet.
0: Ja, dat is Duitsland, hè? Niet bij de buren aanbellen en dan de koelkast leegtrekken.
5: Dat is Duitsland, want dat scheelt nogal. En die reacties komen er ook binnen. Zoals Erik Moorlach gaat vaak naar Duitsland. Hanna ook, die doet daar haar boodschappen wel. Doet ze trouwens al jaren. En ook dan meteen tanken en dan ook weer uit eten. Dus dat is ook mooi.
0: Zat het geld weer op.
5: Ja, dat dan wel. En zie ik zeggen, aanbiedingen zijn vaak dingen die je niet nodig hebt.
0: Zou kunnen. Je kunt je wel eens laten verleiden, inderdaad. Ja. Praat met ons mee door te reageren op 050-318-288. En stem op rtvnoord.nl of de app van Noord. Daar vind je namelijk ons Loop het Vuur. 66% van de stemmen zegt eens... aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. Mm. En straks na 9 uur in de aanbieding... motorsport hier in de ochtendploeg. En we blikken nog eens terug op een avondje voetbal met Curaçao en Oranje. En natuurlijk het thema van onze top 3. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
12: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
11: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
13: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
11: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
15: Goedemorgen. Op de provinciale weg de N980 in Sebaldeburen zijn 2 auto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten zijn aanwezig, maar volgens een 112-fotograaf raakte niemand gewond. Het verkeer wordt om de plek van het ongeluk heen geleid. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten. Die zijn gisteravond in Haren actief geweest. Zo blijkt uit een Burgernet-melding. Vorige week kwamen er al meldingen binnen van nepagenten in Groningen, Hoogezand en Scheemda. En ook op verschillende plaatsen in Drenthe. En voormalig FC Groningen-speler en Oranje International Jerry de Jong is overleden op 61-jarige leeftijd, meldt de KNVB. De vader van oud-middenvelder Nigel de Jong, nu directeur topvoetbal bij de Voetbalbond, speelde in totaal 3 interlands. De Jong kwam in zijn carrière uit voor onder meer Telstar, Heerenveen, PSV en dus FC Groningen. Meer nieuws straks om 9:30.
16: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
17: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeelhuisjes.nl.
18: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
20: voordeeluitjes.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
24: Radio Noord.
25: De Ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, de grasbaarraces in Loppersum kenden een natte editie. Met in het deelnemersveld de pas 17-jarige Martijn Wals uit Loppersum. Straks zijn verhaal.
27: Waar de Groningen hoort. Radio Noord.
28: Goedemorgen Edwin, hoe is je jongen?

0: Sister Sledge en We Are Family. Ja, het had niet heel veel gescheeld of de grasbaanraces in Loppersum waren afgelast. De baan was door de regen niet in optimale conditie. Een aantal coureurs uit de internationale soloklasse keerden daardoor vroegtijdig huiswaarts. Zijspanklasse ging wel door en daarin kwam de 17-jarige Martijn Vals in actie. Hij is bakkenist van Klaas Kregel uit Roden, vertelde Martijn zo te horen schuilend voor de stromende regen.
1: Ik me altijd al wel wat. En nou, de leeftijd ervoor, dus kan ik gewoon, heb ik het geprobeerd bij Klaas, want die zocht nog een bakkenist. En dan heb ik me aangemeld en dat is wat geworden.
2: En hoe gaat dat tot dusver?
1: Nou, wat mooi. Ja, goed. Ja, zeker. Ik heb er lol aan.
2: Het is natuurlijk ook een stukje ervaring op Down for Deep. Dus een jonge vent natuurlijk. Dus ja, hou gewoon stoer met om.
1: Ja, goed. Ja, gewoon ervaring. Het is het eerste jaar, dus we verwachten ook niks. Maar gewoon lekker rondrijden. Wel proberen mee te komen. Ja, dat gaan we doen. Ja.
2: En wat moet een bakkenist nou allemaal down in zo'n bakje?
1: Vooral hangen. Hangen. Door de bocht. Zorgen dat je door de bocht komt. Want als ik niet ga hangen, dan gaan we rechtdoor.
2: En is Klaas een beetje tevreden over die?
1: Ja, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel, ik denk het wel.
2: Ja, hij zit te laag, hoor.
1: Ja, zeker, zeker.
2: En dat is ook altijd in passing, hè? Dit grasbonrijzen?
1: Ja, altijd al. Ik heb er altijd al van gedroomd. Dus,
2: en dan bist je door dit bit in aanroking komen?
1: Ja, altijd mijn hele leven al bij de sport geweest. Mijn vader is monteur geweest van mijn combinatie en zo is het opgegroeid.
2: En wat verwacht je van Doelte?
1: Een podiumplek natuurlijk. Maar ja, het zijn sterke rijders. Dus ja, we moeten wel even wat uit de hoge hoed gaan halen. Ja.
2: Dat wel, ja. Maar ja, het is een toeswedstrijd. Doe maar die boemen wel elke centimeter kennen.
1: Ja, dat zeggen ze wel. Hè. Maar ja, het is ook mijn eerste keer op deze baan. Ik heb er altijd naast gestaan, 17 jaar lang, maar ja, nou een keer erop.
2: Nou gaat het gebeuren, nou zitten we met de spanning.
1: Oh, die is er niet. Nee, twee wedstrijden geleden wel veel spanning, maar ik heb helemaal geen spanning meer.
2: Nee, want je bent een beetje van de duvel naar bang, denk ik.
1: Nee hoor, nee, ik heb niet echt angsten. Gewoon gaan, stand op nul en gaan.
2: Hoe bevalt Martijn in de bak, zeg maar?
3: Nou ja, dat is natuurlijk allemaal geweldig. Ik bedoel, Verzemar, die tussen haakjes zo gek ben om onderin te staan. Want ik bedoel, ja, het is niet zo makkelijk om een goede bakkenist te vinden. Ja, en als je iemand vindt die ten eerste ook al de passie heeft, ja, die moet jij ook hebben.
0: Ja, Klaas Kregel uit Roden. Het optreden van Kregel en Wals duurde overigens maar heel kort. Bij de start ging het behoorlijk mis. De machine kwam niet van zijn plek, schoot de lucht in. Kregel liep daarbij een zware enkelfractuur op. En dat betekent 6 weken gips. Hij werd gistermorgen gelijk al geopereerd. Wals kwam er goed vanaf, maar bleef er dus niet veel plezier aan zijn thuiswedstrijd bij de grasbaanraces in Loppersum. Bijdrage van Henk Elderman. En zometeen het thema van onze top 3. En een lange avond voetbal met Curaçao en Oranje. Nu Max en Eddie Grammer.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Top 3. Ja, over een half uur dan hebben we onze top 3 weer hier. En dat deel van de uitzending is, zoals te doen gebruikelijk, nog leeg. Het is aan jou om dat kwartier te gaan vullen. Een klein kwartier met muziek aan de hand van een thema. En het is vandaag de Internationale Dag van de Wind. We hebben nou al dagenlang last van die winden overigens. Die dag draait overigens om de kracht van windenergie en duurzaamheid, groene stroom, milieuvriendelijke energie. De wind is ook vaak bezongen en daarom hebben wij vandaag een top 3 in dat teken. De wind dus. Wij zijn

0: vrij als de wind. En even kijken hoor. Ellie, Tineke, Richard en Willem kwamen met Miss Montreal. Door de wind.
1: Wow. Ja, mooi.
0: Leuke plaats. Ja. Als je dan net iets verder denkt, hoeft het niet per se in de titel van de plaat te zitten. Je hebt er bijvoorbeeld ook de Duitse band Wind. Last die zonne in den hat. Kan ook, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, het is aan jou. 050-3188-288. Dat is ons nummer. Je mag ons bellen. Je mag ons appen met jouw plaatsuggestie. Voor onze top 3. Als maar iets met de wind te maken heeft. 050-3188-288. Straks Oranje en Curaçao in een lange avondvoetbal hier. Na Jannik de Groot, mooi begin.
2: Een nootje oranje in een tas van kaas. Dikke jas en muts op de kop. Loopt er nog schouw, zie mama aan de hand. In en ooit, dan zegt het stop. Wat is het in Leipert? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt het vlug. Jas en tas, dat rijdt mama. Ze lachten hij ermee over de

kachel rustig overricht de boom. Agenda vol, genachten down. En wolf mouw vermurkt weer een. Wie van de valk of wie hij jee.

0: Jannik de Groot en mooi begun. Nou, daar valt vanuit oranje perspectief wat op af te dingen. Het werd uiteindelijk voor het Nederlands voetbalelftal op het WK in die eerste wedstrijd tegen Japan 2-2. Terwijl Nederland toch lange tijd op voorsprong stond. En dus was het toch een beetje wakker worden met een kater vanochtend na het eerste puntje van Nederland op dat WK. Ik sprak vanochtend in alle vroegte even na zessen met Simone Tucker, correspondent van de NOS in Dallas. Groningse roots, dochter overigens van oud FC Groningen doelman Johan Tucker. En ze vertelde vanmorgen in de ochtendploeg hoe haar dag van gisteren was.
1: Het was een hele lange, een hele hete dag, maar vooral echt een hele leuke dag. Ontzettend veel oranje fans gezien, gesproken, zelfs nog een beetje mee gedanst. Het was echt wel heel bijzonder om te zien hoe het hier langzaamaan steeds meer oranje werd. En dat ook die Amerikanen onze oranje koorts eigenlijk hebben overgenomen. Want steeds naarmate die wedstrijd dichterbij kwam, hier en daar, tanken daar, hoorde ik alweer mensen zeggen van, oh ja, jullie zijn toch van die oranje bus? Ja, we gaan ook meelopen. Een taxichauffeur die zei, ik heb al een oranje shirt gekocht. Dus er waren niet alleen maar Nederlandse fans hier, maar ook Amerikanen die voor ons hebben gejuicht.
0: Kijk eens niet heel raar naar Nederlanders, die grote groep die daar staat te hossen van links naar rechts.
1: Ze wisten echt niet wat ze meemaakten, inderdaad. Want Amerikanen zijn nogal van de regels. En dat hier dan in één keer 10.000 Nederlandse fans springen over gewoon de openbare weg. Ja, dat ging er moeilijk in. Maar het is allemaal goed gegaan. En de politie die zag het allemaal van een afstandje toe. En die ging op het einde ook nog even op de bus, zag ik, om een foto te maken met de chauffeur van de bus en de mensen van de organisatie. Dus ja, die hebben ook groen licht gegeven.
0: Ja. Dan was de wedstrijd zelf in dat enorme stadion van de Dallas Cowboys, waar normaal Amerika voetbal wordt gespeeld. Zeer indrukwekkend op televisie. Jij was binnen. Hoe was het van binnen?
1: Ja, ook zeer indrukwekkend. Echt zo ontzettend groot. Daar verbleek de Euroborg toch wel een beetje bij. Normaal wordt daar dus Amerika voetbal gespeeld. Dus ook het stadion is eigenlijk helemaal omgetoverd voor het WK om er echt een voetbalwalhalla van te maken. En ja, dat was echt indrukwekkend. Heel veel Nederlandse fans dus, maar ook heel veel Japanse fans. Want heel veel Amerikanen hier of Japanners die hier wonen hebben ook weer Japanse roots, Japanse familie. Dus die waren ook wel heel erg luid. En dat ging er flink tegenop, tegen elkaar.
0: Hoe ziet jouw komende dagen of komende weken eruit dan?
1: Ja, we volgen een beetje het spoor van oranje natuurlijk hier. Maar daarnaast ook al het andere nieuws. Er is veel politiek nieuws ook. Trump is op dit moment nog jarig. Ja, zeg ik het goed? Hij is 80 geworden. Hij had zijn eigen wedstrijd georganiseerd. In het Witte Huis werd een UFC, een vechtwedstrijd gehouden. Er is een deal met Iran getekend. Dus ook dat gaan we allemaal volgen. En daarnaast natuurlijk het voetbalnieuws. Zolang oranje het goed blijft doen, volgen wij ook. Zijn we er iedere wedstrijd dat zij spelen natuurlijk bij. Gaan we mee in die oranje mars. En wie weet brengt dat ons uiteindelijk wel dan 18 juli naar New Jersey, waar de finale wordt gespeeld.
0: Maar eerst maar slapen, denk ik zo meteen, hè?
1: Ja, ik ben voor jullie opgebleven, maar voor Noord doe ik dat natuurlijk. Maar eerst even slapen. Ja.
0: Vanochtend even na zessen, Simone, correspondent van de NOS in Dallas. Ja, dan eerder op de avond speelde Curaçao met flinke Groningse inbreng. Leandro, Giannino Bacuna in de basis. Joe Margarita die inviel, maar Duitsland was met 7-1 veel te sterk. En het ene doelpunt van Curaçao. Dat zorgde wel voor heel veel vreugde in de stad. Onder andere bij honkbalvereniging Caribe, waar de wedstrijd door tientallen voetbalfans werd bekeken.

0: En ze ligt naast jou. Ja, het was uiteindelijk toch een feest, hè?
1: Ja, het was een lekker feestje. Ja, de enige doelpunt, hè? Tel voor 100, hè? Voorbij dan. Ik weet niet. Maar ja, we zijn wel verloren. Maar geeft niks. Volgende keer komen we nog sterker.
0: Kunt u een beetje omschrijven hoe trots u bent op vanavond, op wat er allemaal gebeurd is?
1: Nou, ik ben trots op de mensen die zijn erop gekomen. We hebben iets georganiseerd, maar we wisten niet hoeveel mensen zou komen. Maar ja, je hebt het zelf gezien. Het was toch een beetje best druk, weet je. En daar gaat het om. Om samen te zijn met alle culturen. Iedereen is welkom. Dat moet ik wel zeggen, hè. Iedereen is welkom. Dus niet alleen de Antillianen, maar ook de Arubanen, de Nederlanders. Iedereen is welkom. Het is een feest voor iedereen. Dit is een cadeau voor ons als oma, opa, dus de oude generatie. Dit is echt een cadeau voor ons. Want misschien komen we nooit meer in de WK, nooit meer. Ik heb het meegemaakt. Ik leef nog, jullie ook, dus ik heb het één keer meegemaakt. En dat moet ik heel trots op zijn. Ik heb het nu gezien, dus als ik mijn graf inga, dan ben ik heel trots, want ik heb dit gezien.
0: Uw leven is compleet.
1: Helemaal compleet.
0: Ja. Maar u mag nog 2 wedstrijden kijken.
1: Ja, ja, zeker. Dat ga je ook doen. Dat ga je ook doen. En je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Misschien gaan we ook door, hè. Dus ja, we gaan genieten. Ja, net als Jurendi Martínez zegt. Hé, hey, we gaan gewoon genieten. Blijf maar lachen.
2: Ja. 7-1 verlies of niet, het was groot feest gisteravond bij Caribe, de honkbalvereniging in de stad. Curaçao speelt dit WK nog in de groepsfase tegen Ecuador en Ivoorkust. Karian Buurke feestte gisteravond met de losse heupjes mee. En zo meteen het Groningse nieuws. Robert, heb jij voor ons?
3: Ja, de politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten.
2: En daarna praten we over boodschappen doen in ons lopend vuur. Laat je nou je boodschappen en je aankopen bepalen door de aanbiedingen? Laat het ons weten, praat met ons mee, 050-3188-288 en stem even op ons lopend vuur via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik vertel je straks na 9:30 wat de tussenstand is. Nu muziek van Everything But The Girl. Dit is Missing.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: En zo is het alweer 9:30 op maandagochtend. Dit is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
8: Goedemorgen. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten. Die zijn gisteravond in Haren actief geweest. Zo blijkt uit een Burgernet-melding. De oplichters vragen mensen onder andere om geld, sieraden of een bankpas af te staan. De politie waarschuwt om dit nooit te doen en meteen 112 te bellen. De afgelopen dagen doken al verschillende keren nepagenten op in onze regio. Zo werd zaterdag een inwoner van Hoogkerk gebeld door een nepagent. En vorige week werd een inwoner van de stad al het slachtoffer van oplichting. Ook kreeg de politie meldingen over nepagenten binnen uit Hogezand en Scheemda en uit verschillende plaatsen in Drenthe. Voormalig FC Groningen-speler en Oranje International Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de KNVB zojuist bekendgemaakt. De vader van oud-international Nigel de Jong, die tegenwoordig directeur topvoetbal is bij de Bond, speelde in 1990 en 1991 in totaal 3 interlands. Jerry de Jong was verdediger en kwam tijdens zijn loopbaan uit voor onder meer Telstar, Heerenveen, PSV en dus FC Groningen. Hij speelde ruim 360 wedstrijden in het betaalde voetbal. Bij PSV werd hij 2 keer landskampioen en won hij 1 keer de KNVB-beker. Op de provinciale weg, de N980 in Sebaldeburen, zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Volgens een 112-fotograaf raakte niemand gewond. Het verkeer wordt om de plek van het ongeluk heen geleid. Een bergingsbedrijf gaat beide auto's wegslepen. Ondernemers in de Groninger binnenstad hikkelen de plannen van de nieuwe coalitie rond de zondagsopening. Bakkers mogen straks op zondagochtend al vanaf 8:00 open. Maar voor andere winkeliers blijft de openingstijd van 12:00 in de middag gelden. Ze noemen dat oneerlijk. Tineke Plagmeijer van bakkerij Broodje van Eigen Deeg is wel blij met het plan. Zij moest enkele jaren geleden haar zaak op zondagochtend sluiten vanwege de gemeentelijke regels rond de zondagsrust.
9: De zondagochtend was eigenlijk net zo druk als de maandag en dinsdag samen. Want als er een dag in de week is dat je tijd hebt om uitgebreid te ontbijten, dan is dat op zondag. Dus dan we hadden hier echt mensen die na het hardlopen nog even langskwamen om een broodje mee te nemen. Vaders met kinderen in de bakfiets. Mensen die met de hond een rondje hadden gedaan in het plantsoen en dan nog even een croissantje meenamen voor het ontbijt. En dat hebben we de afgelopen jaren heel erg gemist. Dus dat gaat straks weer komen.
8: In Uithuizenmede heeft gisteravond brand gewoed in de garage van een woning aan de Torenstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. 2 personen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Een automobilist is gistermiddag in de bosjes beland op het parkeerterrein van zorgcentrum Dilgtoord aan de Dilgtweg in Haren. De bestuurder trapte per ongeluk het verkeerde pedaal in. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het Nederlands elftal speelde gisteravond dus de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan. De kroegen in de binnenstad peilden uit. Vooral bij Dot was het druk. Daar keken 1200 fans de wedstrijd op grote schermen. De stemming zat er goed in, maar na 2-2 gelijkspel gingen de fans toch met een kleine kater naar huis.
10: Ja, weet je wel. Maar is niet anders. Ze hebben wel goed gespeeld. Ik ben geen voetbalanalist, maar het ging prima. Maar de volgende keer moet het beter.
11: Niet best.
12: Enorm bittere pil.
11: Ja, zonde hè?
12: Ja.
11: Weggeven. Tegen Japan.
13: Ja, het was ook geen verliezen dit hè?
14: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
13: Ja, we gaan wereldkampioen worden jongens. Zeker weten.
8: Nou, te beginnen zaterdagavond, dan volgt de eerstvolgende wedstrijd tegen Zweden.
7: Dankjewel, Rob. Zo meteen reacties op de stelling in het lopend vuur. Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. En een top 3, winderige top 3 vandaag. Westenwind. Want op de dag van de wind is de wind het thema in onze top 3. Dana Winner wordt meerdere malen genoemd door Richard.

0: Bert Kammer met Splits in Groningse band Wind en Zeilen.
1: De wind in je haren, de klank van je stem.
0: Suggestie van Jan. Lucas en Gea. En onder andere Gea, Ellie en Hans komen met de Scorpions. Nou, laat maar weten. 050-3188-288. Voor de top 3 plaatjes over de wind. Je kunt ze nog doorgeven, over wind gesproken. Hoe is het met het weer eigenlijk? Hier is Harma Boer.
2: Vandaag is er veel bewolkt. Wordt u het overtouw wat lichte regen of maddering valt. Toch bewaarde zonder in de loop van de dag ook nog deur te komen. En wordt met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaars. Minimum 9 tot 12 graden. In buien krijgt de zon meer dan het rest van de oog. En met een zwakke tot motige zuidoost tot noordoostenwind wordt 17 tot 20 graden.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Raamdecoratie op maat gemaakt.
6: Timpweg.
5: Eigen productie- en montagedienst.
6: Timpweg.
5: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
7: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.

0: 55 years down the road.
1: Alex Warren en Carry You Home.
2: Lopend vuur.
1: Boodschappen worden volgend jaar misschien wel tot 10% duurder, waarschuwt supermarktkoepel CBL in een brandbrief aan het kabinet, waarin ze hopen dat er maatregelen worden genomen. Nou, hoe doe jij eigenlijk je boodschappen? Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt, is ons lopend vuur. Nou, we hebben allemaal binnengekregen nog, Petra.
3: Absoluut, zegt Henk Henstra. Die zegt zeker voor wat?

0: plaatsen. Al die aanbiedingen. Ja, dat zou natuurlijk ook mooi zijn.
1: Ben ik ook voor. Alles met 50%. Ja, ja, ben ik ook voor. Eens.
0: Ja. En Manon Vos die komt met tips, want die hadden jullie nodig, toch? Of was ik dat?
1: Dat was jij, denk ik.
0: Ja. Ja. Ze zegt rechtstreeks bij de boeren kopen, aanbiedingen uitzoeken, diepvriezen goed gebruiken, 1 keer per week zuurkool. Of boerenkool, Rob. 1 keer per week bruine bonen.
1: Ja, dan moet je even uitleggen. Rob heeft het blad zo koud, dus deze week weer boerenkool. Vorige week boerenkool.
2: Ja, donderdag. Ja, donderdag hebben we boerenkool gegeten. Het was zo koud en nat dat we dachten, oh heerlijk, we hadden nog een zakje boerenkool in de vriezer liggen.
0: Ja.
1: Nou, overweeg snert voor vanavond. Ook lekker.
2: We moesten wel rookworstkork kopen, die was niet in de aanbieding.
1: Nee, maar ja, goed. Zo duur, hè?
2: Ja, ja, sowieso is vlees bijna niet te betalen. Nee.
0: Nou ja, daar komt Manon ook mee met een tip. Niet elke dag vlees of vis eten.
1: Het scheelt wel in de portemonnee.
0: Ja, of je eigen brood bakken, dat kan ook nog.
1: Ja.
0: En zij zegt ook, de basisproducten die halen wij uit Duitsland. Want als het daar nog goedkoper blijft, ja, waarom zou je daar dan niet heen gaan? En dat zegt Jack ook en nog heel veel andere mensen. We gaan nog vaker richting Duitsland.
1: Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. Is ons lopend vuur. Dank al voor al de reacties. En blijf dat vooral doorgeven door te stemmen. Via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Daar vind je namelijk ons lopend vuur. Laatste tussenstand is nu dat 65% van de stemmen zegt eens tegen de stelling, aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Dat is leuk, al een tijdje niet gehoord deze. Van John Lee Hooker heet The Healer. Het is 9:15. Het is er tijd voor.
1: Top 3
0: op de internationale dag van de wind. Heeft te maken overigens met windenergie. Maar ja, we hebben de afgelopen week al een hoop wind gehad. Als fietser weet je dat, want je hebt hem altijd tegen. Zeker de afgelopen dagen. Ja. Hebben wij vandaag 3 platen in onze top 3 over de wind. En met dank aan, moet ik even kijken hoor. Stanley, Rob, Paul, Gea, John, Ria en een hele trits mensen weer. Gerrit-Jan, Adrie. The Cats and One Way Wind.

0: De wind in mijn haren. Van de Boswachters.
1: Top 3.
0: Ik ken hem van het Bananenlied. Maar dit komt uit...
2: De Schippers van een Kameleon.
0: Ja, dit nummer van de Boswachters. Leuk, kwam zomaar terecht in onze top 3. Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: We praten niet meer over vorige week.
2: Nee, zeker niet.
0: Want we hebben verloren namelijk.
2: Oh, hebben jullie echt verloren?
0: Ja, op vrijdag gingen we ook helemaal met boter en suiker erin.
2: Okay.
0: Dus nieuwe ronde, nieuwe kans in een nieuwe week. Om te raden wat je eerste plaat is.
2: Ja, ik heb een moeilijke en een makkelijke. Maar laat ik dan, omdat het maandag is...
0: En we niet slapen hebben. Nee. Ja.
2: Okay, ja, het was een kort nachtje ook. Hè, dus ik zal jullie een beetje sparen.
0: Ja.
2: Ze zijn wel een tijdje onderweg. Of ze nu de benenwagen pakken of het openbaar vervoer. Misschien is hij toch wel moeilijk, bedenk ik me nu.
0: Is het dan de long train running?
2: Oh, nee.
0: Jij gewoon?
2: Gewoon in één keer goed.
0: Ja, is het long train running van de Doobie Brothers?
2: Ja.
0: 1-0 mensen voor de ochtendploeg.
2: Kijk, hem eens fanatiek zijn.
0: Ah, heerlijk. Ja, maar vorige week ging het zo niet goed. Lekker. Zometeen als eerste plaat, weet je wat? Ik ga naar de laatste plaat toe. Die is van Niels de Lange. Een storm, een hurricane.

0: erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oef. Ja,
8: wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 10 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit pa er deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar €59. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Nu mega
16: opruiming bij
17: Meertens Meubelen.
16: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
18: de koffie staat klaar.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
21: Radio Noord.
22: De ochtend door.
23: Met Femke de Wallen.
24: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert op deze toch iets wat regenachtige maandagochtend. Zometeen Birdie, maar eerst de Doobie Brothers. Dit is Long Train Running.

Birdie en zijn nieuwste single Es Verano Otra Vez. Een heerlijke zomerse plaat op deze maandagochtend. Kunnen we wel gebruiken, want het is me toch weer een partij grijs vandaag. Nou, laten we hopen dat het later deze week wat mooier wordt. Want ik heb wel zin in een beetje zomer. Hoe dan ook.

0: Lief die koffie dan.
1: Nou, wat fijn dat jij weer terug bent van vakantie, Edwin.
2: Dankjewel, ik vind het ook fijn om weer terug te zijn.
1: Heb je het leuk gehad?
2: Ja, ja, even lekker 2 weken gewoon in de buurt geweest. Lekker relaxed. Beetje geklust, niet heel veel gedaan.
1: Oké, okay, echt even lekker bijgekomen.
2: Ja, ik heb wel een beetje kleine oogjes, maar dat komt door die wedstrijd van gisteravond.
1: Oh, ik heb het laatste kwartier gewoon met mijn rug naar de tv gekeken. Ik trek het niet meer. Ik vind het te spannend.
2: Toen al te spannend?
1: Ja, en het is dan maar de eerste wedstrijd. Ik bedoel, het is 1-1, we hebben 1 punt binnen, niks aan de hand, no sweat. Ja, nee, maar ik beleef alles heel intens, dus het voetbal ook.
2: Nou, dat wordt nog wat dan.
1: Ja, nou, dat is verschrikkelijk, elke 2 jaar weer. Dan zit ik met geknepen billen zit ik weer voor de tv.
2: Maar dan die wedstrijd tegen Tunesië, die is 1 uur 's nachts. Ga je die dan kijken?
1: Jazeker.
2: Ja?
1: Ja, mijn zoon en ik hebben al afspraak, wij gaan gewoon kijken.
2: Oh, nou, dapper hoor, ik sla hem over.
1: Gezellig met z'n tweeën, pakken de laptop. Gewoon lekker in bed liggen, kijken. Ja,
2: nabeschouwing, ben je 4 uur s'nachts klaar?
1: Nee, de nabeschouwing die trek ik even niet hoor. Die sla ik even over, dat vind ik wel even goed.
2: Oef.
1: Ja, maar goed, nee, als we erin zitten, dan zitten we er ook helemaal in.
2: Kijk.
1: Ja, maar jij slaat hem over.
2: Ik sla hem over, jou hoor.
1: Oké, nou goed. We gaan even terug naar de dag van vandaag, want misschien heb jij ook een kort nachtje gehad. Ging de wekker bij jou ook vanochtend dat je dacht, oh nee. Dus misschien heb je even een plaat nodig als oppepper om even wat energie erin te gooien. Misschien heb je een ander iets nodig. Wil je juist even tot rust komen? Heb je al een hele ochtend erop zitten met allemaal drukte? Je mag een liedje aanvragen. Ik kan hem zo meteen draaien over een minuut of 6, 7. Dus wees er snel bij. Laat mij eventjes weten welke plaat jij zo meteen op Noord wil horen. Via 050-3188-288. Gewoon even een appje sturen. En wie weet kan ik het voor je regelen. 050-3188-288. Welk liedje wil jij graag horen op Noord?

0: 050 en dit binnen de nachten op Radio Noord. En ja, we blijven nog even in Groningen. Want Arend die stuurde mij net een heel leuk spraakberichtje. Arend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Femke.
0: Hallo, in de auto onderweg begrijp ik?
1: Ja, klopt.
0: En waar gaat de reis naartoe?
1: Nou, de kinderen willen zeggen, waar gaan we vandaag naartoe jongens?
2: Appelscha,
0: dat is heel leuk. En dan heb je zo'n heel leuk klimbos. Gaan jullie daar naartoe?
1: Nee, zo'n soort attractiepark is dat waar we heen gaan. Oh, de kinderen hebben een marktdag, dus die kant op.
0: Ah, ja leuk. Ja, dat is ook heel leuk daar in Appelscha. Goeie keuze, kinderen. Hoe heten ze die bij je in de auto zitten? Dan weet ik even met wie ik te maken heb.
1: Jinte en Odin.
0: Jinte en Odin.
1: Ja.
0: Nou, Jinte en Odin, ik heb begrepen dat jullie heel graag een liedje willen horen.
2: Ja.
0: En welke is dat?
2: Wakker in Grun.
0: Wakker in Grun. Ja, ik hoor het. Ja, de auto heeft een beetje een wankele verbinding, maar ik heb hem gehoord. Nou, ik heb goed nieuws voor jullie, want ik ga hem voor jullie draaien.
1: Nou, super.
0: Dus onderweg naar Appelscha, zet die radio lekker hard, want hier is wat aans. En Wakker in Grun.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Doeg.

0: Vroeger werd hij heel vaak gedraaid toen ik nog een jong meisje was op de radio. Vond ik het altijd maar een beetje een stom liedje. Maar goed, zoals dat dan gaat, dan word je ouder. En dan denk je, yo, wat is dit toch een ontzettend goede plaat. Wham hoor je en Wake Me Up Before You Go Go in de ochtend door. Zometeen het laatste nieuws van 10:30. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
1: Ze zijn er weer.
2: Goeiedag, mevrouw. Ik ben van de politie. Kan ik even binnenkomen?
1: Ik trap er niet in.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Het is bijna 10:58 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten. Die zijn gisteravond in Haren actief geweest. Zo blijkt uit een Burgernet-melding. De oplichters vragen bewoners om geld, sieraden of een bankpas af te staan. De politie waarschuwt om dat nooit te doen en meteen 112 te bellen. De afgelopen dagen doken al verschillende keren nepagenten op in onze regio. Zo werd zaterdag een inwoner van Hoogkerk gebeld door een nepagent. Vorige week werd een inwoner van de stad Groningen slachtoffer van oplichting. Ook kreeg de politie meldingen over nepagenten binnen uit Hoogezand en Scheemda en op verschillende plaatsen in Drenthe. Een automobilist is vanochtend op de N33 van Veendam richting Gieten tegen de vangrail gereden. Het ongeluk gebeurde vlak voor de afslag Gieten. Bestuurder raakte gewond, is nagekeken in de ambulance. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeluk stond er een file op de N33. Op de provinciale weg, de N980 in Sebaldeburen, zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Volgens een persfotograaf raakte niemand gewond. Het verkeer is om de plek van het ongeluk heen geleid. Een bergingsbedrijf sleept beide auto's weg. En tientallen fans van Curaçao hebben de wedstrijd tegen Duitsland gevolgd bij honkbalvereniging Caribe in de stad Groningen. Edsel Ignacia was een van hen. Ondanks de zware nederlaag heeft hij toch genoten.
10: Ja, het was een lekker feestje. Ja, de enige doelpunt, hè, tel voor 100, hè, voorbij dan. Ik weet niet, maar ja, we zijn wel verloren, maar het geeft niks. Volgende keer komen we nog sterker.
1: Meer feesten op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harma Boer?
11: Vandaag is er veel bewolking. Wordt u de overtuigd wat lichte regen of matte regenval. Toch bewaarde zonder in de loop van de dag ook nog deur te komen. En wordt met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht bewolking opklaars. Minimum 9 tot 12 graden. In buien krijgt de zon meer dan in test vandaag. En met een zwakke tot motige zuidoost tot noordoostenwind wordt 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Harma.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Riga! Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
14: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.

soms moet je af en toe een beetje gek zijn om in deze gekke wereld een beetje gezond verstand te houden. Ja, want het leven vloot eigenlijk nooit in de rechte lijn, hè. Dat geldt ook voor de liefde. Soms werkt het wel, soms werkt het niet. Soms weet je al dat het niet gaat werken, maar probeer je toch krampachtig vast te houden. Daar gaat deze plaat over. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

maandagochtend. Misschien heb je net als ons een beetje een kort nachtje gehad, omdat je gisteravond nog de wedstrijd van Nederland-Japan hebt gekeken. Hoe dan ook, hou hem lekker op Noord, want wij hebben fijne muziek om deze ochtend door te komen. Dit is Ed Sheeran.

0: laat me nog even pitten, anders ga ik kapot. Ja, dat is wel een beetje herkenbaar. Maar goed, dat is de consequentie van een WK aan de andere kant van de wereld. Doe maar een één nacht alleen. Thema is natuurlijk, gaat heel ergens anders over, maar ik voelde een bruggetje. Je hoorde hem op Radio Noord. Zometeen na 11, dan gaan we iets heel anders doen. Want dan ga ik prijzen weggeven. En wat voor prijs dat is, dat hoor je straks. Gaat natuurlijk om tel en bel. Je kan weer meetellen met een liedje. En als je dan het woord, het juiste aantal telt, dan maak je kans op die prijs. Je hoort allemaal zometeen na 11 wat voor prijs het is en welke plaat we gaan tellen.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 11 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu mega opruiming bij
6: Meertens Meubelen.
5: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
16: De koffie staat klaar.
17: Blokhut of tuinmeubel. De vierkeien.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
22: Flexibele banken, kasten, tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
23: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
24: Radio Noord.
25: De Ochtenddooi.
26: Met Femke de Wallen.
0: Zometeen kun je pen en papier erbij pakken, want we gaan tellen en bellen. Welke plaat? Ik vertel het je zometeen na Shakira en John Hyatt.

Shakira en Zoo op Radio Noord. Het is 10 over 11 geweest en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor Tel en Bel. En heb ik weer een leuke snoestepuut voor je klaar liggen. Dat is die hele leuke RTV Noord tas. Zit allemaal leuke spulletjes in. En die kan van jou zijn als je zometeen meedoet met Tel en Bel. De plaat die we gaan tellen is deze. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Coming on a boogie. Blame it on the boogie. En dat is ook direct het woord dat we gaan tellen. We gaan namelijk boogie tellen. Het is af en toe even opletten geblazen, maar ik denk dat dat goed te doen is. En als je meedoet, dan maak je dus kans op die snoestepuut. Dus hoe vaak hoor je het woordje boogie in Blame it on the boogie van The Jacksons? Als je het weet, mag je zometeen bellen met 050-3188-288. En wie weet maak ik jou dan zometeen blij met die snoestepuut. Heel veel succes!

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om kans te maken op de snoestepuut met daarin allerlei leuke RTV Noord goodies. Het enige wat je eventjes hoeft te doen is mij doorgeven hoe vaak je het woordje boogie hebt geteld. Een hele goede morgen met wie?
1: Hallo, goedemorgen met Jan van Tolbert.
0: Ja, goedemorgen. Onderweg hoor ik wel.
1: Ja, onderweg.
0: Ja, waar gaat de reis naartoe?
1: Ik kom gelukkig weer terug vanuit Friesland weer naar Groningen.
0: Heel goed. Nou, mooi. Weer terug naar huis dus, begrijp ik?
1: Nee, terug naar de zaak. Terug naar het werk.
0: Ah, oké. Okay. Heel goed, heel goed. Wat doe je voor werk?
1: Service technicus. Onderhoud, ketels, waterpompen, airco's en dergelijke.
0: Oh, dan kom je om in het werk, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Goed, jij hebt meegeteld in de auto het woordje boogie. Hoe vaak heb je hem gehoord?
1: Ik hoop 12 keer.
0: Oh nee, dat is te weinig.
1: Ja, ik was er bang voor, maar het Engels was dat slecht te verstaan.
0: Ja, dat is moeilijk. En het komt ook af en toe in een coupletje voorbij. En Michael Jackson die zong af en toe een beetje. Ja, die spreekt dan dingen op een bepaalde manier uit. Kan je het ook weer net anders interpreteren. Maar het is helaas niet goed.
1: Ja, jammer.
0: Oké, okay. Hey, dankjewel.
1: Hoi,
0: dag. Goeie reis, mooi. Goedemorgen, met wie?
2: Met Anneke Huizen.
0: Dag Anneke, goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Nou, hoeveel heb jij er geteld?
2: Ik dacht 14.
0: Oeh, je bent ontzettend warm, maar het is net niet goed.
2: Oh, jammer.
0: Ja, heel jammer, Anneke.
2: Ja.
0: Hey, fijne dag.
2: Ja, dank je.
0: Doei, doei. Goedemorgen, met wie?
3: Met Johanna.
0: Dag Johanna, hallo.
3: Ik dacht 15 keer.
0: Nou, dat is inderdaad het goede antwoord.
3: Oké. Okay.
0: Dat betekent, Johanna, dat jij vandaag de prijs wint.
3: Oké. Okay.
0: Dus ontzettend veel plezier ermee. Als je even aan de lijn blijft, dan ga ik zorgen dat het jouw kant op komt.
3: Is goed.
0: Oké, spreek het je zo.
3: Tot zo.
0: Zometeen de meest gedraaide plaat van deze week. Gronings Goud komt eraan. Naar Robbie Williams.

0: Heb je ooit Friends gekeken, Edwin?
1: Af en toe een aflevering meegenomen.
0: Oké, okay, is het niet zo dat dat elke aflevering in jouw geheugen gegrift staat?
1: Nou, ik ken Phoebe.
0: Ja.
1: Smelly Cat.
0: Ja, heel goed.
1: Dat heb ik onthouden. En dat was het wel zo'n beetje.
0: Oké, okay, nou mooi dat je over Phoebe begint. Want op een gegeven moment in seizoen 10, dan gaat ze trouwen. En dan heeft ze een vrijgezellenfeestje. Maar dan is het allemaal heel degelijk. En Phoebe wil een stripper. En dan wordt er een stripper ingehuurd. En dat is dan Danny DeVito. Die op deze plaats een soort mega awkward dans uitvoert. En elke keer als ik deze plaat van Softsail nu hoor, dan moet ik denken aan die scène van Danny DeVito.
1: Oh, die moet ik terugkijken.
0: Ja, dat is echt heel grappig.
1: Danny DeVito is like 1,20 meter of zo.
0: Ja, die is heel klein. En dan staat hij daar met zijn billen te schudden, zeg maar, voor Phoebe. Die dat natuurlijk helemaal niks vindt. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Echt een aanrader. Goed, en door. Want het nieuws wacht niet. Zometeen het laatste nieuws. Wat zit erin?
2: Jongens, mag ik met een kari komen?
1: Ja, of slaap maar aan in de rij.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het is 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voormalig FC Groningen-speler en Oranje International Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden. De vader van oud-international Nigel de Jong, die tegenwoordig directeur topvoetbal is bij de Bond, speelde in 1990 en 1991 in totaal 3 interlands. Jerry de Jong was verdediger, kwam tijdens zijn loopbaan uit voor onder meer Telstar, Heerenveen, PSV en dus ook FC Groningen. Hij speelde ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal. Bij PSV werd hij 2 keer landskampioen en won hij de KNVB-beker. Treinreizigers van Groningen naar Zwolle kunnen vanaf vandaag zomaar in een nieuwe Intercity terechtkomen. De Wesp moet geleidelijk de koploper vervangen. En dit weekend is de trein gepresenteerd. Deze jongen kwam daarvoor speciaal vanuit Bodegraven naar het hoofdstation in Groningen.
8: Je krijgt een cabinekans, je kan door de hele trein wandelen. En hij staat hier de hele dag, dus je kan hele mooie foto's maken.
1: Ja, en dan kun je deze zomer ook nog voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein. Speciaal abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijs enorm stegen, zegt staatssecretaris Bertram.
9: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen. En in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
1: Het Nederland-ticket is maar van korte duur. Het geldt alleen voor de zomer. Populair is het ticket dan wel.
10: Zeker, ja. Vind je daarvan?
11: Geweldig.
12: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
1: En dat het populair is, blijkt wel uit de behoorlijk traag werkende bestellingen op de site van de NS. In het UMCG begint vandaag de Week van de Vrouwengezondheid. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de specifieke medische behoeften van vrouwen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, want de medische wereld is van oudsher gericht op het mannelijk lichaam, waar veel meer onderzoek naar is gedaan. En daardoor duurt het soms langer om bij vrouwen de juiste diagnose te stellen of medicatie goed af te stemmen. Al wordt er wel hard gewerkt aan verbetering, zegt Nienke Veenstra van het UMCG.
2: We doen natuurlijk allemaal hele goede stappen om die kennis te vergroten en om dat ook echt mee te nemen in de zorg. Maar ik denk nog niet dat we er helemaal zijn. En dat is juist ook waarom het nog zo belangrijk is om aandacht te besteden aan dit onderwerp.
1: En dat gebeurt deze week bijvoorbeeld met workshops voor medewerkers en studenten.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harma Boer?
11: Vandaag is er veel bewolkt. Wordt u de overtouw wat lichte regen of matte regenval. Toch bewaarde zonder in de loop van de dag ook nog deur te komen. En wordt met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaars. Minimum 9 tot 12 graden. In buien krijgt de zon meer dan ruimte als vandaag. En met een zwakke tot motige zuidoost tot noordoostenwind wordt 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel Harma.
13: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: Snap en Rhythm is a Dancer op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: We gaan eens even naar de Noord 9 kijken. Ik ga zo meteen de nummer 6 draaien. En die is toch wel behoorlijk gezakt deze week. Want wekenlang prijkte de plaat bovenaan in de lijst. En nou, ook nog een aantal weken toch stevig in die top 3. Maar nu lijkt die toch aan het zakken te zijn. Over welke plaat ik het heb, hoor je allemaal zo. Want eerst een nieuwe binnenkomer in de Noord 9 deze week. De Noord 9, zoals je misschien weet, is de hitlijst van Radio Noord. Met de 9 populairste platen van dit moment. Allemaal nieuwe muziek, in elk geval van de afgelopen maanden. En nieuw binnen in die Noord 9 op nummer 9 is Jenny Janine en Wonder. En stil.

0: Lekker hoor. Mary Mary en Shackles op Radio Noord in de ochtend door. En ik kijk even naar het klokje. Nog 8 minuten, dan is het exact 12 uur. En dan is het alweer de hoogste tijd voor tussen de middag met Nivino Geertsema. Nivino, goedemorgen. Oh, waar ben jij?
1: Hier, daar.
0: Oh, daar.
1: Goedemorgen.
0: Oh ja, verkeerde knopje.
1: Geeft niet.
0: Oké, nou daar ben je. Hoe is het?
1: Prima.
0: Mooi.
1: Ja, we gaan er weer voor.
0: Goed zo.
1: Ik heb lekker WK gekeken gisteren.
0: Ja, wat vonden we ervan? Moeten we het nog even analyseren?
1: Nee.
0: Nee, niet nodig, hè?
1: Nee.
2: Wat een gebrei in de eerste helft.
1: Gebrei?
2: Ja.
1: We gaan toch wel analyseren.
0: We gaan het er toch even over hebben.
1: Ja, maar Japan is gewoon een heel goed team.
0: Ze houden gewoon de deur.
1: En wij zijn denk ik niet zo goed als dat we misschien allemaal hopen.
2: Nou, maar kijk nou eens begin tweede helft.
1: Ja.
2: Toen is er kennelijk een donderspeech geweest van Koeman. Toen zat er snelheid in en kwam ook dat doelpunt.
1: Ja,
2: en de eerste helft was het maar een gaatje zoeken en dan weer de bal verliezen.
1: Ja, ja. Maar Koeman is behoudend en realistisch. Dus die heeft dus ook gezien van als we iets meer naar voren gaan spelen, dan ligt het achterin toch weer iets meer open.
2: Ja.
1: En dan is zo 1-1. Ja,
2: en dan gingen we net als vorige WK tegen Argentinië geheel verdedigend spelen. En dan krijgen we het deksel weer op de kop.
1: Oh ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ik vond die wissels wel raar. Maar goed.
0: Heel gek.
1: Doe maar.
2: Tot zover de analyse.
1: Tot zover.
0: Okay.
1: Ja. Nou, maar het was wel leuk verder. Ik vind het heerlijk hoor, zo'n toernooi. Ik heb zaterdag nacht ook ben ik gewoon om 10:30 ging ik op de bank even slapen. En toen om 11:45 had ik de wekker gezet, s'avonds laat. En toen ging Brazilië Marokko kijken. Heerlijk.
2: Dapper.
1: Oh, ik heb echt vermaakt.
0: Het is echt heerlijk, hè, dat je gewoon die tv weer aan zit.
1: Ja.
0: Dat je gewoon zo'n hele avond weer onderdompelt in het voetbal. Ik vind het zalig.
1: Jij ook?
0: Ja, joh, man. Ik ben echt liefhebber, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Ja, zij dat pakt vinden mensen altijd heel gek, maar...
2: Ze gaat zelfs Tunesië kijken, 1 uur 's nachts.
0: Tuurlijk.
1: Nee.
0: Ja.
2: Ja. Oh,
1: dan heb je echt geen leven.
0: Nou zeg, geen leven. Ik vind het gewoon leuk. Mijn zoon vroeg mij, ik wil die wedstrijd kijken. Ik zei, nou, dan gaan we dat doen.
1: Ah, dat is leuk.
0: Ja, toch?
1: Samen. Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Hey, en wat anders. Heeft Gadiek ook een lokale krant? Een lokaal huis en huis?
0: Dat hadden we wel, maar dat is nu opgegaan in een groter geheel.
1: Ja.
0: We hadden er zelfs twee. Op een gegeven
1: hoe heette die?
0: We hadden eerst De Woudklank. En toen hadden we Sa. Maar Sa is opgegaan in een soort media magnaat. Dus dat is nu een soort...
1: Er is niks aan meer om
0: te
1: lezen.
0: Komt maar 1 keer in de maand. Nou, het is wel een heel leuk krantje, maar het is wel anders dan anders. Ja. Hoezo?
1: De Woudklank vind ik wel een mooie naam sowieso. Nou, in Winsum heeft De Wiekslag.
0: Oh, vind ik ook een mooie naam.
1: Vanwege twee molens in Winsum vermoed ik dat de reden is. Twee molens staan in het centrum van Winsum. Daarom heet het huis- en huisblaadje De Wiekslag. Alleen De Wiekslag houdt op te bestaan na 53 jaar.
0: Ach.
1: Ja, vandaag is de laatste druk geweest in Harlingen. Daar gebeurt de druk dan. Maar wij zijn daarbij geweest. En de eigenaar van De Wiekslag gaat dan vanmiddag, volgens mij in Zuurdijk, dan het laatste bezorgrondje rijden. Dus we gaan het uitgebreid over De Wiekslag hebben. En in Altijd Wat Anders wil ik het ook graag hebben over jouw lokale huis-aan-huisblad. Is dat er nog? Of is het inderdaad ook verdwenen? Lees je het altijd? Wat haal je er altijd uit? Wat vind je belangrijk om daarin te lezen. Ik ben heel benieuwd, want ik denk dat heel veel mensen wel zo'n huis-en-huisblaadje hebben of hebben gehad.
0: Zeker. Nou, dat en meer dus straks allemaal intussen de middag.
1: Yes.
0: 12 en 2. Praat mee. Dat kan natuurlijk via 050-318-288. Berichtje mag sowieso nu al. En tussen 12:30 en 1 mag je gewoon bellen. Veel plezier zou ik zeggen.
1: Steve, bedankt.
0: Ik heb nog een handje voor je. The Human League. And Don't You Want Me.
1: Hoi.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Mooi dat zijn stem weer op de radio is, Edwin. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ruim 90 asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geslapen in een noodopvang in de wijk. Volgens hulporganisatie Migrate bleven 20 asielzoekers achter op het voorterrein van het aanmeldcentrum. Een automobilist is vanochtend op de N33 Veendam richting Gieten tegen de vangrail gereden. Het gebeurde vlak voor de afslag. Is nagekeken in de ambulance. Door het ongeluk ontstond daar wel een file. En de politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten. Gisteravond waren ze actief in Haren, blijkt uit een burgernetmelding. Maar de politie heeft uit meerdere gebieden in onze provincie daar meldingen over gehad.
12: Dankjewel. Meer nieuws om 12:30.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop.
19: Wijzerweg, Groningen.
21: Radio Noord.
22: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, weer een huis-aan-huis blaadje dat stopt de wiekslag in Winsum. Hoe belangrijk zijn die krantjes voor jou? We bespreken het zo.

0: Backman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet op Radio Noord. 9 over 12 is het, nieuwe week. Nieuwe ronde, nieuwe kansen wordt dan altijd gezegd. En in ieder geval nieuwe tussen de middag. Mooi dat je er weer bij bent. Ja, ik noemde hem net al, de wiekslag. Ik kan me herinneren, vroeger toen ik in Warfum opgroeide, was het altijd een geel krantje. Volgens mij is de laatste jaren die kleur wel veranderd. Maar het was 53 jaar lang het huis-aan-huisblad blad voor Winsum en omstreken. En vandaag wordt de allerlaatste editie van de krant gedrukt en bezorgd. En daar is verslaggever Dimitri van Tuil bij.
1: Ja, ik sta voor de verandering niet bij ons in de eigen provincie, maar bij de buren in Friesland, in Harlingen wel te verstaan, bij Flevodruk, met Otto Mekel. Meneer Mekel, de allerlaatste dag van de wiekslag, tenminste de druk daarvan. Ja, hoe voelt dat?
2: Emotioneel. Ik laat een periode achter mij. Want ik stop nu ook definitief met het werken in de drukkerij.
1: U bent 80 jaar, u heeft 53 jaar bij de wiekslag de krant uitgegeven. Ja, wat zijn de mooiste momenten die u meemaakt? Is dat het klantencontact? Is dat het drukken hier waar we staan? Wat is het?
2: Het contact met de mensen die mij nieuwsberichten opsturen, die mij advertenties inleveren. Om dan contact met die mensen te hebben, dat vind ik een mooi moment. Ook natuurlijk toen later de krant werd gedrukt, niet meer in Winsum, maar in Harlingen. Het contact met de mensen in Harlingen vind ik ook heel prettig. Ik stapte hier namelijk ook naar binnen voor de allereerste keer. En toen ik er kantoor binnen stapte, had ik gelijk het gevoel, dit is goed. Ja, dit voelt warm aan.
1: Want deze krant, u zegt het al, er worden dingen ingestuurd. Het is niet een krant waarin u zelf als redacteur schrijft.
2: Ik doe zelf niks aan deze krant. Mensen sturen mij per mail berichten op, advertenties op. En die plaats ik dan via de Mac, plaats ik die op een pagina. De pagina's deel ik wel zelf in.
1: Ja, want u zegt wel dat het misschien niet zoveel werkt. U bent er de hele week mee bezig.
2: Een groot gedeelte van de week ben ik er wel mee bezig. Ik heb natuurlijk ook wel vrije momenten op een dag. Maar als er dan weer allerlei berichten binnengestuurd worden, dan ga ik daar weer mee aan de gang.
1: Ja, en we staan hier natuurlijk in Harlingen, maar de krant wordt straks natuurlijk gewoon bezorgd in de provincie Groningen.
2: De krant die wordt bezorgd in de provincie Groningen. Vanuit Harlingen rij ik eerst naar Zuurdijk. Daar breng ik kranten heen. Dan ga ik naar Ulderum. Dan ga ik naar Leens. Dan ga ik naar Wehen en Horen. En dan ga ik naar Eenderum. En dan naar Winsum. En daar verdelen wij de kranten dan verder voor de omliggende dorpen.
1: En hoeveel kranten worden dan bezorgd?
2: Totaal worden er 10.200 kranten bezorgd.
1: U heeft net ook de eerste 5.000 ingeladen. U ziet nu voor u ook hoe de laatste kranten gedrukt worden. U zei net al het woord emotioneel, maar wat ziet u nu?
2: Ja, dat is heel mooi dat ik dit nog kan meemaken. En dat ik dit in hele goede gezondheid nog kan afsluiten.
1: Met trots de laatste krant.
2: Heel trots.
0: Ja, maar mooi gezegd door Otto Mekel van de wiekslag dus. Hij kan het zelf nog meemaken, maar helaas dus voor al die 10.200 lezers. Dit is wel de laatste keer dat de wiekslag op het deurmatje ploft. Harma, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Het Noord-Brauk ook zo'n wiekslagachtige krant?
3: Nee. We hadden heel vroeger, dat weet ik ook nog. Dan hebben we de Noorderzuurbrauwster. En dat was van de Stootseun, waar Noord-Brauk ook onder valt. Mm-hmm. En Zuurbrauk, Noord-Brauk, Zuurbrauk, Stootseun. En dat werd later door de gemeentelijke herindeling, werd dat de tussenklappen. En de tussenklappen die is ook niet meer. En toen kregen we, omdat we een hele een gooie bezorgster had, die ook in de dorp Sibboden en Schewol en Slochten wat bracht, kregen we het Bokkenblad. Maar Bokkenblad is ook niet meer. Maar daar zijn ze nou weer mee bezig in Schewol, om de barrel weer op te starten.
0: Serieus?
3: Dus ik hoop in de toekomst dat we wel weer zoiets gaan krijgen. Maar we horen nou alle informatie uit de regiokrant. En die komt nu de Hoge Zand. Maar er staan heel veel dingen in wat eigenlijk nooit echt betrekking heeft op Noord en Zuurbrauk in omheen.
0: Nee, en hij is toch ook wel eens wat instuurd voor de krantjes?
3: Ja, in het begin, helemaal in het begin, heb ik in de tussenklap me ooit keer in de week het weerbericht gepubliceerd.
0: Nee.
3: Toen is het ooit met begonnen. Dus dat zal in 1998 of zo weer wezen.
0: Dus
3: ik ooit wel in de week, want dat was een wekelijks krantje natuurlijk.
0: Ja, dus ook een week weerbericht?
3: Ja.
0: Hou volk klopt het en hou volk klopt het niet?
3: Klopt altijd, hè? Het is een verwachting.
0: Oh ja, tuurlijk. Is ook zo.
3: Ja, dan kun je altijd weer achter de schoen.
0: Is ook zo. Wat is de verwachting nou?
3: Ja, het is op dit moment te kool. Dan had hij die school opscheerd, de school, die noordwestelijke stroming. Normaal gesproken, de kim op dit moment u gewoon van, overdag van 19,8 graden. Dat is dan in decimal. Dat in de havengroot is op dit moment nog maar in roodschouw. 18 kilometer zicht. 1 millimeter is de verhaalde motige noord-noordwestenwind. In Slochten dat in de havengroot. 1,5 millimeter. De barometerstand doet zo'n 14 millibar. Dat in Groningen in windschoot 2 millimeter. In Dreug en bewolkt in Wolkenburg. Maar van mensen missen het overtaal wel wat. 1,5 millimeter van de laatste 24 uur in Fatih Groningen. Nou, die 20 graden die honden we nog nooit. Misschien men wel. Nou, voor vanmiddag in ieder geval veel bewolking. De kinderen wat lichter regen of motregen van. Toch per bar de zon zo hier en door overtaal wel iets. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind. 15 tot 17 graden. Maar dan mag de zon het nog wel inbredden. Vanochtend in ieder geval nog wel. Zo hier en door vooral het zuidwesten van de provincie. Vannacht in opklots 9 tot 12 graden. Men meer ruimte voor de zon als vandoor. Dat kan ook gaan. 17 graden Lauwers meergebied. 20 graden verder provincie in. Woensdag veel bewolking. Dan trekt er eens wat regen over. 18 tot 20 graden. En door een aantal ook onder hoge druk. Met op donderdag regenmotig zon. Gemiddeld 6, 27 graden. Vrijdag 28 tot 30 graden. Met lote kans op regen en onweer. Maar door met deze zomerwarmte zeker niet voort. Maar op zaterdag ook flink wat zon. En ook zomertemperaturen met zo'n 6, 27 graden.
0: Dus het bokkenblad komt terug?
3: Daar ben ze weer wat mee bezig.
0: Kijk. Nou, dat is goud naar huis, toch?
3: Ja, dat is mooi. Ik hoop dat Noordbrouw door straks ook weer een plootje in krijgt.
0: En dan met de weersverwachtens van Harma Boer voor aankomende week.
3: Nou, dat heb ik niet zeggen. Dat mag je ervan,
0: Oké. Okay, ja. Harma, bedankt, hè.
3: Jo, mooi.
0: Mooi. Nou, als de mensen die op poten zetten de terugkeer van het Bokkenblad nu luisteren, bel ons straks even.

Bruno Mars en daarna Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Ik ben benieuwd of er een beetje is gedanst in Huizen Niehoff gisteren. Want hij was jarig. Harry Niehoff. Je hoort hem nu met I Will Dance.

0: Fijn zo te gezien worden. Harry Niehoff, hij wil wat aans. Huis en Huisblad, de Wiekslag voor meer dan 10.000 adressen in Winsum en omstreken wordt vandaag dus voor het allerlaatst bezorgd. Je hoort het misschien net. Daarmee komt er na 53 jaar een eind aan dat bekende gele krantje in Noord-Groningen. Maar er zijn natuurlijk veel meer regio's in de provincie waar van die, ik noem ze maar even, bokkenblaadjes zijn of zijn geweest. Hoe zit dat bij jou en hoe belangrijk zijn die kranten voor jou? 050-3188-288. Altijd wat anders. De lijnen gaan nu open.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Half 1 gaan we naar wereldkampioen nieuwslezen Edwin in het Veld. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het was tijdens corona wel degelijk code zwart. Dat betekende dat artsen moesten kiezen wie wel en niet behandeld kon worden. Dat zeggen IC-artsen van 4 ziekenhuizen, waaronder het UMCG, tegen Nieuwsuur. Oud-premier Rutte zei afgelopen vrijdag nog tegen de parlementaire enquêtecommissie dat we in Nederland net geen code zwart hadden bereikt. Maar volgens Nieuwsuur namen ziekenhuizen amper nog 75-plussers op.
9: En zelfs ook bijvoorbeeld voormalig IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt ja, continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC verscheen. Want die huisartsen en de verpleegartsen die stuurden die mensen al niet naar het ziekenhuis.
8: En het ging niet alleen om oudere coronapatiënten volgens Van der Voort. Er werd in het UMCG bijvoorbeeld niemand meer opgenomen met een slechte afweer. Bijvoorbeeld als gevolg van een kankerbehandeling of transplantatie. Artsen vinden dan ook dat in de parlementaire enquête benoemd moet worden wat feitelijk gespeeld heeft, in plaats van wat er net niet gespeeld heeft. Het ministerie wil tijdens de enquête niet ingaan op vragen over corona. 91 asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de wijk. Er is geen gebruik gemaakt van congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Volgens hulporganisatie Migrate bleven 20 asielzoekers achter op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de asielzoekers in Groningen en de wijk terecht konden. Vanaf vandaag is een sporthal in Westerbork een week lang opvangplek. Afgelopen vrijdag trad het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is het sindsdien een stuk drukker voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een automobilist is vanochtend op de N33 Veendam richting Gieten tegen de vangrail gereden. Het ongeluk gebeurde vlak voor de afslag Gieten. Bestuurder raakte gewond, is nagekeken in de ambulance. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeluk stond er wel een file op de N33. En op de provinciale weg de N980 in Sebaldeburen botsen 2 auto's op elkaar. Volgens een persfotograaf raakte niemand gewond. Verkeer werd om de plek van het ongeluk heen geleid. Bergingsbedrijf moest beide auto's daar wegslepen. Meer verkeer op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan wij naar het weer.
10: Vandaag is er veel bewolkt. Wordt u de overtuigd wat lichte regen of matte regenval. Toch bewaarde zon er in de loop van de dag ook nog door te komen. En wordt met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaars. Minimum 9 tot 12 graden. In buien krijgt de zon meer dan uw test vandaag. En met een zwakke tot motige zuidoost tot noordoostenwind wordt 17 tot 20 graden.
0: 13:55 is het. Het gele Winsumer krantje De Wiekslag stopt dus na 53 jaar. Hoe belangrijk zijn dit soort huis-aan-huisbladen voor jou? Wat krijg jij precies thuis? Weet je de naam ook? Of pluis je hem altijd direct helemaal door? Of gaat hij direct naar op papier? En als je hem dan wel leest, wat haal je er dan altijd uit? Wat vind je belangrijk in zo'n krant? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
13: Mensen, als je koel wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
14: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
13: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
16: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
16: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.

0: 050-3188-288. Ja, je moet het nummer bijna wel gaan bellen als je weet wie daar aan de andere kant van de lijn zit. Als eerst, de eerste halte, mijn lieftallige collega Nadesh.
1: Slijmbal.
0: Is toch zo? Ze moeten eerst langs jou, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is wel... Ja, je bent een beetje de bouncer. Zo noemen ze dat dan, maar dan telefonisch gezien. We hebben het over bokkenblaadjes. Ik vond dat, toen Edwin het ook voor de uitzending hadden we het er alvast even over. Toen zei hij bokkenblaadjes en ik heb er altijd een beetje een negatief gevoel bij. Alsof het een beetje denigrerend is, wat het natuurlijk niet is.
2: Nee.
0: Bokkenblaadjes, ja... Jij noemt dat gewoon zo, hè?
2: Ja, nou, ik kan me van vroeger ook nog herinneren op Martini Kerkhof. Dan was er altijd wel iemand die zei van... dan zal ik die bokkenblaadjes even doornemen.
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet eens meer waar dat vandaan komt. Maar
0: nee, wie heeft dat
2: heette gewoon bokkenblaadjes.
0: Nou, ja. Harma, je hoorde het net Harma zeggen ook. Daar in Middengrun. Daar heette het krantje echt het bokkenblad.
2: Ja.
0: Dus ja, in die zin... Nou, ik moet dat gevoel maar even opzij zetten. Moet ik heel vaak trouwens. En het bokkenblad komt dus misschien terug, begreep ik ook uit betrouwbare bron, Harma Boer. Dus ik ben wel even benieuwd, de initiatiefnemers van de terugkeer van het bokkenblad, als je zit te luisteren, bel dan even. Want ik ben wel benieuwd waarom je dan nu weer nieuw leven erin probeert te steken, terwijl het weg is. Ik vind dat wel dapper ook wel, want het is volgens mij toch een tijd waarin dat soort dingen gewoon steeds meer verdwijnen.
1: Het is heel duur om te laten bezorgen, dacht ik.
0: Ja,
1: dat
0: nou
1: ik
0: ja.
1: dat overal las. Dat kost gewoon. Ja, dat kost heel hoog worden. En ik heb trouwens een bokkenblad even voor je opgezocht.
0: Ja.
1: Dat is iets Gronings, bokkenblaadje. Dat is niet iets Nederlands, is echt iets Gronings.
0: Oké. Okay.
1: En nou. Ja, het betekent gewoon een plaatselijke nieuws.
0: Plaatselijke nieuws. Nou ja, dat is wel. Ik lees dat dus altijd. Ik vind dat heerlijk om te lezen. Omdat het dichterbij kan het eigenlijk niet. Ja, sorry RTV Noord, maar het is ook gewoon nog dichterbij dan RTV Noord. En dat is ook logisch. Want je hebt daar gewoon mensen die gewoon daar wonen. Die over alles berichten. Ja, ik vind het heerlijk om te lezen.
2: Nou ja, ik heb dat precies hetzelfde. Gezinsbode kun je denk ik ook wel een bokkenblaadje noemen, toch?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, en dat
2: was wel. Nieuws over mijn eigen haringspecialist. Dat vind ik leuk om daar te lezen. Ik mis trouwens echt de stukjes van Wim Masker in de gezinsbode.
0: Over de FC.
2: Ja. En wat ik ook mis, dat was een blad... dat is al 20 jaar geleden, denk ik. De Looks!
0: Ik wou net zeggen, dat is toch echt heel stads, De Looks.
2: Ja, fantastisch. Fokko Kramer. En zat Piet van Dijk er ook niet bij?
0: Die zit overal bij.
2: Ja.
0: Piet, als je luistert, wat heb je dan voor De Looks gedaan? Nou, vertel het maar even. Je kunt ons ook bellen. Ook Piet van Dijk mag ons bellen.
2: Jazeker.
0: 050-3188-288. Ja, De Looks, dat is wel... Hoe langer het ook weg is, heb ik het idee hoe mythischer het ook wordt, volgens mij. Hè?
2: Nou, en ik heb even net gezocht, maar het is ook heel moeilijk te vinden op internet.
0: De Looks.
2: Ja, ik zit al inmiddels bij de Groningen archieven, maar weinig Looks. Ja, allemaal beeldjes van Peert van Ommer Looks.
0: Oké. Nou ja, maar ook die namen inderdaad ook. Ik ben heel benieuwd naar de mooiste namen van zo'n bokkenblad. Want De Looks vind ik heel mooi, treffend. Ik neem aan, dat gaat natuurlijk over Peert van Ommer Looks. Maar ook De Wiekslag. Winsum, twee molens in het centrum. Gisteren stonden ze trouwens weer prachtig te draaien in het molenweekend. Ja. Het was heel winderig, dus dat ziet er gewoon mooi uit. Ik neem aan dat het daarom ook De Wiekslag heet. Het Bokkenblad, ook een prachtige naam. Nou, hoe heet die bij jou in de buurt? Welke ploft bij jou altijd op de deurmat? Laat het weten. 050-3188-288. Gaan we naar een van mijn... Nee, dat mag ik niet zeggen. Hè? Een van mijn favoriete bellers, want dan sluit ik anderen weer uit.
2: Dat gaat toch ook aan mijn favoriet?
0: Jawel,
2: maar... al die favorieten.
0: Ja, oké. Okay, nou, een van mijn favoriete bellers. Anneke Nieborg in Kantens.
3: Ja, hallo. Goedemiddag, Winjo en Serge. Nou, we hebben een van ons Laugenhuis. En dat begon al vanaf het begin jaren 80 in klein formaat. En nu al jaren op A4 formaat. Nou ja, daar staat alles in wat voor het dorp belangrijk is. Ja. Allerlei rubrieken.
0: Veel Kantens, hè, is dit?
3: Gaan meestal de kinderen. Ik heb er zelf ook 5 jaar geleden gereden. Gestaan in de rubriek De Kroontjespen.
0: Oh.
3: Er wordt van alles gevraagd wat je als kind het liefst at en wat je deed en wat je ergernissen is en wat je mist van vroeger enzovoort enzovoort. Nou ja, en de gang van zaken van het boerenerf altijd een rubriek, vaste rubriek. Nou en uitgevlogen, mensen die weggegaan zijn en die daar nog een keer over vertellen. Of over onze eigen vroegere dichter, schrijver, schoolmeester Jan Boer in het Grunnings.
0: Oh.
3: Nou dan Tuin en zo, Anneke van der Graaf altijd. En Nijentlo. Nou ja, ik kan er wel een poosje zo doorgaan.
0: Ja.
3: Maar die is prachtig, dat blad. Heel mooi.
0: Het Laugenhuis.
3: Het Lauchnijs.
0: En oké, okay. En bestaat er nog? Of?
3: Ja, zeker. Zeker.
0: Oh, okay.
3: Vanaf begin jaren 80 tot heden. In het begin had een kleiner boekje uitgegeven. En nu al sinds jaren en dagen op A4-formaat.
0: Oh, oké. Okay. En dat is gewoon elke week in de bus?
3: Nee, elke één keer in de maand.
0: Oh, oké. Okay, okay. Heb je er zelf ook in staan, begreep ik, Anneke?
3: Ja.
0: Heb dat stukje nog zo voor die?
3: Jawel.
0: Ah, lees hem een stukje voor.
3: Nou ja, wat uw naam is. Nou, mijn naam is Anneke Nieborg. Wat u kent het liefst. Alles wat mijn moeder kookte, vooral groentesoep. En wat deed u het liefst? Nou, buiten speelboeder op de boerderij. Vriendinnen, wandelen, fietsen, kaarsenbal en zo wat. En toneelstukjes ben ik. En vooral veel boeken lezen. Wat was uw grootste hobby? Lezen. En welk beroep heeft u uitgeoverd naar de MULO? Werkte ik als 17-jarige op een groot bedrijfskantoor van de Heren Kledingfabriek Gebroeders Levi in Groningen aan de W.A. Schotenstraat. Dus ik was assistent kwaliteitscontroleur en met dit kantoorwerk en werkte met een rekenpook. Uitschuifbare lineaal. In plaats van wat nou tegenwoordig al met computers gebeurt.
0: Ja.
3: Nou ja, moest ik metingen verrichten op de eindcontrole en er was altijd wat niet goed was. Het was net algebra.
0: Ja.
3: En wat grootste erger is, het vele afval bij de wegen, plastic en blik. En wat miste je de jeugd? Ja, nou, het was veel rustiger, overzichtelijker, niet zo complex. En waar maak ik het meest over zorgen? Over het vele geweld en de honger in de wereld en de respectloosheid overal.
0: Anneke.
3: Dat zou u graag nog eens willen doen naar IJsland. Nou, en dan komt de volgende persoon aan de beurt voor deze rubriek.
0: Oké, okay. En oh, die mag jij dan zelf uitkiezen?
3: Nou, nee, dat is nou zo'n achterna gewoon geregeld. Dat was Gerda Omtouw, mijn dorpsgenote. Die heeft toen de kroontjes per rubriek ook dat interview gedaan.
0: Ja, nou heb ik twee vragen, Anneke. IJsland, is dat er ooit van gekomen?
3: Friesland?
0: Nee, IJsland.
3: Oh, IJsland, ja. IJsland. Nee. Oh. Nee, ik kijk wel altijd naar die uitzendingen, natuurfilms van IJsland. En ik ben er ooit door geraakt. Er was ooit vroeger een jeugdserie, Nonnie en Manny of zo, Money. Dat was een jeugdserie van een aantal delen van een bekende IJslandse schrijver. Ja. De naam ben ik hem kwijt en dat heb ik ooit op tv gezien. En toen werd ik helemaal geraakt door het landschap en nou ja, die geizers. Maar ook vooral het landschap.
0: Anneke. Hoe oud was je toen je dit opschreef, zeg maar, of toen je werd geïnterviewd?
3: Even kijken.

0: Toxopeus.
1: Oh ja. Nou,
0: en dat boek heb ik ook van haar te horen. Ja. Van Rotten.
1: Maar Anneke, even lang verhaal kort. Dit is heel belangrijk voor jou. Jij leest het ook allemaal. En...
0: Ja, maar iedereen hoor. Voor iedereen is het belangrijk hoor.
1: Ja, want stel nou dat ook stopt. Net zoals de wiekslag. En dan?
0: Nou en dan? Nou ja, kijk, we hebben een gratis krant in de week. Dat is 2 keer de Ommelander, 1 keer de Noorderkrant. Dan hebben we die gratis huis-aan-huis krant. Ja. En elke dag heb ik dagblad. Maar
1: van, is toch anders. Maar,
0: dus dat is er dan ook nog wel dan eigenlijk. Maar er staat ook heel veel in trouwens, hoor. Voor activiteiten op cultureel gebied.
1: Ja, ja. Bedankt Anneke. Ik vond het weer gezellig.
0: Nou, ik ook weer niet wel. Tot volgende keer, hè.
1: Tot volgende keer. Mooi.
0: Doei.
1: 050-3188-288, Laugnijs dus, in Kantens en omstreken. Hoe heet die bij jou? Welk krantje krijg jij 1 keer in de week... of misschien 1 keer in de maand, zoals in Kantens, op de deurmaat? En lees je dat dan ook altijd? Of misschien ben je inderdaad zelf al eens een keer geïnterviewd, zoals Anneke. Of lever jij zelf kopij in? Dat kan namelijk ook in de wiekslag. Wordt bijvoorbeeld alles wat daarin staat, dat wordt ingestuurd. Er is niet een redactie nog die dat zelf nog weer schrijft. Je hoort het Otto Mekel al zeggen. De kopij komt gewoon van de lezers eigenlijk zelf. Hoe zit dat bij jou? 050-3188-288. En nu hebben we in beeld die prachtige, waar Edwin het al over had, de looks inderdaad, door Fokko Kramer. Volgens mij inderdaad had Piet van Dijken daar ook wel een rol in. Dus als de betrokkenen van de looks nu zitten te luisteren, mag je ook bellen. Hoe was dat om die looks toch elke keer maar weer te maken? 050-3188-288. We gaan nog Glins. Laura Hoeksma, mooi.
2: Ja, mooi.
1: Wat heet Glins? Wat heet Glins?
2: Nou, we hebben een Op de Bult.
1: Op de Bult?
2: Onze dorpskrant.
1: Oh, ja. Nou, dat is wel grappig, want ik zei het al, Laura, ik las de wiekslag altijd toen ik in Warfum woonde, opgroeide. Maar die van Warfum zelf heette, ik weet niet, misschien bestaat hij nog, Op en Om de Terp. Dat heeft een beetje met hetzelfde te maken natuurlijk.
2: Ja. Maar kijk, Gunningen zegt Nuit een Terp, maar die zegt een Wierde.
1: Ja, dat is ook altijd het aparte, waarom dat Op en Om de Terp heet, en terwijl we altijd Wierde zeggen. Heb ik ook nooit begrepen. Maar goed, dat geeft niet.
2: In Friesland en in Noord- en Zuid-Holland.
1: Ja, hey, ik weet hem. Hé, hey, Laura, en wat staat er allemaal in Op de Bult?
2: Nou, de dorpsberichtjes. Ik zet er zelf ook altijd dingen in.
1: Oh.
2: Over ons inloopcafé.
1: Ja.
2: En dat is een koffiemarkt voor mensen die behoefd zijn.
1: Ja.
2: 1 keer in de week. En dan zit ik dus een maandoverzichtje daarvan in de Bult.
1: Ja.
2: En
1: Laura, heb je ook het idee dat het lezen wordt? Krijg je veel reacties erop?
2: Ja, soms wel, soms niet. Ik weet ook wel mensen die... nou, die lezen hem eigenlijk niet, maar er zijn ook mensen die hem heel trouw lezen.
1: Ja.
2: Wat ik er de laatste tijd ook in zet, ben de activiteiten in kerk.
1: Oh ja, ja, ja, dat is wel dus...
2: Ik ben een kluisenhouder van de kerk in Glins, dus dat is ook... die worden er ook in zet.
1: Ja.
2: Dus dat soort dingen. Maar ook van de gereformeerde kerk Spikstrand, Glinsstrand, die zetten er ook altijd hun kerkhuis in. Nou, dat soort dingen allemaal.
1: En hoe vaak komt er op de deurmat?
2: 1 keer in de maand.
1: Oh ja, is dat genoeg?
2: Ja.
1: Oké. Nou, dat vind ik mooi om te horen. Dus dat is echt voor Glins.
2: Ik kan dus kopij inleveren als ze dat willen.
1: Ja.
2: En wat ook, duifbelangen die er ook hun activiteiten in zetten. Nou, dat soort dingen allemaal.
1: Ja, leuk, Laura. Nou, mooi dat nog steeds bestaat. Maar dat gaat ook nog wel even door, hè?
2: Het was er ook over dat het zo moeilijk is om, en zo duur is, om die dingen te bezorgen.
1: Ja.
2: Maar er zijn

0: altijd wel schoolkinderen. Van de middelbare school of zo. Die voor een kleinigheid dat rond willen brengen.
1: Nou, dat is mooi. Ik hoop inderdaad dat dat ook nog zo heel lang, zo lang mogelijk blijft, moet ik zeggen, Laura. Want het is, mensen hebben er altijd wat aan. Bedankt voor het bellen, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay. Doeg!
0: Doeg!
1: Doeg! Ja, om de bult, of op de bult heet hij volgens mij in Glens. Ja, de looks hebben we het al over gehad. Daar hebben we straks wel wat meer informatie over. Ik ga eerst hem naar Gerard Dekens. Bokkenblad, de term bokkenblad, Gerard, ik vond het een beetje denigrerend.
2: Ja.
1: Is dat raar?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Ja, ik moet denken aan de bokkenpruik.
2: Ja, dat kan ook. Maar als je die op hebt, dan moet je gewoon je niet begeven tussen de mensen.
1: Nee. Gerard, welk krantje heb jij altijd gehad?
2: Er was een nieuwsblad van uit Sappemeer. Die hebben we zelf allemaal gedrukt. En er was bij een drukkerij in Sappemeer, zeg maar.
1: Ja.
2: En die werd dan ook gewoon uitgegeven. En het bokkenblad, dat zegt het al, daar werden de bokken te koop aangeboden, die beschikbaar waren. En bokken die geschikt waren voor het volk.
1: Oh.
2: Daar is het mee begonnen.
1: Nou, dan is het maar goed dat ze het bokkenblad hebben genoemd en niet het fokkenblad.
2: Maar ja, goed, zoveel waren ze nog niet, denk ik, toen de tijd.
1: Oh, dus daarom heet dat zo. Nou, ja. Weer wat geleerd.
2: Omdat de bokken zeg maar niet meer zo werden aangeboden, kwam er langzamerhand daar plaatselijk nieuws in, rouwadvertenties, meer van dat soort dingen. Ja. Tegenwoordig staat er denk ik bol van de reclame.
1: Ja. Ja, maar dus, dat is weer nodig om het überhaupt uit te geven, denk ik.
2: Dat snap ik ook, ja.
1: Ja. Hey, jij hebt het dus gedrukt, zeg jij. Heb je dan zelf ook echt inhoudelijk gewoon artikelen geschreven en zo?
2: Nee, dat niet. Ik was zetterdrukker in Bender.
1: Oh ja. Ja.
2: Dus,
1: en had jij het idee dat leefde bij alle ontvangers? Of ging dat direct op papier in?
2: Volgens mij leefden ze het wel, want iedereen zat erop te denken. Want als het slecht weer was, dan kwamen ze halen bij de drukkerij.
1: Oh ja.
2: De mensen.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus het leeft dan wel.
1: Dus je hebt daar wel voldoening uit gehaald?
2: Ja, als ze werk zijn, dan wel, ja.
1: Ja, ja. En voor jezelf, is dat iets wat jij dan ook graag las, dat soort dingen?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Nee, als je het zelf gezet hebt en je haalt het van de pers af, dan weet je wat erin staat.
1: Ja, precies. Je had het al gelezen. Zo is het ook weer.
2: Ja.
1: Hey Gerard, bedankt voor dit mini-college. Ik weet nu waar de term bokkenblad vandaan komt.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Graag gedaan. Hey, fijne uitzending en tot de volgende keer.
1: Komt goed. Mooi, Gerard. Gaan we naar de man van de looks. Een van de mannen van de looks. Piet van Dijken. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Piet. Heb je een beetje zin in?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Hey, de looks, hè? Ja. Hij is al vaak genoeg genoemd. Wat, ja. Vertel eens, wat was de looks?
3: Nou ja, de looks was natuurlijk het meest populaire huisweekblad, krant, die er ooit in Groningen is verschenen. Er was een blad waarvan iedereen zei van ik lees hem niet, maar iedereen las hem. En het kwam ook vooral door, en ik zal niet al te veel namen noemen, maar de grote man achter alles van de looks was de enige echte Fokko Kramer. Want ja, society rubriek de looks kwam. Ja, daar keken de mensen naar uit. Want ik bedoel, of er nou een dame van de trap was gevallen in de Bedemerstraat. Of er was iets gebeurd met een voetballer van de FC. Fokker zat er met een neus op en die bracht ons... Wekelijks bracht hij ons de glamour van de society. En verder hadden wij natuurlijk in de looks, en dat is natuurlijk ook heel mooi om even te vermelden. Wij hadden de column van de gebroeders Koeman. Dat heette 1-2'tje. Daar kregen die jongens allebei 25 gulden voor.
1: Zo.
3: En Jan van Dijk had ook een column in de looks, die heette Jan van Dijk's voetbalkijk, en daarvoor kreeg hij een gratis advertentie voor zijn sportwinkel in Assen.
1: Dit is allemaal inside information, Piet.
3: Dit is inside information, en ik moet ook nog even eerlijk zeggen, de rubriek Piet's Big City heeft eigenlijk zijn oorsprong gevonden. De eerste Piet Big City stond in de looks.
1: En hoeveel, want jij strooit nu met geldbedragen bij anderen. Wat kreeg jij daarvoor, Piet?
3: Ik maakte ook wel eens een hele pagina, maar voor het krantje kreeg ik, en dat was een mooi bedrag in die tijd, in een envelopje, de 75 gulden.
1: En moet de Belastingdienst dit ook horen, of is alles in orde?
3: Nee, hoor, dat was juist de pers. Die krant was natuurlijk van Henk Hoving. Hebben ze die verkocht. Ja. Henk Hoving en Henk Hendricks. En toen kwam hij van Dagblad. Dus dat stond ook nog op papier. Ja, een beetje wel wat
1: overbleef.
3: Maar ik heb daar zelf heel veel geleerd. Ja, en kijk, de vriendschap die daar ook is ontstaan en zo, weet je wel. Mm-hmm. Fokko, ja, dat was een grote man in die tijd, Fokko Kaba. Hij was ook wel een man, weet je wel, een beetje mijn voorbeeld.
1: Oh ja? Zo?
3: Ja, Fokko. Ja.
1: Piet, ik had het hier net met onze ja, zeg ik even, onze collega Edwin in het veld over. Hij mist hem wel, die looks. Zou dat nog kunnen in deze tijd?
3: Oh, god, oh god. Als ze mij zouden bellen, nee, Piet, wil jij er gratis weer voor gaan schrijven? Dat zou, ja. Ik weet niet of dat nog wel zou kunnen. Ik denk dat dat heel moeilijk zou worden en zo. Maar weet je wat het was? En dat wist ik ook. En dat gaf mij ook, zeg maar, de power, de extensie. En die gaf mij alles. Ik wist dat de mensen erop zouden te wachten. Want als de looks niet werd bezorgd, dan waren de mensen in diepe rouw.
1: Ja?
3: Echt, mooi, ja, de looks hoorden bij de stadje en de looks hoorden bij het dagelijks tafereel in je leven. En een leven zonder looks bestond niet, toch?
1: Ja, ik ben blij dat jij weer even op de radio was, Piet. Want er is geen ander die de one-liner zo makkelijk uit de mouw schudt. Bedankt, Piet.
3: En het was de reality, hè, wat ik heb verteld. Er is geen woord van geloof.
1: Nee, dat weet ik. Nou, niet gaan zwelgen in nostalgie nu, hè?
3: Tuurlijk niet, jongen.
1: Okay.
3: Ik ga gewoon door. Ik rijd de oude Volvo en ik kom er wel.
1: Piet, bedankt.
3: Yo, bedankt voor alles, hè.
1: Ja, mooi. Piet van Dijken van Piet's Big City, zoals hij het zelf ook altijd heel mooi zegt. We gaan naar Roelof Lamberts in Haren. Mooi, Roelof.
4: Mooi, nu weer nou.
1: Mooi kerel.
4: Nou, ik heb allemaal burgerbladen zitten nou. Woensdag doe ik even de kranten rond. En daarna heb ik Groningen Dagblad op. Ik ga Oostermoer op. Dan ga ik naar De Vries. Daar neem ik de Assenkrant mee. De krant van Tinalo. En dan ga ik naar Solaren. Daar neem ik de Schakel mee. En ik krijg van de drukkerij en Solaren krijg ik de Eemsmond, de Courier, Regiokrant en de Nieuwsbode.
1: Roelof! Jeetje.
4: En ik vind een hele leuke ding om in te lezen.
1: Wat heb jij veel oud papier dan ook aan het eind van de week, of niet?
4: Ja, dat is ook zo.
1: Ja.
4: Dus, en Fokko Kramer, die kwam ook heel bekend voor. Luxe, dat was ook een hele mooie blad en zo. Dus ik ging ook altijd naar Fokko Kramer mee, naar artiestenshows en zo. Fokko Kramer.
1: Oh, oké. Hey, maar Roelof, wat haal je dan allemaal uit die krant? Kranten?
4: Nou, plaatselijke nieuws, uitgaanstips en zo.
1: Oh ja. Ja, dus je hebt er wel echt wat aan.
4: Ja.
1: Nou, mooi. En heb je zelf ook wel eens wat ingediend? Artikeltjes of zo?
4: Nee.
1: Helemaal niks? Oké. Okay.
4: Nee.
1: Jij bent meer van het lezen?
4: Ja.
1: Oké. Okay. Hey Roelof, nou, je hebt wel een record volgens mij met... Voor mij noemde je er 8 op, hè, die je dan elke week leest. Ja. Dat vind ik mooi om te horen.
4: Dat krijg je van een collega ook. Allemaal kranten uit Roden en zo.
1: Ja.
4: Blokkenblaadjes, dus...
1: Nou, leuk, Roelof. Bedankt voor het bellen, kerel.
4: Ja, fijn gezien met het programma.
1: Yo, bedankt. Roelof Lamberts in Haren. Gaan wij nog snel even naar Hetty. Mooi, Hetty.
5: Ja, goedemiddag.
1: Mooi.
5: De kranten zijn voor heel veel mensen een belang. Want ze hebben soms geen internet of wat dan ook bij de hand, of de telefoons zijn leeg. Kijk eens naar de gevolgen, wat dat heeft als ze steeds op een schermpje zitten.
1: Ja.
5: Het is natuurlijk zo van de ogen die worden nagetast. Ze hebben anders niets te doen als kranten lezen op het scherm. Nu kunnen ze nog een beetje genieten van de omgeving of wat dan ook. En ze kunnen een krant meenemen naar buiten.
1: Ja. Maar dat kan met mobiele telefoon ook, Hetty, hè?
5: Wat blieft?
1: Een mobiele telefoon kun je ook meenemen naar buiten.
5: Ja, dat is waar, maar dan zit je weer op het schermpje. En op schermpjes blijf je steeds maar doorgaan. Hoeveel zit je per dag wel niet op een scherm?
1: Ja, nee.
5: En je moet steeds van pagina naar pagina en steeds korte stukjes lezen. Dus als je grote stukken wilt lezen, dan lukt dat ook niet. Nee. Want er zijn nog heel wat mensen die bijvoorbeeld helemaal geen telefoon hebben. Of die vinden een e-rider ook niks. Dus met andere woorden, het heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor heel veel mensen. Dat net zoals met AI. Mm-hmm. Heel veel mensen worden werkeloos. Hoe moeten die worden opgevangen?
1: Nou, Hattie, nu denk jij wel heel ver door, Hattie. Maar ik snap wel een beetje waar je... Ik snap je gedachten. Hey, en waar woon je, Hattie?
5: In het Westerkwartier.
1: En welk krantje heb jij altijd?
5: Nou, de Streekkrant.
1: Oh, zo heet die?
5: Ja.
1: Ja, prima. En die lees jij dus ook altijd?
5: Nou, heel veel mensen die lezen hem. Ja, en maar... anders word je verstoten van het nieuws als je geen internet hebt of wat.
1: Ja, nee. Is er, in Westerkwartier is toch gewoon internet, of niet?
5: Dat is er wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen er niet mee omgaan.
1: Nee,
5: die
1: dat snap ik.
5: Dat is aan mij niet meer besteed.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. En hoe sta jij daarin? Kun jij ben je een beetje digitaal wegwijs?
5: Nou, redelijk.
1: Oké, nou ja, prima. Maar jij hebt dus het liefst gewoon het ouderwetse fysieke krantje dat je lekker in de hand hebt, een beetje ritselen en lekker lezen. Daar komt het
5: je legt hem even weg, je pakt hem weer, er komt wat tussen, of je krijgt visite of wat dan ook. En je hebt het soms niet in de gaten dat er iemand aankomt, bij wijze van spreken. Dan pak je zo'n krant volgende keer weer. En je kunt maar scrollen en maar scrollen en maar scrollen. En je kunt maar doorgaan en doorgaan. Een krant die heb je veel sneller. Dat is net zoals met telefoonnummers eerder in een boek. Had je ook veel sneller.
1: En als je aan het eind van de week de aardappels gaat schillen, dan heb je ook nog wat aan die krant, hè?
5: Dat zou kunnen. Oh. Maar je kunt de kranten ook bij het oud papier doen, hè?
1: Ja, nee, klopt.
5: En dan heb je natuurlijk ook voor de verenigingen weer geld.
1: Eens. Hattie, ik heb weer heel wat geleerd. Bedankt voor het bellen. En ik hoop je vaker te spreken. We moeten hem hier wel afronden.
5: En kijk eens naar de stroomverbruik.
1: Hattie. We gaan stoppen.
5: Ja, oké.
1: Bedankt.
5: Dag.
1: Doeg. Doei. Dit was altijd wat anders. Ik vond het mooi. Veel bokkenblaadjes dus. En dat wordt nog altijd goed gelezen en heel belangrijk gevonden. Lijkt mij een mooie eindconclusie.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Ik heb mensen pijn.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 1 uur.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
20: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
21: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
24: Met Nivino Geertsema.
25: Goedemiddag, er wordt in Groningen niet alleen meegeleefd met Oranje en Curaçao op het WK

Opalite, Taylor Swift op Radio Noord. Ja, de beelden heb je kunnen zien natuurlijk op de site en app van Noord. Vol spanning zat men helemaal in het oranje uitgedost in Dot, in de stad. Gisteravond naar het Nederlands elftal tegen Japan te kijken. Prachtig altijd die spanning op die gezichten van die tv-kijkers. En er hebben natuurlijk al landen als, ook Curaçao heeft al gespeeld. Marokko heeft gespeeld, Turkije heeft gespeeld. En overal in Groningen zijn er plekken geweest. Waar die gemeenschappen van de betreffende landen bij elkaar kwamen om dat met z'n allen te volgen. Maar er is nog een land en dat speelt vanavond tegen niet de minste, tegen Spanje. En daar zit best wel een mooie grote gemeenschap in Delfzijl van Kaapverdianen. Jawel, Kaapverdië tegen Spanje. En misschien ken je hem nog wel. Duarte, Laros Duarte, oudspeler van de FC, is daar een hele grote meneer bij Kaapverdië. Dus die kun je vanavond samen met zijn broer Deroy Duarte vanavond op het WK zien. En ik ga straks eens even bellen met Delfzijl, want daar wordt het dus gevolgd vanavond. Ongetwijfeld met lekker eten. Eerst luisteren naar Harm Tabak en de Flashbacks.

0: Ruimtebak en de flashbacks met Dichterby. Nog een paar uur en dan begint de wedstrijd Kaapverdië tegen Spanje op het WK voetbal. En ik weet zeker dat in bijvoorbeeld Delfzijl en een grote groep Kaapverdianen met elkaar gaat kijken. En een van die Kaapverdianen is echte Delfzijlster Cristiano Delgado. Goedemiddag, Cristiano.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want jij bent Kaapverdiaans. Met hoeveel mensen gaan jullie dat kijken, denk je, ongeveer vanavond?
1: Ja, ik denk een mannetje of 30, 40 gaan we wel even kijken. We zullen eerst de eerste helft ga ik met mijn ouders even kijken. En daarna verkast ik in de rust naar de brede school. En daar zit de Kaapverdiaanse gemeenschap vanavond de wedstrijd te kijken. Iedereen is welkom, dus er is een hapje eten. Dus,
0: ja, dat dacht ik al. wat is het typisch, want wij kennen natuurlijk de bitterballen tijdens voetbal, maar wat eten Kaapverdianen als voetbalsnack?
1: Ja, bij ons, ja, voetbalsnack, we hebben altijd gewoon goede stevige maaltijden, snack of geen snack, dus dat noemen wij katsupa.
0: Katsupa?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, dus
1: bonensoep. Goed gevulde bonensoep, zodat wij de Spanje vanavond kunnen verslaan.
0: Ja, want hoe is het vertrouwen? Spanje is niet de minste natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Nee, we gaan het zien. We gaan gewoon op goed geluk. We gaan in ieder geval genieten van het moment dat we überhaupt op de WK staan. En dan ook nog eens tegen Spanje beginnen. Ja. Dus dat is gewoon helemaal geweldig.
0: Misschien zie ik het verkeerd, Cristiano, maar ik vergelijk het een beetje met Curaçao. Ook echt een prachtige droom die uitkomt. En een hele mooie weg ernaartoe. Heel veel emoties, mooie emoties komen erbij kijken. En dan sta je daar, word je met 7-1 afgedroogd. Ben je ook een beetje bang dat dat gebeurt met Kaapverdië?
1: Nee, zeker niet. Alles is mogelijk, hè. Dat kan ook andere kant op. Misschien niet helemaal realistisch wat je nu zegt. Dus, ik snap jouw vraag. Nee, we gaan gewoon lekker genieten van de wedstrijd. En we gaan kijken wat het wordt. Kijk, ook voor Curaçao, hè. Die speelt tegen een Duitsland. Dus ja, ik kan er wat van zeggen. Maar een beste tegenstander. En die prachtige goal die Curaçao heeft gemaakt in dat moment. Dat hoop ik vanavond ook met Kaapverdië mee te maken.
0: Ja. En nou kijk jij met nog meer belangstelling, denk ik, Cristiano. Want ik noemde de namen net al. De twee Duartes in het team. Ja, hoe goed ken jij die?
1: Ja, dat zijn mijn neefjes.
0: Mooi, man.
1: Kleine neefjes die ineens grote mannen zijn die op de WK gaan voetballen. Dus dat is geweldig. Geweldig.
0: Jouw kleine neefjes, dat mag jij gewoon zeggen.
1: Ja, zeker. Zeker, ik ben een grote neef. Ik heb zelf als kleine jongen hebben wij het hele familie alles meegekregen. Een voetbalcarrière begonnen bij Sparta en dat was nog eventjes naar PSV en dan uiteindelijk FC Groningen ook nog. Dat was voor ons al amazing. Nou, heeft Daroy het zelf ook heel mooi bij Fortuna. En nu zitten ze bij zijn mooie teams in het buitenland. En we gaan zien wat het WK voor hen gaat betekenen.
0: En wou jij daar niet bij zijn dan?
1: Ik wou er zeker bij zijn. Mijn broertje is er gelukkig wel bij. La Rosa Daro had volgens kader geregeld. Allee, ik zou alleen bij Saudi-Arabië aanwezig kunnen zijn. Dus ik heb mijn kaarten vergeven aan een andere neef. Zodat die wel alle wedstrijden kan bijwonen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, want jij hebt een eigen bedrijf, beveiligingsbedrijf. Dus jij moet ook gewoon aan het werk.
1: Ja, helaas moet ik wel aan het werk. Ja, helaas. Ja, moet gewoon aan de bak, moet gewoon gebeuren. Ja. Dus zodoende ben ik volgend hier in Delfzijl. Misschien dat ik ook een wedstrijdje meepak in Rotterdam zelf. Maar dat voor mij helaas.
0: Maar jouw broertje doet verder niks of zo. Die heeft daar gewoon alle tijd voor. Hey, want even, heb jij nog contact gehad met je broertje en met je neven?
1: Ja, zeker. Ik heb mijn neven, die heb ik gewoon wel een bericht gestuurd. Ik laat ze niet te veel. Gisteravond hadden ze wel even een familiemomentje. Dus konden ze even met de familie meeten. Dus met mijn tante, mijn broertje was er. De vriendin van La Rose was er. Of de vrouw inmiddels was er ook. En al mijn ooms en tantes die in Amerika wonen, die zijn er ook. Die waren er ook bij. Dus Er is ook al contact geweest en vanavond tijdens de rust komt een van jouw collega's die komt langs om het lijf bij te wonen bij ons thuis.
0: Ook nog.
1: En dan ga ik even, ja, dus zal ik even in de rust met hem even video bellen om te kijken wat de sfeer daar is.
0: Ja, leuk man. Bijzondere dag dus voor jou en jouw familie ook, denk ik, hè? Voor de hele gemeenschap eigenlijk.
1: Voor de hele gemeenschap. Echt voor de hele gemeenschap. We zijn super trots. We leven er ook echt helemaal naartoe. En dit is gewoon een droom voor elke Kaapverdiaan die uitkomt. En en voor ons is het gewoon extra speciaal dat we onze kleine neefjes die dan wat wil je nog meer? Salem WK.
0: Ja,
1: wat wil je dan nog meer? Dus mooi kan haast niet.
0: Hey, ik heb hem van Curaçao wel eens gedraaid. Die hebben zo'n mooi nummer waar de jongste Bakuna ook nog een rol in heeft gehad, Jayon met de Blue Wave. Maar ik heb even gezocht, jullie hebben ook een echte WK-anthem. Van Dwayne Darak, Cabo Verde heet dat. Heb je wel eens gehoord?
1: Ik zou het veel eens af.
0: Oh, je kent hem toch wel?
1: Ja, uiteraard.
0: Oh, oké. En als je dit dan hoort, wat doet dat met jouw gevoel als echte Delfzijlster?
1: Ik krijg gelijk een kippenvel. Gewoon trots.
0: Ja, mooi. Hey, geniet ervan.
1: Ja, dankjewel.
0: Niet te veel bonensoep, want dan zit je weer op de wc vanavond, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Dan gaan we helemaal goed komen.
0: Oké. Uitslag?
1: 0-1 Capverdië.
0: Zo! Zo vertrouwen.
1: Ja.
0: Ik hoop het voor je. Veel plezier
1: vanavond.
0: We
1: gaan genieten. Yo, dankjewel. Hoi.
0: Cristiano Delgado. Echte Delfzijlster. Maar zeker vanavond ook een echte Kaapverdiaan. Nog even een klein stukje van hun WK anthem. Zo! En dan gaan ze helemaal los vanavond in Delfzijl dus. En je kunt heen, hè? De brede school. Hij nodigt iedereen uit. En als je van bonensoep houdt en een mooi voetbalpotje, zou ik zeker heen gaan. Nu de boss, Bruce Springsteen op Radio Noord met Born in the USA.

0: weet niet van ophouden. Daar staat hij om bekend. En dan heb ik het niet eens over Bruce Springsteen. Edwin, goedemiddag. Het nieuws zometeen met daarin.
1: Daar komt hij in. Het is niet eens een koploper.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
5: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Voor 1:30 zelfs. Noordnieuws met Edwin in het veld. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Politie waarschuwt voor nepagenten. Gisteravond in Haren zijn die actief geweest, blijkt uit een burgernetmelding. De oplichters vragen bewoners om geld, sieraden of hun bankpas af te staan. De politie waarschuwt om dat nooit te doen en meteen 112 te bellen. De afgelopen dagen doken al verschillende keren nepagenten op in onze regio. Zo werd zaterdag een inwoner van Hoogkerk gebeld door een nepagent. Vorige week werd een inwoner van de stad Groningen slachtoffer van oplichting. En ook kreeg de politie meldingen over nepagenten uit Hoogezand en Scheemda en op verschillende plaatsen in Drenthe. Treinreizigers van Groningen naar Zwolle kunnen vanaf vandaag zomaar in een nieuwe Intercity terechtkomen. De Wesp moet geleidelijk de koploper vervangen. En dit weekend is de trein gepresenteerd. Deze jongen kwam daarvoor speciaal vanuit Bodegraven naar het hoofdstation in Groningen.
14: Je krijgt een cabinekans, je kan door de hele trein wandelen. Je hoeft... En hij staat hier de hele dag, dus je kan hele mooie foto's maken. Ja.
13: En dan kun je deze zomer ook nog voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein. Het speciale abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm stegen, zegt staatssecretaris Bertram.
15: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval twee vliegen in één klap.
13: Het Nederland-ticket is maar van korte duur, het geldt alleen voor de zomer. Populair is het ticket al wel.
16: Zeker, ja. Vind je daarvan?
17: Geweldig.
18: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
13: En dat het populair is, blijkt wel uit de behoorlijk traag werkende bestellingen op de site van de NS. Voormalig FC Groningen-speler en Oranje International Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden. De vader van oud-international Nigel de Jong speelde in 1990 en 91 in totaal 3 interlands. Jerry de Jong was verdediger, kwam tijdens zijn loopbaan uit, vond meer Telstar, Heerenveen, PSV en dus FC Groningen. Speelde ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal. Bij PSV werd hij 2-maal landskampioen en won hij de KNVB-beker. En het gele winstmakrantje De Wiekslag stopt na 53 jaar. Eigenaar Otto Mekel stopt ermee. Hij legt uit wat hij gaat missen.
19: Het contact met de mensen die mij nieuwsberichten opsturen, die mij advertenties inleveren, om dan contact met die mensen te hebben, dat vind ik een mooi moment. Ook natuurlijk toen later de krant werd gedrukt, niet meer in Winsum, maar in Harlingen. Het contact met de mensen in Harlingen vind ik ook heel prettig. Ik stapte hier namelijk ook naar binnen voor de allereerste keer. En toen ik het kantoor binnenstapte, had ik gelijk het gevoel, dit is goed.
13: En vandaag is die voor de allerlaatste keer bezorgd, De Wiekslag. Andere tijd op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
7: Vanmiddag is er veel bewolkt. Er kan nog een spatje regen van. Maar tegelijkertijd zullen we daar de zon ook nog iets gaat bebaren. Met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind wordt zo'n 15 tot 17 graden. Vanochtend en vannacht bewolking en opklaars. Minimum temperatuur 9 tot 12 graden. En morgen is de zon meer de ruimte als vandaag. De wind is zwak tot motig uit zuidoost tot later noordoost. En de temperatuur gaat richting 17 tot 20 graden.
0: Meestal wil onze financieel expert Monika Houbig het hebben over hoe je het beste geld kan besparen. Maar vandaag roept ze juist op: geef dat geld uit. Geld moet rollen. Ik heb het er zometeen met erover.
17: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
20: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
21: Nu mega opruiming bij
22: Meertens Meubelen.
21: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
23: de koffie staat klaar.
24: Zin in een flinke klus deze zomer? Kom dan naar Bauhaus. Daar krijg je nu bij aankoop van een Skill-machine tijdelijke gratis Skill-accu-luchtcompressor ter waarde van €69,99 cadeau. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.

0: soort tegeltjeswijsheid van Kraantje Papi. Nee, en zo is het natuurlijk wel. We hebben hem afgelopen weekend in het Stadspark dit kunnen horen rappen en zingen en springen. Nee, die euro's gaan niet mee als je dood bent. Nee. Toch, Monica?
1: Ja, dat klopt. Ik vond...

0: Nee, kijk, waarom ik juist wil dat mensen bewust zijn van hun geld, zodat ze ook wel weer geld hebben om aan leuke dingen uit te geven. En niet dat alles zomaar aan dingen de zakken uitvliegt die waar eigenlijk geen betekenis heeft. Maar hij heeft ook wel een punt. Ik kom ook wel wat mensen tegen die echt als dag op het duk op hun geld zitten, want het is allemaal voor later. Maar ja, wanneer is later dan, zeg maar? En ja, geld is toch ook wel om leuke dingen mee te doen en van te genieten. En zo'n concert en met, wat was het, 25.000 man staan hossen in het Stadspark. Ja, daar word ik dan ook wel heel erg blij van en heb ik het geld dan ook wel weer voor over.
1: Ja, dat heeft ook waarde, bedoel je?
0: Ja, dat je op dat moment een leuke ervaring hebt, maar ook wel dat je daar ook nog gewoon van nageniet en dat je daar nog soms nog maanden of jaren over napraat, over zijn ervaring. Het is wel onderzocht dat het gaat niet zozeer om spullen kopen, daar word je wel eventjes blij van, maar juist dit soort ervaringen, en zeker als je dat dan ook nog deelt met familie of vrienden of anderen, ja, dat geeft je toch wat meer levensvreugde.
1: Ja, maar dat snap ik, kan ik ook heel erg inkomen. Toch zit ik ook te denken, Monica, er zullen waarschijnlijk best veel mensen luisteren nu en die denken van ja, als ik het geld al had gehad, dan had ik het graag uitgegeven. Maar veel mensen komen daar niet eens aan toe, zeg maar, aan het einde van de maand, als je snapt wat ik bedoel. Hoe kun je die mensen toch hier ook over adviseren, over dit onderwerp?
0: Nou ja, dat ook juist gewoon wel altijd kritisch kijken waar het geld wel heen gaat. En het soms ook gewoon kleiner maken. Want zo'n kaartje kost inderdaad, volgens mij €60. Dat is hartstikke veel geld. Maar ja, als jij een jaar lang €5 per maand apart kunt leggen, dan is het op een gegeven moment haalbaar. Dus soms is het ook helemaal niet zo groot. €5 per maand zou iedereen op zich wel weg moeten kunnen leggen.
1: Ja. Nee, oké, dat is helder.
0: Ik ben dan wel van ter plaatse, ik heb één drankje gehad, zeg maar. Kijk, je kan daar ook nog €100 aan drankjes uitgeven. Maar ik heb thuis hard nog goed gegeten en gedronken. En ik heb daar gewoon één drankje gehad en dat was prima.
1: Ja, ook dat kun je dus weer, zeg maar, wel met verstand kun je zo'n avond dan ingaan.
0: Ja, en ik zag ook mensen die leven af en aan lopen met drinken. En denk, ja, daar gaat dan ook nog heel veel geld. Dus dat soort keuzes maak ik er dan wel bij.
1: Ja, en nou is het ook zo. Soms dan denk je, nou, ik moet toch wat investeren. Maar dan heb je, dan gaat het om een bedrag waarvan je zelf niet het volledige bedrag tot je beschikking hebt. Ga je bijlenen. Zou je dat dan ook aanraden?
0: Nee, dat zou ik vooral niet doen. Je moet nooit zomaar geld lenen. Dus het is eigenlijk bijna altijd een slecht plan.
1: Ja, dus gewoon wat je hebt moet van jezelf zijn. En dat kun je dan met verstand uitgeven. Maar niet te gek doen.
0: Ja. Ja, en leg elke maand is maar €5 of €10 apart. Zodat als zoiets leuks voorbij komt, dat je dat ook gewoon kan doen.
1: Was het een leuk concert, Monica?
0: Ik vond het echt geweldig. Ik ben niet per se Kaartje Papi fan, maar een jongen die weet wel hoe een feestje moet bouwen.
1: Zullen we nog even terug naar die zaterdag? We gaan hem gewoon draaien. Kraantje Papi met TikTok Tammo ook. Die kwam ook nog langs, hè?
0: Ja, dat was echt Guus Meeuwis en Acta. En ik weet niet wie er allemaal waren, maar veel.
1: Nou, je hebt gelijk. Het kostte 16, maar dan heb je wel een herinnering voor het leven. Zo is het ook alweer.
0: Ja.
1: Hey, dankjewel.
0: En een goed onderwerp voor RTV Noord.
1: Nou, kijk. Ga nog eens naar een concert. Ik ben benieuwd waar je volgende keer mee komt.
0: Doei.
1: Hey, doei. Tot volgende keer.
0: Doei.

0: Boxen, ik vul hem tot de raam met de bus via Lutje Gas naar het Helpenbad. Yeah, slinger mezelf nog even langs de toren. Martini Kerkhof door naar voren. Met Leo, Rosanne en Boris. En daarvoor daar ziet het ziekie van toen. De huilende rappers HR, vrijstaande pilas, they're on air. Want ik ben niet human, maar dancer.
1: Oh, wat vet jij, jong, krent je papa. Kroon je papa. En die andere kerel is jij.

0: Hé, dat die knijp pap hier, want zo uit de hoogte altijd. Oh, mooi kijk nou met z'n dikke, horloges. Dikke Rolex.
1: Oh, wat nou dan?
0: Is dat van Brad, hè? Is dikke tattoos. Ah, lekker jongen, met 20 euro de stad in en dan een paar bier drinken naar je ballen bij. Oh, Kevin.
2: Maar ja, verder

0: Huey Lewis en de nieuws Hip to be Square. Ook heel hip. En ondertussen in de studio is Karel Oosterhuis.
1: Nivino Geertsema, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het?
1: Goud, met die.
0: Ja, goud.
1: Ik heb zo gelachen gisteren.
0: Om?
1: De podcast.
0: Welke podcast? Oh, podcast.
1: Podcast.
0: Ja.
1: Ja,
0: was leuk.
1: Ja, was weer mooi.
0: De voorstelling met, we hebben hem net nog gedraaid. De gisterjarige Harry Niehoff.
1: Justum, die stond hard op zijn verjaardag op podium.
0: Ja, 72 is hij geworden. Zou je niet zeggen?
1: Nee, en gitaar spelen en zingen en typetjes doen. Hartstikke leuk.
0: Jan Veldman zit er ook in.
1: Legendarisch, als altijd.
0: Ja. Oké, heb je dus vermaakt. Ze treden nog een paar keer op. Ergens verspreid door de provincie. Dus is wel een aanrader.
1: Podcast. Zeker een aanrader. Ik heb hem nu twee keer gezien, de show.
0: Twee keer.
1: De show evolueert.
0: Oh,
1: Het wordt anders. Er zijn dingen weg, dingen toegevoegd.
0: Het is eigenlijk een soort de middag door dus.
1: Het wordt steeds anders, steeds leuker, steeds beter.
0: Veel plezier. De middag door tussen 2 en 4 met Karel Oosterhuis. Wij gaan eruit met een hele mooie van Somber Home Wrecker. Ik vond het weer gezellig. Morgen zijn we er weer met een nieuwe tussen de middag. Hoi.

0: op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel score, ja. Maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja,
5: ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
20: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
21: Dit is Radio Noord.
19: Nu het nieuws van 2 uur.
22: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
24: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
25: Riga!
26: Riga Keukens, daar word je blij van.
27: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
25: Richard!
26: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
0: Riga!
26: Riga Keukens, daar word je blij van.
27: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
1: Radio Noord.
2: De middag door.
1: Met Karel Oosterhuis.
2: Tijdens de hoogtijdagen van de disco waren zij de koningen. De hitlijsten, filmmuziek, op de radio, de Bee Gees waren heer en meester. Onder andere met deze Night Fever. Radio.

Goedemiddag. En alles komt een einde, dus ook aan de discorage waar de Bee Gees destijds heren meester waren. De disco lieten de mannen achter zich en stortten zich vol op het schrijven en produceren voor andere artiesten. Ik noem Barbara Streisand. Ze maakte Woman in Love voor haar. En Barbara was zo onder de indruk dat ze vroeg van: zouden jullie misschien ook een heel album willen doen? Dat wouden ze wel. Dionne Warwick, daar hebben ze Heartbreaker voor gemaakt. Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton? Zeker ook van de Bee Gees. En dan een stapje de toekomst in. De eerste hit van Stella Lefkowski. Ze is in de wolken. Lefkowski is niet haar echte artiestennaam. Dat is niet sexy genoeg. Dus ze dacht van, daar moeten we een beetje aan sleutelen. Dus het werd Stella Lefty. Dit is haar doorbraaksingle Buster.

Fabian Arts op Radio Noorden. Don't leave me this way. Oh, het kan die man hoog. Ik denk zelfs dat Gerard Joling denkt van... Die man die kan hoog. Niet heel hoog, maar normaal. De zaakjes, ja, wat is normaal? Het is goed, het is mooi, het is fijn. Het is Roelof van de Velde op Radio Noord. Dit is Alvar Olden.

Miley Cyrus en Flowers. Hier is een bloemetje voor jou in de vorm van een lekker liedje van Miley Cyrus. Straks Edwin met het laatste nieuws, maar eerst muziek van een band die een aanbod kreeg destijds om de baarden af te scheren. Dat was een mooi aanbod. $1 miljoen. Ze hebben er even over nagedacht en zeiden nee, gaan we niet doen. Het antwoord was nee. Wij zijn te lelijk zonder baard. Dat willen wij, de wereld en vooral de fans niet aandoen. En dat zijn de mannen van...

0: Straight Up op Radio Noorden. Give me all your love in de mannen met baarden. En van de man, ja, van de mannen met baarden naar de man die keurig geschoren is. Edwin, zo meteen met het laatste nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Ja, mensen, kom er maar bij. Heerlijke kazen.
2: Ja, ze klinkt toch vrolijk, maar zo is het niet.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: 3:01 is het. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het was tijdens corona wel degelijk code zwart. Dat betekende dat artsen moesten kiezen wie wel en niet behandeld kon worden. Dat zeggen IC-artsen van 4 ziekenhuizen, waaronder het UMCG, tegen Nieuwsuur. Oud-premier Rutte zei afgelopen vrijdag nog tegen de parlementaire enquêtecommissie dat we in Nederland net geen code zwart hebben bereikt. Maar volgens Nieuwsuur namen ziekenhuizen amper nog 75-plussers op.
9: En zelfs ook bijvoorbeeld voormalig IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt ja, continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC verscheen. Want die huisartsen en de verpleegartsen die stuurden die mensen al niet naar het ziekenhuis.
8: En het ging niet alleen om oudere coronapatiënten. Volgens Van der Voort, er werd in het UMCG bijvoorbeeld niemand meer opgenomen met een slechte afweer. Bijvoorbeeld als gevolg van een kankerbehandeling of transplantatie. Artsen vinden dan ook dat in de parlementaire enquête benoemd moet worden wat feitelijk gespeeld heeft, in plaats van wat er net niet gespeeld heeft. Het ministerie wil tijdens de enquête niet ingaan op vragen over corona. Vannacht zijn 16 kleine tentjes opgezet op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Bedoeld voor asielzoekers die de nacht buiten moesten doorbrengen. Het zijn er meer dan in voorgaande dagen, zeggen het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland. Die ontwikkeling baart de hulporganisatie zorgen. Volgens hulporganisatie Migrate bleven 20 asielzoekers achter op het voorterrein in Ter Apel. 2022 stonden er ook tenten op het voorterrein, maar de hulporganisaties wilden dat niet meer, omdat de veiligheid niet kon worden gewaarborgd en het geen menswaardige opvang zou zijn. 91 asielzoekers, voor wie geen plek was in Ter Apel, hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de wijk. Er is geen gebruik gemaakt van congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Het was de laatste nacht dat asielzoekers in Groningen en de wijk terecht konden. Vanaf vandaag is een sporthal in Westerbork een week lang opvangplek. Afgelopen vrijdag trad het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking. En volgens Vluchtelingenwerk Nederland is het sindsdien een stuk drukker voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. En ondernemers in de Groningen binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie rond de zondagsopening. Bakkers mogen straks op zondag al vanaf 8 uur 's ochtends open. Voor andere winkeliers blijft 12 uur in de middag gelden. Valt niet goed bij kaasverkoper Anton Klapwijk.
10: Dat is niet uit te leggen. Je kunt niet zeggen van, nou, we doen iemand met brood wel, maar iemand die een visje verkoopt niet, en nou, die weer wel. Als het dan zo moeilijk is, gooi dan alles open. Dan ben je van al het gezeur af.
8: En meer daarover op rtvnoord.nl.
0: Laat ziek idee, we gooien de, niet beerput, de weerput, wou ik zeggen. Altijd open voor het weer, Harma.
1: Vanmiddag is er veel bewolkt. Er kan nog een spatje regen vallen. Maar tegelijkertijd zullen we daar de zon ook nog iets gaat bewaren. Met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind wordt zo'n 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaart. Minimum temperatuur 9 tot 12 graden. En morgen is de zon meer de ruimte als vandaag. De wind is zwak tot motig uit zuidoost tot later noordoost. En de temperatuur gaat richting 17 tot 20 graden.
0: Ha, maar dankjewel. Muziek zometeen van Cher, Love and Understanding. Droge worsten. En wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine kan je zometeen vinden als je meespeelt met Plaatje Over. En Madcon komt eraan met Begging.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Voordeelhuidjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen in Ees, al voor €169.
14: Voordeelhuidjes.nl. Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: Voordeelhuidjes.nl.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Love and Understanding, you're a share op Radio Noord. Wie oh wie heeft zin in een droge worst? Wie oh wie wil zijn tanden er straks wel eens eventjes in zetten? Je zou ze kunnen winnen als je zometeen meespeelt met het plaatje over. En niet alleen droge worst, ook wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine. Let op, speel mee. Wie weet maak je zo meteen kans op al die mooie, lekkere prijzen. Ik zag dat er een bekende zanger jarig is vandaag. Leuk, die kan ik wel met een U-bochtconstructie verwerken in plaatje over. Vandaag, de scene. Iedereen is van de wereld.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: We zien, hoorde in het kort, iedereen is van de wereld. En de vraag voor een doos met lekkere droge worst en wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine. Wie is toch de nieuwe zanger van de scene? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Wie, oh wie, is de nieuwe zanger van de scene? Een kleine hint. Ah, ik had hem eigenlijk al gegeven. Hij is vandaag jarig. 050-3188-288. Voor het juiste antwoord ga ik je belonen met een doos met lekkere droge worsten. En je mag wat moois uitzoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine. De nieuwe zanger van de scene, hoe heet hij? 050-3188-288. 050-3188-288. Hij mag vandaag ook kaartjes uitblazen, want hij is jarig.

0: mooi. Sam Vender en Olivia Dean. Hoor je op Radio Noord? Wij spelen een plaatje over vandaag met een heel erg lekker liedje van de Scene. Goedemiddag, Erik.
1: Hallo, hallo.
0: Hoe is het met Erik?
1: Prima.
0: Nee, dat is niet waar. Nee, het is niet prima met je. Hallo, Erik, ben je er nog?
1: Ja, het gaat wel goed met mij.
0: Is het?
1: Ik zit in de Lappenmand.
0: Dat wou ik net zeggen. Dan zeg je dat het prima is.
1: Dus ik ben gevallen en ik heb alles stuk gehad. Dus sinds die tijd zit ik thuis.
0: Wat is er gebeurd dan?
1: Ik ben gevallen van 2 hoog.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, ik heb een psychose gehad.
0: Oei. En nu gaat het de goede kant op, zei je?
1: Nu gaat het de goede kant op.
0: En wat is er allemaal gebroken?
1: Mijn enkel, mijn knie en mijn heup. En mijn arm.
0: Dan ben je nog wel even onder de pannen, denk ik zo.
1: Ja, maar ik knap aardig op, hoor. Dus,
0: Hoeveel procent gips is jouw lijf nu?
1: Nou, nu is het wel weer 100%.
0: Nee, bedoel, als je dat allemaal breekt, dan heb je een hoop gips aan je lijf. Of is het gips al weg?
1: Nee, dat heb ik gehaald.
0: Oké. Erik, vandaag in plaatje over een lekker liedje van de Scene. De vraag is, wie is de nieuwe zanger van de Scene?
1: Siep van de Ploeg van de Kast.
0: Ja, dat is helemaal goed, jongen. Gefeliciteerd. Erik, jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Super.
0: Mooi.
1: Blij mee.
0: Mooi zo. Ja, het spat er ook vanaf. Dat is mooi om te horen. Erik, die worsten die komen naar je toe. En je krijgt ook van mij nog een fijne snoesterput. En ik stop er leuke dingen in voor je.
1: Maar mooi.
0: En dan wens ik jou een goed herstel.
1: Maar dan moet ik nog even wachten voor het adres.
0: Zullen we dat even doen? Gaan we het even buiten de uitzending eventjes regelen. Ik hoor de gitaar al van de Scene. Dit is Iedereen is van de Wereld.

Ik zou het nu wel lusten. Harry Styles op Radio Noord. Een stukje watermeloen, wat een tijdje in de koelkast heeft gelegen. Echt heel koud. Oh, lekker. En dan een iets te grote hap nemen. Dat is zo helemaal langs je... Dat is ook niet handig, hè? Nee, dat is ook niet handig. Radio Noord, dit is My Old Piano, Diana.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je medicals? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Ron van Kan met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers er hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
15: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
15: Nou ook bij Frans Copal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franscopal.nl.
18: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Op.
19: Blijenberg.nl.
20: Oh, die van die deuren.
19: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
21: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
22: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
21: Wijzerweg Groningen.
23: Radio Noord.
24: De middag door.
25: Met Karel Oosterhuis.
26: Alex Warren hoor je zometeen met de muzikale beschrijving van de ontmoeting met zijn vrouw. Maar eerst een klassieker van de band.

Alex Warren en Fever Dream op Radio Noord. Een liedje wat hij schreef voor zijn vrouw. Over de ontmoeting, hoe dat allemaal ging destijds. Mooi verhaal. Over verhalen gesproken, morgen is Godfried Nevels mijn gast. Godfried Nevels die heeft heel veel mooie boeken al op zijn naam staan. Onder andere over Wham, George Michael. En hij is bezig met een serie met de mooiste verhalen van de liedjes in de top 40. En er is een nieuw boek verschenen. Morgen komt hij erover vertellen. En hij vertelt natuurlijk dan ook een mooi verhaal. Misschien staat dit verhaal... Nou, dat denk ik niet. Maar het zou zomaar kunnen dat dit verhaal ook in het boek staat. Genesis. Het nummer Invisible Touch. Phil Collins heeft toegegeven dat als Prince niet had bestaan... was dit liedje er nooit gekomen. De reden dat dit liedje zo lekker klinkt, van Genesis, Invisible Touch... dat komt allemaal door Prince. Omdat Phil Collins, nou, die is groot fan en die heeft zich laten inspireren. De beat, de drive, wat Prince deed destijds, daar kon hij wel wat mee. Hij heeft het niet gejat, nee, heeft zich laten inspireren. De hand van Prince, hoor.

Marieke hoorde je op Radio Noord met het Speed Me. En dat is een lekker liedje, die ga je vaker horen. Het Grun natuurlijk, en daarom in de spotlights deze week. Groning schaalt op Radio Noord. Zometeen ABC, All of My Heart. Edwin met de laatste nieuws. Harma, ja, Harma komt ook voorbij. Wat dacht je? Natuurlijk, ik wil te weten wat voor weer het wordt. Nu eerst Bob.

0: Ja. Vandaag nog één keer.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: 3:58 is het. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Edwin praat ons bij. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Karel. Politie waarschuwt weer voor nepagenten. Zijn actief geweest dit weekend in Haren. Blijkt uit een burgernetmelding. Oplichters vragen bewoners om geld, sieraden of een bankpas af te staan. Politie waarschuwt om dat niet te doen en gewoon 112 te bellen. Afgelopen dagen dook al verschillende keren nepagenten op in onze regio. Zo werd zaterdag een inwoner van Hoogkerk gebeld door een nepagent. En vorige week werd een inwoner van de stad Groningen slachtoffer van deze oplichting. Ook kreeg de politie meldingen over nepagenten binnen uit Hoogezand en Scheemda en op verschillende plaatsen in Drenthe. De Eemshavenweg is komende zaterdag in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Boterdiep en de Eemshaven. En er worden onder meer kleine asfaltreparaties uitgevoerd. Ook worden bomen en struiken gesnoeid en bermen gemaaid. Bruggen, viaducten en verkeersborden langs de route worden schoongemaakt. De weg gaat zaterdag 6:00 ochtends dicht en is 7:00 avonds weer open. Verkeer tussen Groningen en de Eemshaven wordt omgeleid via provinciale wegen. Het gele Winsumer krantje De Wiekslag stopt na 53 jaar. Eigenaar Otto Mekel houdt het voor gezien en opvolgers zijn er niet. Qua inhoud had Mekel er trouwens toch niet heel veel werk van.
7: Ik doe zelf niks aan deze krant. Mensen sturen mij per mail berichten op, advertenties op. En die plaats ik dan via de Mac, plaats ik die op een pagina. De pagina's deel ik wel zelf in. Een groot gedeelte van de week ben ik er wel mee bezig. Ik heb natuurlijk ook wel vrije momenten op een dag. Maar als er dan weer allerlei berichten binnengestuurd worden, dan ga ik daar weer mee aan de gang.
6: Maar vandaag dus voor het laatst. En in het UMCG is vandaag de week van de vrouwengezondheid begonnen. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de specifieke medische behoeften van vrouwen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, want de medische wereld is van oudsher gericht op het mannelijk lichaam, waar veel meer onderzoek naar is gedaan. Daardoor duurt het soms langer om bij vrouwen de juiste diagnose te stellen of medicatie goed af te stemmen. Nienke Veenstra vertelt welke activiteit het UMCG deze week organiseert.
8: We hebben in het UMCG best wel wat expertise in huis en dat willen we ook gewoon graag zowel intern als extern delen. Dus we starten deze week met een inspirerende kick-off vandaag met een aantal sprekers uit verschillende hoeken van het UMCG om te laten zien, wat doen we hier al aan en echt op dat man-vrouw verschilstukje. Morgen hebben we een workshop over het menstruatiedagboek. Dus dat is een middel dat artsen en zorgmedewerkers in kunnen zetten om de klachten van een patiënt ook echt te monitoren gedurende de cyclus. Woensdag een activiteit voor studenten. En op de donderdag hebben we een activiteit voor medewerkers in het UMCG over de menopauze.
6: Het gebeurt deze week bijvoorbeeld met workshops voor medewerkers en studenten. Ander nieuws op rtvnoord.nl.
5: En dank je. Dan snel door naar Harma met het weer.
9: Vanmiddag is er veel bewolkt. Er kan nog een spatje regen van. Maar tegelijkertijd zullen we daar de zon ook nog iets gaan bebaren. Met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind wordt zo'n 15 tot 17 graden. Vanochtend en vannacht bewolkt en opklaars. Minimum temperatuur 9 tot 12 graden. En morgen is de zon meer de ruimte als vandaag. De wind is zwak tot motig uit zuidoost tot later noordoost. En de temperatuur gaat richting 17 tot 20 graden.
5: Ah, maar dankjewel. Outside hoor je zo meteen van George Michael. En Eva Max komt eraan. Sweet but psycho.
10: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Verras pa met het ultieme cadeau. De Weber Briketten Starter Set Rapid Fire voor maar €26,95. Zo krijgt hij de smaak direct te pakken. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
11: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
12: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.

George Michael op Radio Noord en Outside. En het weer wordt steeds beter. Zonnetje erbij en dan is het prima vertoeven buiten. Prima, prima, prima. En als je naar buiten gaat, zorg ervoor dat je de app van RTV Noord bij hebt op je telefoon. Dan klik je op radio en dan kun je gewoon lekker meeluisteren, vrienden.

Pet Shop Boys en Domino Dancing op Radio Noord. Neil van de Pet Shop Boys die kreeg ooit zangles. De zangleraar zei van ja, ik weet wie je bent en ik vind jou eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik vind die muziek ook niet te knagen. Ik ga er wel voor zorgen dat je beter kan zingen. Nou, dat is dan weer gelukt. Fijne opsteken, leuk om zo binnen te komen bij je nieuwe leraar. Jaren geleden, een jaren 80 feestje, kwamen ze elkaar tegen. Het was gelijk een klik. Er was wijn, er werden plannen gesmeed. En een weekje later, na het feestje, doken ze de studio in. Nena, samen met Kim Wilde. Vorig jaar was Kim Wilde in Groningen. Dit jaar, op 26 oktober, komt Nena naar de Oosterpoort. En als je denkt, ja leuk, bukkel even heen. Dan moet je achteraan in de rij gaan aansluiten, want er is helemaal uitverkocht.

0: gedaan met Kim Wilde's Any Place, Anywhere, Anytime. Goedemiddag Erik Bats.
1: Goedemiddag Karel.
0: Zometeen, Studio Grun, wat heb je allemaal voor ons?
1: Nou, onze collega Noor komt even aanschuiven zometeen. Het gaat over die nep-ambulancebroeder. Die schijnt weer actief te zijn. Zij weet er alles van. Voor de rest, de lachlijn met nog steeds dezelfde lach. Al moet ik wel zeggen dat er een hele goede hint bijgegeven is afgelopen vrijdag.
0: Vandaag dus, gaat hij er dus uit.
1: Hij is inmiddels heel makkelijk geworden volgens mij hoor.
0: Okay.
1: De hint en de lach herhalen we natuurlijk nog een keer. Dus doe mee zou ik zeggen. Des is erbij. Die heeft een hele leuke topo van een plaats. Ik had er nog nooit van gehoord. En het ligt zo vlakbij.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dus luister eens
0: over. Ja, dat sowieso.
1: Oh, we gaan ook weer schakelen met tv. Dat deden we vroeger ook. Dat gaan we vanaf vandaag weer doen.
0: Leuk.
1: Wat er vanavond op tv is, hè?
0: Ja.
1: Hoor je straks om 5:20.
0: Mooi. Dat en meer zometeen in Studio Grun met Erik en Nadesh. Deze is van Alphaville, Big in Japan.

0: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo!
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Edwin, goedemiddag.
12: Mooi Erik, het was tijdens corona wel degelijk code zwart, in tegenstelling tot wat oud-premier Mark Rutte zei. Dit zeggen IC-artsen van 4 ziekenhuizen, waaronder het UMCG. Vannacht zijn 16 kleine tentjes opgezet op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, bedoeld voor asielzoekers die de nacht buiten moesten doorbrengen. Dat zijn er meer dan in de voorgaande dagen. En een hoop organisaties maken zich zorgen. En de Eemshavenweg is zaterdag in beide richtingen afgesloten. Tussen knooppunt Boterdiep en de Eemshaven. Er worden allerlei reparaties uitgevoerd.
11: Meer Gronings nieuws horen we straks in Noordnieuws om 16:30.
13: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
17: Met Erik Bad.
19: Maandagmiddag 15 juni. Goedemiddag, we zijn er weer. 2 uur lang je vaste baken in de namiddag. Studio Grun op Radio Noord.

0: Voor velen is het aftellen tot aan de vakantie. We komen vast een beetje in de stemming met Dreadlock Holiday van 10cc. Kijk even op de weg, we kijken mee op de Nadescam.
1: De N983 Aduard richting Warfhuizen tussen de aansluiting met de N355 en Den Ham staat 22 minuten, 3 kilometer file. Wat daar precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De N33 Eemshaven richting Veendam tussen afrit Schildwolde en Veendam, daar kan je niet langs, is dicht, dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Oké, hou daar rekening mee. Kijk nog weer, Harma, mooi.
2: Ja, nou, Nadez, die wou me ook vast en zeker wel te vertellen of de N-vaan dat er inmiddels weer vrij is.
0: Nou, vertel het eens, Nadez.
1: Ja, ik zie hier geen vertraging op de N-34.
2: Nee, dat is ook allemaal kloon met de werkzaamheden.
1: Op de N-34?
2: Ja.
1: Nee, ja, nee, dat, daar is niks aan de hand. De N-33 had werkzaamheden.
2: Ja, dat klopt. Dat ben we nog halve bezig. Halverwege de week. Nee,
0: nou ja, zullen we nou hem over het weer hebben?
2: Ja, we gaan het hem over het weer hebben. Ja, nou ja, het was vandaag een te frisse dag natuurlijk. Zo'n beetje 20 graden is de norm. En het werd 15 tot 17 graden met een half uur tot nu de zon. Nou, dat is veel te min. En er stond een motige tot vrij krachtige noordwestenkwint. Ja, en de komende uren, ja, dan is er veel bewolking over trouwens. Wat zon, het liep wel droog te blijven nou inmiddels. En vanavond en vannacht, ja, geleidelijk aan minder wind met bewolking en opklaren zijn 9 tot 12 graden. Als minimum in maand krijgt de zon meer de ruimte. De wind zwakt tot matig uit zuidoost tot noordoost brengt 17 tot 20 graden.
0: Oké, elke dag een beetje warmer dus deze week.
2: Elke dag een beetje beter.
0: Oké, trouwens, hou eens op de Schelling.
2: Auto op de Schelling is? Nou, dan zult het wat dat betreft op dit moment ook wel horen schieren. Door is op dit moment meer zon dan wat we hier hebben.
0: Nou, het maatje weer mazzel dus.
2: Ja, zo. Ja.
0: Harma, dankjewel. Tot straks, hè.
1: Het gaat mij nou pas dagen wat Harma bedoelde. Ik moest vanochtend namelijk ook omrijden. Ik kon niet, zeg maar, van Gieten richting van de Sastel naar Gieten toe. Ik moest helemaal door Gieten heen rijden.
0: Ja, dat bedoelde Harma.
1: Dat bedoelde Harma. Ik denk, hè?
0: Dat was, ze praten langs elkaar heen.
1: Ja, nou, dat was ook een beetje zo. Maar ja, die N34 is dus weer vrij. Dat is fijn.
0: Oké, ben je al een beetje bekomen van de teleurstelling van gisteravond? Of heb je niet gekeken?
1: Nou, ik moet zeggen, ik had de televisie niet eens aan. Ik zat op de bank en ik kon precies horen wanneer er wel of geen doelpunt viel.
0: Het WK gaat helemaal langs jou heen?
1: Ja, dat kan mij niet bekoren.
0: Oké, dus je hebt ook niet meegekregen wat geworden is gisteren?
1: Ja, dat wel, omdat ik dus op mijn bankje het gejuich van de buren wel heb gehoord.
0: Je hebt ze twee keer horen juichen, als het goed is.
1: Ja, en ook twee keer, ah.
0: Ja, dat klopt, ja. Oké. Okay. Maatje dus afwezig, jij bent er vandaag. Welke richting gaan we op wat de topo betreft?
1: Westenkwartier.
0: Westenkwartier. Hoor je straks alles over. Maar eerst muziek uit de jaren 80. Dit is Spargo.

0: Destijds de ene hit na de andere voor Spargo. Dit was er ook een van, You and Me. Ja, de Groningse nep-hulpverlener Arton P. slaat ondanks zijn beroepsverbod opnieuw toe. In april is P. al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancemedewerker en verpleegkundige. Hij kreeg een beroepsverbod, maar nu heeft P. zich alsnog aangemeld als EHBO'er bij de eerste marathon in Sneek. Aangeschoven bij mij in de studio is Noor Vloeimans. Noor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nog even terug in de tijd. Waar was je ook alweer in eerste instantie voor veroordeeld, deze Arton P.?
1: Ja, hij is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. En hij heeft een beroepsverbod van 3 jaar opgelegd gekregen voor het zich voordoen als agent, hulpverlener van de ambulance. Dus ambulance verpleegkundige. En hij reed ook rond. Hij had 2 auto's die eruit zagen als een ambulance. En hij haalde daar ook een brancard uit. En hij had een AED had hij bij zich. Portofoons. Hij leek op een echte hulpverlener, maar hij was dat dus niet. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Want op het moment dat er ergens een spoedsituatie is en er staat wel echt ambulancepersoneel, die raken dan verward en die zijn meer bezig met hem dan dat ze bezig zijn met degene die daadwerkelijk hulp nodig heeft.
0: Ja, nou, nu slaat u opnieuw toe. Hoe kan dat?
1: Hij heeft bij de gemeente Zuidwest-Friesland, waar Sneek onder valt, heeft hij een plan ingediend om als EHBO'er daar aan het werk te gaan. En niet alleen hij, maar hij zegt ook van ja, ik kan daar heel veel mensen neerzetten om als EHBO'er te werken. Maar de gemeente Zuidwest-Friesland is er dus op tijd, een beetje laat misschien, achtergekomen dat dat hij niet is wie hij zegt die hij is. En dat hij dus eerder hiervoor veroordeeld is. En nu zeggen ze van ja, wacht even, dan willen we niet met hem samenwerken. En ze hebben dus nu de vergunning ingetrokken.
0: Maar dat wisten ze niet toen hij zich aanmeldde, dus blijkbaar.
1: Nee, dat wisten ze toen blijkbaar niet.
0: Wat betekent dit voor de organisatie van de marathon in Sneek?
1: Het betekent vooralsnog dat de vergunning is ingetrokken en dat zij op zoek moeten met behoorlijke spoed, want de marathon zou komende zaterdag plaatsvinden, dat ze met behoorlijke spoed op zoek moeten naar een nieuwe partij die dit eventueel op zich zou willen nemen. En dan moet daar nog weer een plan voor ingediend worden en dan moet dat nog weer goedgekeurd worden. Dus ja, of dat lukt, dat is de vraag.
0: Oké. En er volgt dus nog, als ik het goed begrijp, een hoger beroep.
1: Klopt. En daarom is dat beroepsverbod ook nog niet in werking gesteld. Want er komt dus nog een hoger beroep. En in afwachting van dat hoger beroep is hij op vrije voeten. En wat ook nog meespeelt, is dat EHBO'er geen beschermd beroep is. Een beroep als arts of verpleegkundige, dat is natuurlijk wel beschermd. Maar EHBO'er, iedereen die een pleister mag plakken, even gechargeerd gezegd, mag zich EHBO'er noemen.
0: Dus deze Arton P. zou zich in theorie ergens anders in Nederland zo weer kunnen aanmelden bij een EHBO?
1: Dat klopt. Nou is het wel zo dat de EHBO-wereld echt een klein wereldje is waar iedereen elkaar kent. En hij heeft eerder ook tussen de inhoudelijke behandeling en de uitspraak in, heeft hij ook EHBO-partijen benaderd en gezegd van ik zoek mensen, ik wil graag voor jullie werken. Maar die hebben dus allemaal wel door met wie ze te maken hebben. Maar ja, bij de gemeente Zuidwest-Friesland hadden ze dat blijkbaar niet door. En daar kon hij dus wel aan de bak komen.
0: Oké, nou, inmiddels kennen ze hem. Dat hoge beroep, wanneer is dat, Noor?
1: Dat is toch niet bekend.
0: Oké, dankjewel, tot zover.

0: Is het weer tijd voor nieuwe Groningse topo's? Ja, en we vragen naar Des. Hoe ben je vandoor deelstreken?
1: We zijn vandaag in Balktil.
0: Balktil?
1: Ja, heb jij daar ooit van gehoord?
0: Nee, Balkbrug ken ik wel. Dat is ook een soort til natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dit is Balktil.
1: Het is echt Balktil, ja.
0: Nee.
1: Nee, ik dus ook niet. Maar het is een klein buurtschap in de gemeente Westerkwartier. En het ligt dan aan de N980 tussen Marum en Noordwijk. En hier gaat het water van het Dwarsdiep over in het Oude Diep. De brug van de N980 over het water heet dan ook de Balktil. En rondom de Balktil ligt dan een natuurgebied. En dat is dan ook nog speciaal ingericht voor waterdieren.
0: Aha.
1: Dus het is een waterrijk.
0: Voor flora en fauna wordt goed gezorgd.
1: Ja, alleen ik kon dus geen inwonersaantallen vinden. Of hoe je daar woont. Of je daar kunt wonen. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus laat dat even weten. 050-318-288.
0: Nou, we hebben de Balktil nu al in beeld. Zie ik. Voor de mensen die meekijken op TV Noord, daar ben je lekker vlot mee.
1: Ja, leuk hè.
0: Ik denk hoe het er daaruit ziet. Nou, alle informatie is dus welkom. Ik zou zeggen, kom maar door. 050-318-288. We zijn vandaag in Balktil.

0: wat zou ik zeggen dan? Dion Bouwers en Jolien, oftewel Semsland, zo heet ze tegenwoordig. Hè? Het nieuws uit Groningen krijg je over een kleine 2 minuten.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: 5:01. Nieuws uit Groningen. Mooi Edwin.
5: Mooi Erik. Het was tijdens corona wel degelijk code zwart. En dat betekende dat artsen moesten kiezen wie er wel en niet behandeld kon worden. Dat zeggen IC-artsen van 4 ziekenhuizen, waaronder het UMCG, tegen Nieuwsuur. Oud-premier Rutte zei afgelopen vrijdag nog tegen de parlementaire enquêtecommissie dat we in Nederland net geen code zwart hebben bereikt. Maar volgens Nieuwsuur namen ziekenhuizen amper nog 75-plussers op.
6: En zelfs ook bijvoorbeeld het voormalig IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt, ja, continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC verscheen. Want die huisartsen en de verpleegartsen, die stuurden die mensen al niet naar het ziekenhuis.
5: En het ging niet alleen om oudere coronapatiënten volgens Van der Voort. Er werd in het UMCG bijvoorbeeld niemand meer opgenomen met een slechte afweer. Bijvoorbeeld als gevolg van een kankerbehandeling of transplantatie. Artsen vinden dan ook dat in de parlementaire enquête benoemd moet worden wat feitelijk gespeeld heeft, in plaats van wat er net niet gespeeld heeft. Het ministerie wil tijdens de enquête niet ingaan op vragen over corona. Vannacht zijn 16 kleine tentjes opgezet op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, bedoeld voor asielzoekers die de nacht buiten moesten doorbrengen. Het zijn er meer dan in voorgaande dagen, zeggen het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland. Die ontwikkeling baart de hulporganisaties zorgen. Volgens hulporganisatie Migrate bleven 20 asielzoekers achter op het voorterrein in Ter Apel. 2022 stonden er ook tenten op dat terrein, maar de hulporganisaties wilden dat niet meer, omdat de veiligheid niet kon worden gewaarborgd en het geen menswaardige opvang zou zijn. 91 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de wijk. Er is geen gebruik gemaakt van Hanze Plaza in Groningen. Het was overigens ook de laatste nacht dat de asielzoekers in Groningen en de wijk terecht konden. Vanaf vandaag is een sporthal in Westerbork een weeklang opvangplek. Afgelopen vrijdag trad het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking. En volgens Vluchtelingenwerk Nederland is het sindsdien een stuk drukker voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. En filmregisseur Wes Anderson staat volgend jaar centraal in een nieuwe tentoonstelling in het Forum Groningen. Anderson staat bekend om zijn bijzondere kleurrijke stijl. Hij regisseerde onder meer Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, The French Dispatch en Isle of Dogs. In de tentoonstelling zijn onder meer storyboards, notitieboeken, kostuums, miniatuurmodellen en poppen te zien van de afgelopen 30 jaar. Ook zijn korte films van Anderson te zien. De tentoonstelling begint 10 december, duurt tot 5 september volgend jaar. En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Dan de weerswachting met Harma.
7: Nou, een wisselbewolkte dag met overtouw ook wat lichte regen en matregen. En vanavond en vannacht droog weer met bewolking en opklodes en een minimumtemperatuur van 9 tot 12 graden. Maar in ieder geval meer zon als vandaag. En het lijkt ook droog te blijven. De wind is zwak tot matig. Uit zuidoost draait naar het noordoosten. En de temperatuur komt nu om een gebied 17 tot 20 graden.
0: Straks weer de lachlijn. Afgelopen vrijdag weer niet geraden. Er kwam wel een hint bij. De lach en die, al die hints die we hebben, we halen het zo meteen nog een keer voor je. En dat moet het toch wel kat en bakkie zijn, zou je zeggen. Nog een paar minuutjes, dan gaan we het spelen.
8: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
9: Raamdecoratie op maat gemaakt.
10: Timpweg.
9: Eigen productie- en montagedienst.
10: Timpweg.
9: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
11: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Wycliffe Sean en Shakira, Hips Don't Die. Het is weer zover, we gaan de lachlijn spelen afgelopen vrijdag. Een naam gehoord en die bleek ook niet goed te zijn. En ik heb ook een nieuwe hint gehoord.
1: Ja, dat klopt. De naam die genoemd was onze collega Reiner Smit.
0: Ja.
1: En daar heeft de hint ook meteen mee te maken. Want deze lach is of was een collega van ons.
0: Aha. En het was me niet helemaal duidelijk of het nou per ongeluk kwam dat die hint gegeven werd. Maar,
1: ja, Maartje en ik hadden een iets wat stroebele communicatie. Laten we het daarop houden.
0: Ja. En het heeft er niks mee te maken dat ze er nu niet is, hè? Dat
1: nee.
0: Staat daar los van.
1: Nee.
0: Nee, goed. De lach, dit is hem. En is dus een collega van ons, of was een collega?
1: Dat laat ik even in het midden nog.
0: Dat laten we maar even in het midden. In ieder geval een RTV Noord medewerker. Het kan ook eentje van weleer zijn. En die dus zo lacht. En als jij weet wie het is, moet je als een speer bellen nu. Want dat is de enige mogelijkheid om hem in je bezit te krijgen. Die studiogrun, muziektegel.
1: En een paar sokken doe ik erbij.
0: Sokken doen we erbij deze keer?
1: Ja.
0: Hoedjes hebben we niet meer, hè?
1: Nee, zijn op.
0: Nee, ja. Oké. Okay. Nou, bellen maar, zou ik zeggen. 050-3188-288. Succes.

0: London Beats. En ik zal niet zeggen welke mandarin hierin verstopt zit. Mandarin, dat is een mama appelsap, hè? Je hoort iets anders. Want als ik dat ga zeggen, dan hoor jij het thuis ook. En dan is het liedje helemaal verknald.
1: Het liedje is nu al verknald voor mij. Want jij kon het niet laten om het toch even tegen me te... Maar nu wil iedereen het weten, dus zeg het maar.
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Okay.
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Dan niet.
0: We zijn een keurige zender.
1: Oh. Ik dacht misschien...
0: Als je het echt wil weten, moet je de rest maar even appen en dan antwoordt ze wel.
1: Oké, okay, nou, dan is dat de afspraak.
0: Doe het buiten de uitzending.
1: Heel goed.
0: Goed, we gaan de lachlijn spelen. Aan de lijn heb ik uit Schildwolde, meneer Van den Berg.
2: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag, meneer Van den Berg. Al vakantieplannen?
2: Goed.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, bent u ook?
2: Ja, ook uitstekend, hè.
0: Ja? Heeft u al vakantieplannen?
2: Ja. Nou, ik blijf in Nederland, want ja.
0: Gewoon een eigen hand. We wonen in een mooi land.
2: Daarom.
0: En als al. Ja?
2: En er zijn hier ook een hoop mooie plekjes.
0: Absoluut.
2: Waar je nog nooit geweest bent.
0: En als zou je in Groningen blijven, heb je ook een mooie vakantie, toch?
2: Ja, dat is helemaal waar.
0: Ja. Meneer Van den Berg, wij willen graag weten wie er lacht in ons programma steeds.
2: Ik dacht Jaap Nienhuis.
0: Jaap Nienhuis?
2: Ja.
0: Luistert u vaker naar dit programma?
2: Niet altijd.
0: Ja, dat is wel handig als u dat wel doet, want dan had u gehoord dat hij namelijk een keer genoemd is.
2: Ah.
0: Dus het is helaas fout.
2: Ja, nou ja, dan wens ik de volgende meer succes.
0: Dank u wel, leuk u even gesproken te hebben en blijf luisteren iedere dag.
2: Is goed, ja. Zal ik doen.
0: Oké, okay,
2: dag.
1: Zullen we nog eentje doen dan?
0: Ja.
1: Want deze is al genoemd, ja. Dat is geen nieuwe naam.
0: Nee, vind ik ook. Dan pakken we de volgende. En dat is, Marta Viel. Uit Sappermeer. Dag Marta.
3: Hallo.
0: Hallo, daar ben je.
3: Daar ben ik.
0: Ja, Marta. Geen naam noemen die al een keer geweest is, hè?
3: Nee, dat hoop ik niet, nee.
0: Nee. Want het is zo'n lange waslijst inmiddels dat Nadesh zei van nou, ik heb geen zin om al die naam nog een keer te gaan noemen. Dus,
1: ik kan het bij de bingo doen.
0: Ja, precies. Wie is het volgens u?
3: Oud-Eilander.
0: Ah, dat is onze oud-collega dan, hè?
3: Ja.

0: ze dansen nu samen op de eeuwige jachtvelden. David Bowie. En Mick Jagger nog niet trouwens, maar Dancing in the Streets. Nee, sorry. Die is er nog gewoon. Ja.
1: Oeps.
0: Ging bijna even mis. Ik denk, hey, die is er nog. De Rolling Stones natuurlijk. Ja.
1: Hij heeft net een nieuwe plaat uit, maar prima.
0: Ja, precies. Nee, die komt nog.
1: Nee, ik bedoel een nieuw nummer.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Dat is toch ook een plaat?
0: Ja, van een nieuw album.
1: Ja, precies.
0: We zijn vandaag in een bijzondere plaats.
1: Ik zie jou elke keer spieken. Zo van waar kan ik snel vinden wat die plaats ook maar is?
0: Ja, dat komt. Je hebt Balkbrug en je hebt Briltil.
1: Ja.
0: En je hebt Balktil.
1: Ik dacht, ik ga het gewoon even mengen, allemaal gezellig.
0: Ja.
1: Vind je dat niet enig?
0: Balktil, daar zijn we nu.
1: Het is een klein buurtschap in de gemeente Westerkwartier. Dat ligt dan aan de N980 tussen Marum en Noordwijk. En hier gaat het water van het Dwarsdiep over in het Oude Diep. En daar hangt dan ook nog boven die N980 over dat water. Die brug heet dan ook Balktil. Dus je hebt eigenlijk Balktil in Balktil.
0: Ja, ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Nou, fijn. Nou, voor het eerst genoemd is Balktil in een document uit 1385. Nou, dan gaan we wel even terug in de tijd. En dat heette toen de Marumer Balk. En dat was dan een doorgang waardoor water vanuit Marum via grote gast naar de zeesluizen stroomde. En de doorgang die werd dan goed bewaakt, zodat de watertoevoer kon worden afgesloten als dat nodig was. En volgens dat document uit 1385 mocht de opening maar maximaal 1,18 meter breed zijn.
0: Waarom?
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Dat kunnen we vragen. En ik had ook natuurlijk even gevraagd of je kan wonen in Balktil en of dat bewoond is. Het is bewoond geweest en het kan nog steeds. Het is echt een officieel klein buurtschap waar je dus ook kan wonen. Het is nooit een groot dorp geweest. Maar ja, er is genoeg over te vertellen en heeft een interessante geschiedenis. En daarover vertel ik je straks meer.
0: Oké, nou, heb jij je radio aan in Balktil nu? Hoor je dit? Denk, ja, daar kom ik weg. Bel dan even met naar deze 050-3188-288. Dit is Rondé. Here we are.

0: We spelen weer Klauk.
1: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
2: Veel scoren. Ja.
3: Waarom?
1: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor €55 miljoen van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan Gronings Nieuws. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
12: Goedemiddag. De Groningen nep-hulpverlener Arton P. staat ondanks zijn beroepsverbod en slaat hij opnieuw toe. In april werd hij veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder. Kreeg een beroepsverbod, maar hij heeft zich nu aangemeld als EHBO'er bij een marathon. Het gele Winsumerkrantje De Wiekslag stopt na 53 jaar. De eigenaar houdt het daarvoor gezien. En filmregisseur Wes Anderson staat komend jaar centraal in een nieuwe tentoonstelling in het Forum Groningen. Hij staat bekend om zijn bijzondere kleurrijke stijl. Denk maar eens aan Grand Budapest Hotel.
9: Straks hoor je meer om 17:30.
0: De Winter Riool Service.
13: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
0: De Winter Riool Service.
13: Kijk op uriool.nl.
14: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
13: Blijenberg.nl.
15: Oh, die van die deuren.
13: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
18: Voordeeluitjes.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
21: Gronings nieuws, weer en verkeer. We houden je op de hoogte. En je hoort meningen van Groningers op straat. En over welk onderwerp? Dat vertel ik je zometeen.

0: Queen en Crazy Little Thing Called Love. De maandagmiddagspits is al sprake van enige drukte. Dus.
1: Het valt mee, alleen de N34 Zuid-Laren richting Emmen tussen Anne en de aansluiting met de N33 voor de rotonde van Gieten daar. 5 minuten vertraging. En de N33 Eemshaven richting Veendam tussen afrit Schiphol en Veendam zijn wegwerkzaamheden. Dus de weg is daar dicht.
0: Oké. Blijf lekker luisteren naar Radio Noord. We zijn er sowieso tot 6 uur nog met Studio Grun. En na 5:30 hoor je ook nog Groningers die wij op straat zomaar tegenkomen. Ja. Hun mening horen we over welk onderwerp?
1: Nou, de vraag is eigenlijk, hoe komt lokaal nieuws tot je? Elwin die was in het huis en die heeft het daar gevraagd. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken met het stoppen van het huis-en-huisblad De Wiekslag.
0: Oh ja. Steeds meer van dat soort plaatselijke lokale krantjes verdwijnen, hè?
1: Ja, nou ja, dat schijnt dus best wel duur te zijn. En het moet best wel veel advertenties binnenhalen om überhaupt zo'n krantje te kunnen uitgeven. Maar in dit geval was die man gewoon, die wilde ermee stoppen. Hij was al wat ouder, was al lang met pensioen en er was geen opvolger. Ja, daar heb je natuurlijk ook nog mee te maken.
0: Ja, precies. En iedereen heeft tegenwoordig, bijna iedereen heeft tegenwoordig een app.
1: Ja.
0: Dus ik moet eerlijk toegeven, ik was vroeger ook wel een krantenlezer, maar tegenwoordig komt het nieuws ook tot mij via de app.
1: Nee, ik vind het soms wel eens makkelijk. Daarom heb ik op Facebook ook een beetje de lokale pagina's die ik dan leuk vind. Omdat daar dan wel dingetjes in staan die te doen zijn. Die je misschien in wat grotere kranten niet leest. Het is echt lokaal nieuws. Dus over jouw dorp, jouw streek.
0: Ja, jij lijkt me ook wel een krantenlezer, Edwin, of niet?
2: Nou, niet meer.
0: Nee, hè?
2: Nee, het is allemaal digitaal inmiddels.
0: Ja.
2: En alle lokale sites volg ik je hier ook, uiteraard. We hadden het vanmiddag met Altijd Wat Anders al even over. Wat ik wel mis, want ik met Divino deelde ik dat, Loeks.
0: Oh ja.
2: Dat was gewoon een leuk blad. Een beetje boulevardachtig ook. Piet van Dijken zat er met een column in.
0: Ja, klopt.
2: Van Paul Kramer, die zat er een beetje achter. Ja, dat mis ik eigenlijk wel zo.
0: Ja. Ja, toch een beetje cult, hè? Maar goed, steeds meer kranten verdwijnen dus. De vraag dus aan de Groningers op straat, hoe komt het nieuws tot jou?
1: Het lokale nieuws.
0: Het lokale nieuws?
1: Ja.
0: Ja, het regionale nieuws weten we wel, hè?
1: Ja.
0: Of via de RTV Noord site. En de radio natuurlijk. Even vergeet de radio niet, hè?
2: Ja.
0: We zijn er nog steeds, hoor.
2: Radio first.
0: We hebben ook nog muziek. Womack.

0: Linda Cook. Uiteindelijk waren ze getrouwd. Ze werden dus Womack en Womack. En kregen ze een kindje. En die namen ze ook gewoon mee naar optredens. Heel bijzonder. Ja, ook oordopjes in waarschijnlijk voor het geluid van die tere oortjes. We gaan even naar het weer. Mooi Harma.
1: Ja, mooi Erik.
0: Het zal een summerse week worden, maar voor mij steeds minder zon. Vergis ik niet.
1: Ja, het wil nog nooit. Nee. Er wordt een dag zo tussen de fronten in. En in woensdag krijgen we ook nog weer iets. Want op dit moment hebben we te maken met een rug van hoge druk. Dat je vanaf de Britse eilanden richting het midden van Europa koerst. En dan zullen we geleidelijk aan een noord-zuidoost draaiende wind. Dat gaat aankomende nacht gebeuren. En dan kom je in die warmere lucht terecht. Nou, dat mag ook wel eens een keer. Wel zo'n beetje 20 graden is normaal om dit te zien. Nou, dat zal Meurten verder de provincie in ook wel lukken. En dan zeg ik op woensdag nog weer een lege drukgebied via Schotland in noordoostelijke richting trekt. Waar we ook nog weer deuren aantikt. En dat brengt ook wel weer een teken van de dag met oneindige regen. Nou ja, en dan zet die temperatuur ook al nooit al te veel over. Maar vanaf donderdag is het een aantal dagen goudrook met flink wat zon. En ook een behoorlijk oplopende temperatuur dat vrijdag de warmste dag kan worden met lokaal. Nooit dat het een KNMI-station betreft. Maar lokaal in de provincie dat de tropische 30 graden aantikt kan worden. Ja, en er komt er zo'n front aan, wat eigenlijk nog wat firm moet worden vanuit het zuidwesten. En dat gaat op die lijn met de kolder in de wabenlucht, kon er in een aantal buien ontstaan. En dat kan maar zo weten dat dat in vrijdag om en vrijdag nacht gaat gebeuren. En door ons zullen we hoge druk opbouwen en dan is het een pool gewoon minder warm. Maar dan had het wel zomers. Ja, en dan ligt wat dat betreft wel een hele mooie periode voor ons. Maar ja, op dit moment, maar we toch gewoon met dit moment met down. En het is bewolkt in Roodschouw, een uurtje de zon had, 20 kilometer zicht, 1 millimeter is de vaal, er is 1,5 millimeter verdampt. En er stond een motige tot krachtige noordwestenwind met een maximum van zo'n 16 graden. Zo'n beetje 17 graden is het worden in Seerboeren, 1,5 millimeter is de vaal. En de barometerstand doet zo'n 15 millibar. Nou, van open en vannacht, nou nog zon. En bewolken. En de zon die is er vanochtend biedt tot een uur of 10 en nu is ze pas onder. En in vannacht opklaren weer 9 tot 12 graden als minimum en geleidelijk aan minder wind. Maar dan hebben we in ieder geval meer ruimte voor de zon als vandaag. De wind is zwak tot matig in het zuidoost en draait loten door het noordoosten met 17 tot 20 graden. Woensdag veel bewolken, trekt wat regen over, 18 tot 20 graden. Donderdag gemiddeld 26, dat betekent dat verdere provincie en ook nog wel een beetje warmer kan worden. De oosten, zuidoosten de hoogste temperatuur. Vrijdag gemiddeld 29 graden. Dus dat betekent gewoon de tropische dat hij wel mogelijk is. Door nog kans op regen en onweer. En zaterdag zondag. Ja, het blijft nog altijd zomers warm. En er is regelmatig zon. En het liet hier gewoon weer druk te blijven.
0: Oké, maar gewoon vaar dat of 34 graden.
1: Nee, als dat al gebeurt, dan is dat voor het zuiden van Nederland nooit hier.
0: Oh, gelukkig nooit.
1: Nee, zo is dat.
0: Oké, trouwens Harma, is toen die nieuwe biografische speelfilm van Michael Jackson al zo, hè?
1: Nee, ik heb wel van allerlei dingen door overheurd en zo. Ja, iets.
0: Nou, nieuwsgierig genoeg, zeg maar.
1: Nou ja, wel wat.
0: Wel wat, oké. Okay, nou. De nieuwe Michael Jackson is natuurlijk Bruno Mars, hè?
1: Uiteraard.
0: Dat hebben we nou op Radio Noord. Harma, dankjewel.
1: Ja, mooi.

0: Celebration. En over Celebration gesproken, wij hebben ook eigenlijk wel iets te vieren, want er gaan een aantal dingen veranderen in Studio Grun. Een frisse wind gaat waaien in september, vanaf 1 september, het nieuwe radioseizoen. Maar zo langzamerhand veranderen er al wat dingetjes in Studio Grun. Onder andere het feit dat we op dit tijdstip voortaan gaan schakelen met tv. Dat deden we vroeger ook, want veel radioluisteraars zijn nieuwsgierig wat er vanavond te zien is op TV Noord. Dus gaan we de schakeling weer maken om 17:30 ongeveer, dagelijks. Vanavond wordt Noord Vandaag gepresenteerd door Leonie Albers. Dag Leonie.
1: Hey, mooi Erik.
0: Daar zijn we weer.
1: Nou, dit is toch echt geweldig. Het kan gewoon weer.
0: Het is lang geleden dat we dit deden.
1: Ja, maar zo hoort het wel. Eventjes schakelen.
0: Ja, even het publiek warm maken voor vanavond.
1: Ja, leuk.
0: Jij zit er al helemaal klaar voor, zie ik. Wat gaan de kijkers vanavond zien?
1: Nou, we gaan het onder andere hebben over schoolreisjes. Want voor scholen is het steeds lastiger om die schoolreisjes te bekostigen. Maar we zijn ook bij schoolreisjes die wel gewoon doorgingen. En die zie je straks ook. Verder gaan we het hebben over, ik weet niet of jij op zondag wel eens door de binnenstad loopt. En dan denkt, zondagochtend, 8:00. Ik weet niet of jij er dan wel eens loopt. Stiekem lig ik dan nog in mijn bedje.
0: Ja, dan is het heel laat geworden zaterdagavond. Dat kan nog wel eens gebeuren.
1: Maar veel bakkers vinden het natuurlijk hartstikke fijn als ze zondagochtend in de stad gewoon open kunnen en hun croissantjes en lekkere broodjes kunnen verkopen. Nou, coalitie in stad Groningen gemeente wil dat ook wel graag. Dus de kans dat dat gaat gebeuren is best groot. Maar nu zijn er andere ondernemers in de binnenstad die zeggen, hey, wij willen eigenlijk ook wel zo vroeg dan over. Dus daar is best wat verdeeldheid over.
0: Nou ja, de kroegen de hele nacht open, dan de winkels ook, toch?
1: Nou ja, en dan gelijk weer zo'n broodje. Ja, ik zie het helemaal voor me, weet je. Het is ook, hoort ook wel een beetje bij Groningen, toch, die gezelligheid?
0: Ja, ik zie het probleem ook niet.
1: Nou, laten we afwachten of dat nog gaat komen. En verder, waar het al heel gezellig was het weekend, dat was ook in Groningen. Want we hadden natuurlijk Summer Stage, hè, dat begon met Snow Patrol. Daarna kregen we Kraantje Papi zaterdagavond. Ja. Was ik stiekem zelf ook nog bij voor RTV Noord. Ja, ik vond het geweldig.
0: Ja, had je oordopjes nodig of viel het mee?
1: Nee hoor, viel heel erg mee.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Ja, je bent ook al wat gewend natuurlijk, hè?
1: Ja joh, ik hoor al lang niet alles meer. En verder was er natuurlijk voetbal.
0: Ja.
1: Curaçao, de broertjes Bakuna deden ook nog mee. Dat werd ook gevierd bij de rugbyclub onder andere in stad. Nou ja, je kunt het allemaal zien vanavond. Dus we hebben, ondanks dat we ook veel nieuws hebben, ook heel gezellige dingen in de show.
0: Ik hoor het. En bomvol, ja. Show zo te horen.
1: Ook weer bomvol.
0: Jullie beginnen na ons, hè?
1: Ja, wij beginnen om 6:00. Is dat een beetje een goede tijd?
0: Ja, dan stoppen wij ermee en dan kun je meteen van de radio naar tv.
1: Perfect.

0: afkomstig van het album. Het nieuwe album Mooi Behuis Blieben van de Groningse band Stads. Het album is trouwens ook verkrijgbaar op vinyl. Dit was Ik Ken Hier Geen Ene. Daarmee bijna 5:30. Het laatste nice uit Grun krijg je over 2 minuten.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Bijna 5:30, het nieuws uit Stad en Ambulance. Edwin, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie heeft in april en mei 150 boetes uitgedeeld in de stad Groningenwijk Paddepoel. Het gaat om boetes voor bijvoorbeeld het rijden op een opgevoerde fatbike of het bezit van drugs. Controles waren nadrukkelijk gericht op jongeren. In de wijk zijn al lange klachten over overlastgevende jeugd. Coffeeshop Retro aan het Boterdiep in Groningen is per direct 2 maanden dicht. Een woordvoerder van de gemeente meldt ook dat is besloten door burgemeester Rolien Kamminga. Dat er in het afgelopen jaar 2 keer softdrugs aan een minderjarige werd verkocht. Dat werd vastgesteld tijdens 2 controles in oktober en in maart. Bij die laatste controle werden 8 coffeeshops in de gemeente gecontroleerd. Waaronder dus de Retro. De coffeeshop aan het Boterdiep liep tegen de lamp door de inzet van een minderjarige die erin slaagde om daar softdrugs te kopen. De Groningen nep-hulpverlener Arton P. slaat ondanks zijn beroepsverbod opnieuw toe. In april werd P. veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder en verpleegkundige. Hij kreeg een beroepsverbod, maar nu heeft P. zich alsnog aangemeld als EHBO'er bij de marathon in Sneek. Dat heeft gevolgen, weet verslaggever Noor Vloeimans.
13: Hij heeft bij de gemeente Zuidwest-Friesland, waar Sneek onder valt, heeft hij een plan ingediend om als EHBO'er daar aan het werk te gaan. En niet alleen hij, maar hij zegt ook van ja, ik kan daar heel veel mensen neerzetten om als EHBO'er te werken. Maar de gemeente Zuidwest-Friesland is er dus ja op tijd, een beetje laat misschien, achtergekomen dat dat hij niet is wie hij zegt die hij is. En dat hij dus eerder hiervoor veroordeeld is. En nu zeggen ze van ja, wacht even, dan willen we niet met hem samenwerken. En ze hebben dus nu de vergunning ingetrokken.
12: En het gele Winsumer krantje De Wiekslag stopt na 53 jaar. De 80-jarige eigenaar Otto Mekel houdt het voor gezien. Qua inhoud had Mekel er overigens niet veel werk van.
14: Ik doe zelf niks aan deze krant. Mensen sturen mij per mail berichten op, advertenties op. En die plaats ik dan via de Mac, plaats ik die op een pagina. De pagina's deel ik wel zelf in. Een groot gedeelte van de week ben ik er wel mee bezig. Ik heb natuurlijk ook wel vrije momenten op een dag. Maar als er dan weer allerlei berichten binnengestuurd worden, dan ga ik daar weer mee aan de gang.
12: Maar vandaag dus voor het laatst. En zo dadelijk meningen over lokale berichten hier in Studio Grun.
0: Ja, klopt. Dankjewel, Edwin. Gaan we nog even naar het weer. Hier is Harma.
2: Nou, een wisselbewolkte dag met overtouw ook wat lichte regen en motregen. En vanavond en vannacht droog weer met bewolking en opklodes en een minimumtemperatuur van 9 tot 12 graden. Maar in ieder geval meer zon als vandaag. En het lijkt ook droog te blijven. De wind is zwak tot motig. Het zuidoost draait naar het noordoosten. En de temperatuur komt uit om een gebied 17 tot 20 graden.
0: We keren zometeen nog één keer terug naar Balk Til. We hebben eigenlijk nog een ambassadeur nodig. Dus voel je groep, geef je dan op bij Nades op 050-3188-288. En ons dagmenu aan het eind van het programma. Chronische gebeurtenissen op deze dag in het verleden. Vandaag 2005. Je hoort de hit van precies 21 jaar geleden.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
15: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
16: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: Nu mega opruiming bij
19: Meertens Meubelen.
18: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
20: De koffie staat klaar.
21: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
22: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
21: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: Marco Borsato op Radio Noord en dromen zijn bedrog. Hoe komt het lokale nieuws tot u? Dat is de vraag die centraal staat vandaag in Wat Vindst U? Naar aanleiding natuurlijk van het feit dat er steeds meer kranten verdwijnen. Elwin was in Uithuizen.
1: Wat vindst u?
2: Met Elwin Baas.
3: Lokaal nieuws. Hoe komt dat bij u?
4: Nou, via de tv en via de krant.
5: Het Dagblad van Noorden.
6: Ik vermoed mond op mond.
7: Ja, ik kijk wel naar TV Noord en dat soort dingen.
5: En het lokale hier, hoe heet het, de Ommelanden.
7: Dan blijf je nog een beetje op de hoogte met dat lokale nieuws.
8: En iedereen wil op de hoogte zijn van alles.
3: Gebeurt hier in Uithuizen in de omgeving?
7: Oh, daar bemoeit me niet zoveel mee. Nee.
3: En wat voor nieuws vindt u belangrijk om te lezen?
4: Nou, gemeentenieuws ook.
9: Wereldpolitiek, dat vind ik wel belangrijk om van op de hoogte te zijn eigenlijk.
4: Ja. En nou ja, anders wat er allemaal in de up-to-down is.
7: Ja. Het enige wat interessant is, is voor mij wanneer ze hier eens een keer opbouwen met dat gas gedonder.
3: En het lokaal dan? Echt het lokale nieuws van een weg afgesloten of een nieuwe supermarkt die er komt? Of...
9: Het komt dan voornamelijk van mijn ouders.
3: Maar niet dat je dan, ik noem wat, de Ommelander of een andere krant wekelijks leest of maandelijks?
6: Nee.
3: Het lijkt een beetje af te nemen, hè? Vroeger hadden we heel veel van die huis in huis bladen.
9: Ja.
3: Wordt alleen maar minder, denk ik.
5: Ja, dat denk ik ook.
9: Ik krijg mijn ouders binnen en als ik me echt verveel, dan kijk ik daar even in.
5: En dat snap ik ook wel. Die jeugd heeft er... Nee, die interesseert het toch niet?
4: Ik vind het wel een beetje jammer, want plotseling nieuws in die krant... Ik vind kranten altijd nog wel even mooi.
3: Ja, en ik denk ook de opkomst van social media en veel Facebookpagina's.
5: Het
4: is persoonlijk nooit op Facebook. Ik vind het een beetje jammer van mijn tijd, zou ik maar zeggen.
3: Ja. Doe je dat wel, Facebookpagina's in de gaten houden?
5: Ik hou dat wel in de gaten, ja. Duurt bij de buurt, hè.

0: Bon Jovi op Radio Noord, Living on a Prayer. Vandaag waren wij in Balktil.
1: Ja, gehuchtje in het gemeente Westerkwartier. En ik vertelde jou net al even over dat oude diep waar maar schepen van 1,18 meter doorheen mochten. Of dat was maar 1,18 meter breed. Weet je dat nog?
0: Dat is, er kan geen groot schip doorheen dus.
1: Nee.
0: Kano.
1: Nee, maar dat is dus later in 1912 allemaal geschikt gemaakt voor...

0: de scheepvaart. Ja, en daardoor verloor Balktil zijn oorspronkelijke functie wel. En daar werd het een plek voor laad- en losplaats voor verschillende goederen, zoals mest, turf, kunstmest, zand, grind, vee. Ja, en al die goederen werden dan per schip vervoerd en kwamen daar aan. En achter het café bij die brug, daar lag dus een café, bij die laad- en losplaats was een draaiplek voor schepen. En het café die was tot 1916 gevestigd in de boerderij, die daar nu dus nog steeds staat. En later verhuisde die laad- en losplaats naar de andere kant van het water. Ja, en die plek wordt dus bewoners vaker de opslag genoemd.
1: Ja, was bij jou een beetje onduidelijkheid of mensen woonden, maar je hebt iemand bericht gehad, hè, via WhatsApp.
0: Ja, het is bewoond geweest en het is nog steeds bewoond. Het is alleen geen groot dorp en het is ook geen groot dorp geweest.
1: Nee, Alex Brenninkmeijer, dank voor je bericht.
0: Huppatee.
1: Stuur ons even een appje. Maar goed, hij had kunnen fungeren als ambassadeur natuurlijk, hè?
0: Dat
1: goed,
0: is wel waar.
1: Had hij ons even moeten bellen.
0: Helaas.
1: Dat gaat dus helaas niet door. Wat wel doorgaat, is ons dagbrunnen natuurlijk. Daar sluiten we elke dag onze dag mee af. Alleen, ik moet even mijn excuses maken, want ik zei net dat we teruggaan naar het jaar 2005. Dus mensen die zich daarop hebben verheugd. Helaas, dat is morgen volgens mij. Dus ik zal even verkeerd kijken.
0: We gaan nog even een stukje verder terug.
1: Ja, 1991.
0: Ja, daar kan ik me niks meer van herinneren.
1: Nee, dat snap ik. Moet je nagaan.
0: Jij wel, denk ik.
1: Ja, ik was al 24 in 1991.
0: Moet je nagaan, ik ben nu 26. Was
1: ik zat
0: je
1: er al bij de radio
0: jonger.
1: Toen al.
0: Jeetje.
1: Dit zal niet te geloven.
0: Niet normaal.
1: Je kan geboren worden.
0: Weet je wat er toen ook gebeurde?
1: Vertel het mij.
0: Nou, FC Groningen die sluit het beste seizoen tot nu toe af. Met een derde plaats in de eredivisie en een ticket voor Europees voetbal. Ja, er was zelfs uitzicht op een landstitel.
1: Ja, ik weet het nog.
0: Jij weet het nog
1: wel. Ja, ik had nog geen seizoenkaart meer. Maar af en toe kocht je dan gewoon een kaartje, weet je wel. Maar er was een heel mooi seizoen inderdaad.
0: Er was een heel succesvol duo, begreep ik van jou.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Michael Tjurowski.
0: Ja.
1: Ja, en Henny Meijer.
0: Ja, dat is een succesvol aanvalsduo. Ja, en Meijer die wordt uitgeroepen tot Nederlands voetballer van het jaar. En die zal ook de gouden schoen krijgen.
1: Ja. Dat waren nog eens tijden, jongens.
0: Dat waren eenmaal.
1: Ja, ja. Daarna zijn we nooit meer de nummer 3 van Nederland geworden, volgens mij. Hè?
0: Niet
1: nee, dat was het beste jaar.
0: Ik zeg, jij bent de voetbalkenner van ons.
1: Ja. Nou, de muziek op die dag, want het is nu even 15 juni 1991. Dat was een band, de KLF. Ja, dat zegt jou waarschijnlijk niks.
0: Nee.
1: Maar de mensen van 50 plus, die herinneren zich vast die muziek nog wel. Er zijn een aantal hits. Nou, Justified and Ancient, die draaien we hier af en toe nog wel eens bij Radio Noord. Maar die andere, dat was ook een grote hit. Last Train to Trans Central.
0: Oké. Ja, dat zegt mij helemaal niks.
1: Echt een knijder van een hit.
0: Ik ben benieuwd.
1: Het stond nummer 1 zelfs op deze dag. Maar goed, wij hoeven nu de laatste trein niet te halen.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Gelukkig niet. We gaan rustig naar huis. Eet smakelijk allemaal. We zijn er morgen weer. Fijne avond.
0: Tot morgen.
1: Mooi. Justified Ancients of Moon.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 6 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De perfecte power tools voor elke klus vind je bij Bauhaus. Zoals de krachtige Skill accu klop boor- en schroefmachine set voor maar €129. Met accu, lader, schroefbit en boren set. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
20: Radio Noord.
21: Vandaag op Noord.
22: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, het WK is voor Oranje nu ook echt begonnen. De ploeg van Ronald Koeman, Oud-FC Groningen, speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. En Oud-FC Groninger, Virgil van Dijk, maakte de eerste goal namens Nederland. Simone Tucker, scorespondent van NOS, was in Dallas. Heeft Groningse roots overigens. En voor de echte voetbalkenners, dochter van Oud-FC Groningen doelman Johan Tucker. Simone, hoe was het? Want je was de hele dag in Dallas om daar met zoveel mogelijk Nederlanders te praten en zo. Hoe was het?
3: Ja, het was een hele lange, een hele hete dag. Maar vooral echt een hele leuke dag. Ontzettend veel Oranje-fans gezien, gesproken. Zelfs nog een beetje mee gedanst. Het was echt wel heel bijzonder om te zien hoe het hier langzaamaan steeds meer oranje werd. En dat ook die Amerikanen onze oranje koorts eigenlijk hebben overgenomen. Want steeds naarmate die wedstrijd dichterbij kwam, hier en daar, tanken daar, hoorde ik alweer mensen zeggen van, oh ja, jullie zijn toch van die oranje bus? Ja, we gaan ook meelopen. Een taxichauffeur die zei, ik heb al een oranje shirt gekocht. Dus er waren niet alleen maar Nederlandse fans hier, maar ook Amerikanen die voor ons hebben gejuicht.
2: Kijk eens niet heel raar, ja. Nederlanders. Die grote groep die daar staat te hossen van links naar rechts.
3: Ze wisten echt niet wat ze meemaakten, inderdaad. Want Amerikanen zijn nogal van de regels. En dat hier dan in één keer 10.000 Nederlandse fans springen over gewoon de openbare weg. Ja, dat ging er moeilijk in. Maar het is allemaal goed gegaan. En de politie die zag het allemaal van een afstandje toe. En die ging op het einde ook nog even op de bus, zag ik, om een foto te maken met de chauffeur van de bus en de mensen van de organisatie. Dus ja, die hebben ook groen licht gegeven.
2: Ja. Dan was de wedstrijd zelf in dat enorme stadion van de Dallas Cowboys, waar normaal Amerika voetbal wordt gespeeld. Zeer indrukwekkend op televisie. Jij was binnen. Hoe was van binnen?
3: Ja, ook zeer indrukwekkend. Echt zo ontzettend groot. Daar verbleekt Euroborg toch wel een beetje bij. Inderdaad, plek voor 90.000 mensen. Normaal het waren er nu iets minder. Niet omdat het niet uitverkocht was, maar omdat ze voor het voetbalveld meer plek moesten maken. Normaal wordt daar dus American Football gespeeld. Dus ook het stadion is eigenlijk helemaal omgetoverd voor het WK om er echt een voetbalwalhalla van te maken. En ja, dat was echt indrukwekkend. Heel veel Nederlandse fans dus, maar ook heel veel Japanse fans, want heel veel Amerikanen hier of Japanners die hier wonen hebben ook weer Japanse roots, Japanse familie. Dus die waren ook wel heel erg luid en dat ging er flink tegenop, tegen elkaar.
2: Je zei al, het is daar heel warm, ook nu nog in het stadion was airco. Was het verschil niet heel groot?
3: Ja, ik was daar ook wel een beetje bang voor, want dat heb je inderdaad heel vaak, dat je dan buiten echt in de bloedhitte zit en dan zo'n klap van de airconditioning krijgt. Maar ja, na een paar uur op de bus lopen naar het stadion toe, was het eigenlijk wel een hele welkome verandering, even die airco. En het viel eigenlijk wel mee met hoe koud het was. Ik denk ook wel omdat die fans toch weer een beetje warmte mee naar binnen brachten ook. Dus het was gewoon lekker verkoelend en ik denk dat de spelers dat ook wel hebben gevoeld.
2: Uiteindelijk 2-2 in de slotfase door Japan, dat levert dan toch wat teleurstelling op hier, althans in Nederland. Hoe beleefden de fans dat?
3: Ja, het was een beetje wisselend, de reacties. Sommigen begrepen bijvoorbeeld de wissels totaal niet, maar er waren ook mensen die zeiden, ja, de trainer doet gewoon zijn werk en als Koeman zich met mijn werk gaat bemoeien, dan word ik er ook niet heel blij van. Dus we laten het maar gewoon even zoals het is. We accepteren het. Het was wel een hele spannende wedstrijd om naar te kijken. Er waren kansen. Er is gescoord. We zijn een beetje van die vloek af. Dus met volle moed toch maar op naar die volgende wedstrijd die in Houston is. Volgende week zaterdag is dat.
2: Ja. Dan hebben we deze week, ik geloof dat het zaterdagavond was, in het NOS-journaal ook een reportage van je hand gezien met de gebroeders Bakuna. Die wedstrijd die kon je dus niet zien, helaas.
3: Nee, ik wilde eigenlijk vandaag op twee plekken tegelijk zijn. Maar dat kon inderdaad echt niet. Want een uur voor onze Nederlandse aftrap, natuurlijk de aftrap met Curaçao. Ik heb wel stiekem af en toe even als tweede scherm op mijn telefoon in de bus, terwijl ik verslag aan het doen was, gekeken. En vooral toen het even 1-1 was in Curaçao, die dat eerste doelpunt had gemaakt, had iedereen het op de Oranjebus ook over Curaçao. Dus zo kwamen die werelden toch wel samen. En ik zag ook al een foto van een van de Bakuna's inderdaad toch nog in het stadion. Zo ontzettend trots. Kun je met 7-1 verliezen. Maar ja, misschien moeten we daar wel een voorbeeld aan nemen hoe positief zij zijn en ook blijven na zo'n nederlaag. Ja, wel heel bijzonder.
2: Laten we de volgende wedstrijd tegen Zweden, maar niet met 7-1 verliezen, dan stel ik voor.
3: Ik stel voor 7-1 winnen.
2: Hoe ziet jouw komende dagen of komende weken eruit dan?
3: Ja, we volgen een beetje het spoor van Oranje natuurlijk hier. Maar daarnaast ook al het andere nieuws. Er is veel, er is veel politiek nieuws ook. Trump is op dit moment nog jarig. Ja, zeg ik het goed. Hij is 80 geworden. Hij had zijn eigen wedstrijd georganiseerd. In het Witte Huis werd een UFC een vechtwedstrijd gehouden. Er is een deal met Iran getekend. Dus ook dat gaan we allemaal volgen. Daarnaast natuurlijk het voetbalnieuws. Zolang Oranje het goed blijft doen, volgen wij ook. Zijn we er iedere wedstrijd dat zij spelen natuurlijk bij. Gaan we mee in die Oranje Mars. En wie weet brengt dat ons uiteindelijk wel dan 18 juli naar New Jersey, waar de finale wordt gespeeld.
2: Dankjewel.
3: Goeiedag daar.
2: Dag. Simone Tucker, verslaggever van de NOS in Dallas.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Wist je dat een hartaanval bij vrouwen er compleet anders uitziet dan bij mannen? De medische wereld is van oudsher ingericht op een mannelijk lichaam, maar dat heeft gevolgen voor vrouwen. Vandaag begint de Week van de Vrouwengezondheid. Nienke Veenstra organiseert deze week vanuit het UMCG. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Fijn dat ik hier even wat over mag komen vertellen.
2: Ja, nou, graag gedaan. Want er is inderdaad een groot verschil, hè, tussen, zeg maar, de gezondheid, vrouwengezondheid en mannengezondheid.
3: Ja, wat we eigenlijk de laatste tijd steeds meer zien, is dat mannen en vrouwen toch best wel wat verschillen. Als het gaat bijvoorbeeld om symptomen bij bepaalde ziektes of de juiste behandeling. Dus daar proberen we in het UMCG in deze week wat licht op te schijnen eigenlijk.
2: Ja, want hoe is dat dan ooit zo ontstaan?
3: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat van oudsher historisch gezien veel onderzoek altijd werd gedaan op mannen en bijvoorbeeld mannelijke proefdieren. En dat veel kennis die we dus hebben, toch eigenlijk gebaseerd is op het mannenlichaam. En dat we daardoor soms nog niet altijd weten hoe dat er bij een vrouw uitziet.
2: Ja, terwijl de wereld al redelijk rechtgetrokken lijkt te zijn, in sommige gevallen nog niet altijd. Is dit nog lang niet rechtgetrokken dan?
3: Nou, nog lang niet. Ik denk, we doen natuurlijk allemaal hele goede stappen om die kennis te vergroten en om dat ook echt mee te nemen in de zorg. Maar ik denk nog niet dat we er helemaal zijn. En dat is juist ook waarom het toch zo belangrijk is om aandacht te besteden aan dit onderwerp.
2: Ja, maar ik noemde net het hartaanval als voorbeeld. Hè. Dus bij vrouwen ontwikkelt zich dat heel anders dan bij mannen. Zijn er dan meer voorbeelden van te noemen?
3: Dat is ook wat bijvoorbeeld vandaag tijdens de kick-off van de Week van de Vrouwengezondheid aan bod zal komen. Iris Sommer zal er wat vertellen over mentale gezondheid bij mannen en vrouwen. En Marieke Wermer bijvoorbeeld over beroertes. Dat vrouwen daar toch soms andere uitingen bij hebben. En dat de risicofactoren anders kunnen zijn. Dus dat zijn maar zo even een paar voorbeelden. Ja.
2: Want wat voor gevolgen heeft het dan dat het eigenlijk van oudsher ingericht is op de man? Dus ook herkennen ervan en het behandelen ervan. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor vrouwen?
3: Ik ben natuurlijk zelf geen dokter, dat is goed om erbij te zeggen. Wat je volgens mij gewoon ziet, is dat het bij vrouwen soms langer duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld. En dat medicatie soms lastig is om dat goed af te stellen. Dus het zit hem echt in dat soort zaken. Ja. En dat, daar willen we graag kijken of we dat beter kunnen gaan doen.
2: En wat gaan jullie dan doen deze week om de achterstand in kennis misschien wat in te halen?
3: Ja, we hebben in het UMCG best wel wat expertise in huis en dat willen we ook gewoon graag zowel intern als extern delen. Dus we starten deze week met een inspirerende kick-off vandaag met een aantal sprekers uit verschillende hoeken van het UMCG om te laten zien, wat doen we hier al aan en echt op dat man-vrouw verschil stukje. Morgen hebben we een workshop over het menstruatiedagboek. Dus dat is een middel dat artsen en zorgmedewerkers in kunnen zetten om de klachten van een patiënt ook echt te monitoren gedurende de cyclus. Dus dat is dan weer iets wat meer op het vrouwspecifieke stuk zit. Woensdag een activiteit voor studenten. En op de donderdag hebben we een activiteit voor medewerkers in het UMCG over de menopauze. Ja. Om daar ook meer informatie over te geven.
2: Want wat hoop je dan aan het eind van zo'n week bereikt te hebben?
3: Nou, we hopen dat het gesprek natuurlijk over dit onderwerp nog meer is gestart. Dat vrouwenspecifieke problematiek, dat aandacht verdient. Maar ook man-vrouw verschillen. En dat mogelijk mensen ook denken, hoe kan ik dit in mijn eigen werk terugzien? En wat houden we hier genoeg rekening al mee? Wat kunnen we hier nog meer aan doen?
2: Is het ook iets van de lange adem? Hè? Want medisch onderzoek duurt altijd heel lang natuurlijk. En wetenschappelijk onderzoek, dit is iets wat dan in de loop der jaren ontstaan is. Dus dat het ook echt wel een tijd nodig heeft om dit echt gelijk te trekken?
3: Nou, dat kan ik me wel voorstellen. En als je ook kijkt, dit is al best wel lang dat verschillende partijen in Nederland bijvoorbeeld ook echt proberen om dit op de politieke agenda te krijgen. Dus dit is wel iets van de lange adem, voordat we echt kunnen zeggen dat we misschien alles weten. Dus daarom wordt ook nog veel onderzoek juist gedaan. We hopen op deze manier weer een mooie stap die kant op te doen.
2: Dank voor de toelichting. Nienke Veenstra organiseert deze week de Week van de Vrouwengezondheid vanuit het UMCG.
1: Radio Noord. Emergency.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: De wiekslag. Ik kan me herinneren, vroeger toen ik in Warffum opgroeide, was het altijd een geel krantje. Volgens mij is de laatste jaren die kleur wel veranderd. Maar het was 53 jaar lang het huis-aan-huisblad blad voor Winsum en omstreken. En vandaag wordt de allerlaatste editie van de krant gedrukt en bezorgd. En daar is verslaggever Dimitri van Tuil bij.
3: Ja, ik sta voor de verandering niet bij ons in de eigen provincie, maar bij de buren in Friesland, in Harlingen wel te verstaan, bij Flevodruk met Otto Mekel. Meneer Mekel, de allerlaatste dag van de wiekslag, tenminste de druk daarvan. Ja, hoe voelt dat?
4: Emotioneel. Ik laat een periode achter mij. Want ik stop nu ook definitief met het werken in de drukkerij.
3: U bent 80 jaar, u heeft 53 jaar bij de wiekslag de krant uitgegeven. Ja, wat zijn de mooiste momenten die u meemaakt? Is dat het klantencontact? Is dat het drukken hier waar we staan? Wat is het?
4: Het contact met de mensen die mij nieuwsberichten opsturen, die mij advertenties inleveren. Om dan contact met die mensen te hebben, dat vind ik een mooi moment. Ook natuurlijk toen later de krant werd gedrukt, niet meer in Winsum, maar in Harlingen. Het contact met de mensen in Harlingen vind ik ook heel prettig. Ik stapte hier namelijk ook naar binnen voor de allereerste keer. En toen ik er kantoor binnen stapte, had ik gelijk het gevoel, dit is goed. Ja, want dit voelt warm aan.
3: Want deze krant, u zegt het al, er worden dingen ingestuurd. Het is niet een krant waarin u zelf als redacteur schrijft.
4: Ik doe zelf niks aan deze krant. Mensen sturen mij per mail berichten op, advertenties op. En die plaats ik dan via de Mac, plaats ik die op een pagina. De pagina's deel ik wel zelf in.
3: Ja, want u zegt wel dat het misschien niet zoveel werk is. U bent er de hele week mee bezig.
4: Een groot gedeelte van de week ben ik er wel mee bezig. Ik heb natuurlijk ook wel vrije momenten op een dag. Maar als er dan weer allerlei berichten binnengestuurd worden, dan ga ik daar weer mee aan de gang.
3: Ja, en we staan hier natuurlijk in Harlingen, maar de krant wordt straks natuurlijk gewoon bezorgd in de provincie Groningen.
4: De krant die wordt bezorgd in de provincie Groningen. Vanuit Harlingen rij ik eerst naar Zuidijk. Daar breng ik kranten heen. Dan ga ik naar Ulderum. Dan ga ik naar Leens. Dan ga ik naar Wehen en Horen. En dan ga ik naar Eenderum. En dan naar Winsum. En daar verdelen wij de kranten dan verder voor de omliggende dorpen.
3: En hoeveel kranten worden dan bezorgd?
4: Totaal worden er 10.200 kranten bezorgd.
3: U heeft net ook de eerste 5.000 ingeladen. U ziet nu voor u ook hoe de laatste kranten gedrukt worden. U zei net al het woord emotioneel, maar wat ziet u nu?
4: Ja, dat is heel mooi dat ik dit nog kan meemaken. En dat ik dit in hele goede gezondheid nog kan afsluiten.
3: Met trots de laatste krant.
4: Heel trots.
2: Ja, maar mooi gezegd door Otto Mekel van de wiekslag dus. Hij kan het zelf nog meemaken, maar helaas dus voor al die 10.200 lezers. Dit is wel de laatste keer dat de wiekslag op het deurmatje ploft.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 7 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer.

0: Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
1: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2 opeenvolgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
0: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
4: Wat zei jij nou, Bert?
5: Haal die banaan nou eens uit je oor.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
3: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar

0: gaat op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
4: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
3: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
4: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekals Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: SS, veel score, maar nou ja, dit is nou.
2: Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Brie.